0: Nederland elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpuntenmakers. Voor Sommerville was het de eerste goal in Oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middag steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: avond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Iedereen moet kunnen sporten.
1: Absoluut.
0: Of je nou een beperking hebt of niet.
2: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
3: Hoe gaan jullie mij para laten klimmen?
4: Nou, op dit moment zie jij nog gewoon, maar zo meteen gaan we zorgen dat je niks meer ziet. Want Jolene ziet ook niks en dan gaan we op die manier, mag je naar boven. En Jolene gaat je lekker zekeren.
0: Rolstoeltennis, tell me. Rolstoeltennis is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren 70. Het is dus al best een oude sport.
2: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescentio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: van tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio.

eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
1: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
2: Omroepwestadverteren.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
7: Goedemorgen, het eerste WK-punt is binnen. Straks kijken we even wat de kranten erover schrijven. Maar eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
8: Een agent is dit weekend gewond geraakt toen hij een 26-jarige man wilde oppakken in Wateringen. De verdachte verzette zich tegen aanhouding vanwege gevaarlijk rijgedrag. Rijbewijs bleek hij niet te hebben. Ook omstanders gingen zich ermee bemoeien. En de agenten gebruikten de wapenstok om ze op afstand te houden. De verdeling van sociale woningen in Leiden, Bollenstreek en Alphen moet op een andere manier gaan gebeuren. Komt naar voren uit een onderzoek van Holland-Rijnland Wonen, een samenwerkingsverband van woningcorporaties. De wachtlijsten in de regio zijn nu vele jaren. Meer regionieuws om 6:30 nu, het andere nieuws.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in Oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog. De dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
10: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
2: tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Ja, goedemorgen. De dag na de eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal. Ik kan me voorstellen dat de mensen die het hebben gekeken nu niet wakker zijn. Dus zullen we het maar het grote nieuws vertellen.
1: En we gaan het met ze delen.
0: Ja, 2-2 is het geworden tegen Japan. Ja, was toch al een hele spannende wedstrijd. Van wat ik ervan heb gezien, ik moet eerlijk bekennen dat ik het bij de samenvatting heb gehouden.
1: Ik heb alleen het vuurwerk gehoord in de buurt als er gescoord werd. Dus ik ging oprecht, ik was al zo'n beetje aan het doezelen en dan hoorde je weer voor je vuurwerk. En nog een keer, ik denk, nou, dat gaat goed, we hebben gewonnen.
0: Ja,
1: dat was iets van teleurstelling.
0: Ja, jij dacht het ook, Aniek, dat het...
2: Ja, ik ben ook naar bed gegaan. En ik heb ook vrij veel getoeter gehoord en vuurwerk. Ja. Dus ik lag ook zo te dommelen en ik dacht, nou, blijkbaar winnen we dit dik. Dus ik vond het een tegenvaller vanochtend.
1: Ja, maar wel fijn voor de koning. Want die ging dus samen kijken met de keizer van Japan. Want die is op bezoek. Dus die konden gewoon beleefd tegen elkaar blijven van, het is gelijkspel.
0: Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit heeft gezien met die twee. Want de een is denk ik veel uitbundiger dan de ander, kan ik me voorstellen. Later vandaag hebben we nog de NOS-correspondent vanuit Japan. Die is hier in de studio. Die heeft een mooi boek geschreven. Dus daar kunnen we nog even naar vragen. 2-2, wel eerste punt binnen. Dus ik zie het maar als iets positiefs.
1: Precies. En wat ik zeg, ze zijn getergd. Volgende wedstrijd gaan ze ervoor.
0: Heb je het wel gezien? Laat het even weten. En ook wat je ervan vond, heb je er een beetje extra vertrouwen in gekregen? Je kan natuurlijk appen naar 070-307-8080. En we gaan ook later vandaag natuurlijk uitgebreid terugblikken op die wedstrijd tegen Japan.

0: Albert Hammond. En ik denk dat hij heeft gelogen als hij zegt... it never rains in Californië. Maar het zal niet vaak zijn, kan ik me zo voorstellen. Reinhard is er inmiddels ook weer bij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je laat naar bed gegaan vanwege het voetbal? Nee, ook niet.
1: Nee,
0: wat een watjes zijn we allemaal, zeg.
1: Ja, ik werd verrast door de 2-2 tegen Japan vanmorgen in alle vroegte. Maar ook verrast door de 7-1 was het, hè?
0: Ja.
1: Verklap ik nou iets? Nee,
0: ja,
1: toch?
0: Curaçao. Ja, die heb ik nog net wel helemaal afgekeken.
1: Ja.
0: En ik vond het zo stoer dat ze de 1-1 maakte tegen Duitsland.
1: Maar dat applaus, dat ging maar door.
0: Oh ja, terecht.
1: Ja.
0: Dus we kunnen alsnog hartstikke trots zijn natuurlijk. Je speelt tegen Duitsland, kom op.
1: Ja.
0: Maar
1: ik ben
0: zonde.
1: Bij 5-1 gaan slapen. Toen was het leek nog te overzien.
0: Ja, precies. Ja. Ach.
2: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, het gaat uiteraard ook wel over Curaçao, maar toch vooral over het Nederlands elftal. De kop is eraf, kopt het AD. Met op de foto die prachtige oranje stoet aan het begin van de wedstrijd, of net ervoor natuurlijk, richting het stadion in Dallas. Er was één groot feest, er waren veel meer mensen aangehaakt dan dat ze van tevoren dachten. Ik zag ook op sociale media dat heel veel mensen uit Kansas en uit Dallas dachten, nou, dat is een leuk feestje. Die hebben gewoon iets oranjes gekocht om mee te doen met de stoet. De Telegraaf die heeft een wat negatievere insteek. Een kater voor Oranje na de puntendeling. Nederland heeft namelijk zijn eerste WK-duel verzuimd. Een reuzenstap naar de knock-outfase te zetten. Het elftal van Ronald Koeman die kwam in Dallas tot 2 keer toe op voorsprong tegen Japan. Maar verprutste het net zo vaak. En dus werd het 2-2. Virgil van Dijk die scoorde. Dat is op zich al wel bijzonder natuurlijk als de verdediger. En ook WK-debutant Somerville die scoorde voor Nederland. Het leek de Oranje-Polonaise te starten. Maar uiteindelijk overheerste de teleurstelling. Ik heb ook nog even het AD erbij gepakt. Die schrijft dat het toch wel zorgwekkend is dat die voorsprong dus weggegeven werd. En ze hebben het toch nog even over de spitspositie. Donjel Malen, die mocht starten. Ook omdat... ik ben nou even zijn naam kwijt. Oh, dat is stom.
1: Ik kan je ook niet helpen.
3: Donjel Malen mocht starten.
0: Ja, nou ja, hij scoorde. Hij had wel een paar kansen, maar hij heeft dus nog niet gescoord. En dat is natuurlijk niet zo best voor een spits. En dus ruikt de tegenstand zijn bloed misschien wel. Ik heb het natuurlijk over Depay, die ik zocht. Die was nog niet helemaal fit. Dus vandaar dat Donjel mocht starten. Maar ja, misschien ook wel Brian Bobby of Wout Weghorst, de pinchhitter. Ja, die geloven misschien wel nog in de strijd voorin. Dat ze hun kans nog krijgen. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat de spits ook scoort. Dus ik hoop dat dat gaat gebeuren tegen Zweden.
1: De jacht op de meest gezochte crimineel van de Lage Landen krijgt Europese steun. De EU gaat zich mengen in de poging om drugsbaron Bolle Jos Leidekkers uit Sierra Leone weg te krijgen. De kwestie wordt deze week zelfs onderwerp van gesprek tijdens de EU-top in Brussel. De totale celstraf voor de crimineel loopt inmiddels op naar zo'n 81 jaar in Nederland en België samen. Beide landen willen dat de EU zich inzet om Sierra Leone onder druk te zetten om mee te werken aan de uitlevering van Bolle Jos. Die heeft zich daar verschanst in de kringen van de president. En dat onder druk zetten kan bijvoorbeeld EU-begrotingssteun voor het West-Afrikaanse land op te schorten. Dat is een van de mogelijkheden. Voor Nederland en België dient zich tijdens de EU-top, dat is donderdag en vrijdag in Brussel, een uitgelezen kans aan om deze wens in vervulling te laten gaan. De 27 staatshoofden en regeringsleiders gaan zich dan voor het eerst in de geschiedenis gezamenlijk buigen over de drugsproblematiek in Europa.
3: En Trouw schrijft over alcohol bij Defensie. Want alcohol is in het spel bij ernstige incidenten op militaire kazernes. Daar vonden de afgelopen jaren ernstige incidenten plaats, waarbij militairen dus onder invloed waren van alcohol. Het ging onder meer om wangedrag, geweld en ongelukken. Daarbij raakten ook militairen gewond, blijkt uit onderzoek van Trouw, mede op basis van vertrouwelijke documenten. En op feesten die op die militaire terreinen plaatsvonden, gaat het regelmatig mis. Zo sloeg een aangeschoten militair in de zomer van 2024 een collega met een scherp voorwerp, waardoor die hoofdletsel opliep. En dat gebeurde op de militaire kazerne van Bergen-Honen na een feest ter gelegenheid van het einde van een oefening. En in sommige gevallen zijn militairen er zelfs ernstig aan toe. In juli vorig jaar liep een militair flinke brandwonden op na een explosie op vliegbasis Woensdrecht.
0: Ja, gewoon verbieden als je aan het werk bent, toch?
3: Geen alcohol.
0: Geen alcohol, ja.
3: Maar ja, ook dus niet na aflopen, want het is na aflopen. Dan, hè.
0: Ja,
3: ze hebben zo'n hele 3 weken zijn ze in het veld geweest.
0: En zo'n ontlading natuurlijk.
3: Precies,
0: ja, kan me
3: dan
0: wel
3: een
0: voorstellen.
3: Biertje en zo. Ja. Ja. maar ja, als je dan 3 weken hebt afgezien, dan valt de alcohol verkeerd.
0: Ja, dat kan me ook wel voorstellen. Tot slot nog even terug naar het WK. Misschien heb jij vannacht wel gekeken tot laat. En wat moet je dan als je weer naar het, aan het werk moet? Ben je misschien uitgeput, moe? Wat is nou, wat helpt nou om de dag door te komen? Nou, het AD heeft gesproken met een slaapexpert, Rianne Braal. Ik zou zeggen, je giet er gewoon koffie in. Maar zij zegt, nou nee, dat is niet zo handig. Koffie kan wel dat slaperigheid tijdelijk onderdrukken, dat gevoel, maar juist later een energiedip veroorzaken. En wat moet je dan doen? Ja, bewegen. Ja, dus hup, mensen, lekker in de benen, wandelen, fietsen naar je werk of naar je afspraak. En dan ga je er wel de dag wel door. En als je dan ook nog even een middagdip hebt, gewoon opnieuw bewegen. En dan is het veel beter dan koffie.
3: Oh, jammer, Reinoud, je hoeft geen koffie meer te halen. Hup, 1, 2, 3 met de handjes in de lucht.
1: Mooi is dat. Dat is het goede nieuws bij dit.
0: Ja. Nou, het fijne is vooral dat de wedstrijd zaterdag gewoon lekker om 7 uur begint.
1: Ja.
0: En dan kunnen we om 9 uur allemaal naar bed.

0: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
5: 1 over half 7 is het. Dit is het nieuws met Reinoud Roemer.
6: Goedemorgen, Jurinda. Een agent is dit weekend gewond geraakt toen hij een 26-jarige man wilde oppakken in Wateringen. De verdachte verzette zich tegen aanhouding vanwege gevaarlijk rijgedrag. Rijbewijs bleek hij niet te hebben. Ook omstanders gingen zich ermee bemoeien en de agenten gebruikten uiteindelijk de wapenstok om ze op afstand te houden. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg in Den Haag rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt vanaf vandaag een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Weggebruikers die geen ontheffing hadden, kregen een waarschuwing toegestuurd. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. Al sinds de installatie van de pollers hebben omwonenden, ondernemers en lokale Haagse politieke partijen geklaagd over de beweegbare paaltjes. En sinds de plaatsing van de camera's in februari stuurde de gemeente meer dan 18.000 waarschuwingsbrieven. In Pijnakker wordt traditioneel in de laatste week voor de zomervakantie Jeugdland gehouden. Al 50 jaar is dat zo. Maar het aantal vrijwilligers voor de activiteitenweek neemt wel af. De animo onder kinderen is juist heel groot. Ouders moeten vooraf toegangskaarten kopen voor hun kinderen. En vanaf vanmorgen 9 uur gaat die verkoop van start bij een boekhandel in Pijnakker.
5: En de eerste mensen staan er nu al, denk ik. Onze verslaggever gaat zo even kijken. Dan gaan we naar de Huub Musee. Goedemorgen, Huub.
7: Goedemorgen, Jorinda.
5: Heb je een goed weekend gehad?
7: Ja, zeker wel hoor. Ja, ik was niet hier in Den Haag. Ik was ergens anders in de buurt van Zwolle. Vakantiehuisje met vrienden.
5: Oh, lekker.
7: En, nou, het was allemaal goed te doen. Ja, nee, zeker hoor.
5: Vragen ze dan jou ook daar gelijk om het weer? Dat je denkt van nou, dat je je werk ook daar moet uitoefenen?
7: Nou, deels wel, ja, want we gingen er wel op uit. En dan moet iedereen toch wel weten of het droog blijft, of de paraplu mee moet. En dat was daar inderdaad nog wel een beetje het geval zo af en toe. Iets meer neerslag dan hier. Maar goed, ja, we hebben ook hier uiteindelijk een beetje een wisselend weerbeeld gehad. Dat is het nog steeds een beetje, 17, 18 graden, nog niet echt zomers. Maar dat gaat allemaal veranderen. Nog niet direct, want ook vandaag is het nog bewolkt. Ook nu valt hier en daar wat lichte regen en motregen. In de loop van de ochtend wordt het wat droger. En vanmiddag zullen we zien dat de zon geregeld door gaat komen. Dat allemaal bij een noordwestenwind die aan zee nog af en toe vrij krachtig is, maar langzamerhand zal afnemen. En uiteindelijk kan het dan vanmiddag een graad of 19 worden. Dus dat is op zich alweer te doen. Iets beter weer dan in het afgelopen weekend. En we zullen zien dat het morgen grotendeels droog kan blijven. Er komt wat meer zon. Temperatuur komt morgen iets boven de 20 graden uit door een oostenwind die we dan hebben. En vanaf woensdag zien we de temperatuur verder oplopen naar 23, 24 graden. En op donderdag kan het kwik tot boven de 25 graden oplopen. Dan is het weer helemaal zomer. De zon die komt er regelmatig bij. En later in de week, vrijdag, ja, dan kan de temperatuur richting de 30 graden gaan. Wordt het weer warm tot zeer warm. Later op vrijdag in de avond is er wel kans op regen of onweersbui. Maar ook in het weekend blijft de temperatuur nog zomers met waardes boven de 25 graden. Dus het is nu gewoon heel eventjes afwachten. Tot eerlijk gezegd, ik denk morgen eigenlijk dat het dan duidelijk beter gaat worden.
5: Nou, dat is mooi nieuws. Dankjewel, Huub.
7: Jo.
5: En er staan ook al files deze maandagochtend. Erwin de Hart.
8: Ja, goedemorgen. Met Erwin de Hart spreekt
5: Hi.
8: U.
5: Hallo.
8: U wilde de verkeersinformatie?
5: Nee, ja, heb jij dat ook met vrienden trouwens? Dat je dan de hele tijd ook de verkeersman bent?
8: Ja.
5: Ja. Ja, dat geloof ik wel.
8: En ik doe het nog ook. Hè.
5: Ja. Ja. Ja. Ik heb dat nou nooit dat ik dan de plaatjes moet aankondigen bij vriendinnen.
8: Nee.
5: Nee, zo
8: ja, dat is toch jammer eigenlijk?
5: Ja, gelukkig wel, ja.
8: Ik bedoel, het is je talent. Ja, ik bedoel, wat zou Reinoud dan voor Reinoud voor vragen krijgen eigenlijk?
5: Nou, grap op verzoek.
8: Ah, maar die krijgen ze sowieso al natuurlijk.
5: Ja, tegen wil en dank wou je zeggen.
8: Ja. Nee, je had het over vertraging. Die is er inderdaad al op de A4 vanuit Rotterdam naar de hoofdstad. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet, 5 kilometer. En van Den Haag naar Amsterdam verder tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp, 7 kilometer file. Vertraging is niet groot, 6 minuten.
5: Dankjewel.
6: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Applaus voor The Corrs en Old Town. En u hoorde ook nog de Doobie Brothers met Listen to the Music. We kijken even buiten onze regio naar het nieuws. En dat beginnen we in Iran en in de Verenigde Staten. Die twee landen zijn tot een overeenkomst gekomen om de oorlog te beëindigen. Dat is bekendgemaakt door premier Sharif van Pakistan. Dat land bemiddelde bij de onderhandelingen. Correspondent Rudy Bauma over wat er tot nu toe bekend is.
1: De VS is met Iran overeengekomen dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd. En vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat als daar de mijnen zijn verwijderd. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld. Bijvoorbeeld over het verrijken van uranium en over het opheffen van sancties. En er liggen nog veel beren op de weg.
0: De overeenkomst wordt dan waarschijnlijk vrijdag ondertekend in Zwitserland.
2: En vanaf vandaag kunnen treinreizigers voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen buiten de spitstijden. De Tweede Kamer kwam met dit goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt Kamerlid De Hoop van Pro.
3: Nou, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
2: Het is nu te koop bij DenEx als FlexDal vrij abonnement. En dat abonnement is dus niet geldig voor de bus, tram of metro, alleen voor de trein. En op 1 september is de actie weer voorbij.
0: In Pil en Maas was het afgelopen weekend een komen en gaan van zijspanmotoren. Ik vind dat er altijd zo tof uitzien. Die reden mee in de 25e editie van de Savelbergrun. Tientallen mensen met een beperking konden een ritje maken in zo'n zijspan. Het begon ooit als een kleine tocht en inmiddels is het een groot evenement.
4: Op dit moment zijn we met 70 zijspannen en god weet hoeveel verkeersregelaars en dan een hele berg vrijwilligers. Als je ze ziet genieten in die bakjes, dan is alles wat je gedaan hebt en wat voor moeite dat ook gekost heeft, is het waard geweest. Dus helemaal prima.
5: Ja, gezellig.
6: Fantastisch. Ik doe al jaren mee en ik geniet er iedere keer van. Van de gezelligheid en van de mooie rit, mooie natuur. Leuke chauffeurs.
0: Ja, dat klinkt heel erg gezellig. In de rit van ongeveer 2 uur reden ze een rondje door de omgeving. En langs de route stonden veel mensen klaar om ze natuurlijk enthousiast toe te zwaaien.
2: Nou, heerlijk dat mee te maken op die manier. Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. En tot op het laatste moment leek Oranje te gaan winnen, tot Koeman wisselde en de Japanners in die laatste minuut gelijk maakten. En dit was de korte evaluatie van bondscoach Koeman na afloop.
7: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
2: Ja, en na afloop ruimden de Japanse supporters het hele stadion op. Wat is dat toch een mooie, mooie gewoonte. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland heeft Zweden zojuist met 5-1 gewonnen van Tunesië.
0: Ja, die zijn ook wel in vorm, Zweden. Dat is de volgende wedstrijd. Wij komen er zaterdag om 7 uur.
2: Spannend.
0: De Beatles en hun eerste nummer 1 hit. Überhaupt hun eerste nummer 1 hit van de top 40. I feel fine. Baby.

0: Ja, toen de top 40 startte in 1965 was dit de eerste nummer 1 hit. The Beatles en I Feel Fine. En we gaan straks even gluren bij onze buitenpost, Aniek. Maar eerst even Harry Jekkers. We gaan straks een prachtig nummer draaien. Het heet ook zo mooi, dus dan moet het wel een mooi liedje zijn. Maar er is ook wel nieuws over Harry Jekkers, want hij gaat weer stoppen.
1: Hij gaat stoppen.
0: En hij gaat toch elke paar jaar gaat hij
1: stoppen.
0: Een
1: hele mooie biografie over hem verschenen. Geschreven door Sander van Leeuwen, die uitgebreid met Harry Jekkers mocht spreken. En heeft hem in Utrecht, waar hij zijn pied-à-terre heeft gesproken, en in Spanje. Grote verhalen, maar ook hele bijzondere verhalen. Hij was heel open ook over de angsten die hij heeft gehad toen hij ging studeren in Groningen. Over zijn eerste liefde, dat die uitging. En die zijn hele leven eigenlijk gemist heeft. Maar op een gegeven moment tijdens een voorstelling kwam er een mevrouw naar hem toe en die zei: ik ken je me nog. Dat was zijn eerste liefde. Oh. Maar toen was zij getrouwd en hij zat ook in een relatie. Dus dat was niet het moment. Maar nu, een paar jaar geleden, hebben ze elkaar weer leren kennen, ontmoet. En zijn eerste liefde is ook zijn laatste liefde. Nou, echt een heel mooi, bijzonder verhaal. En dat beschrijft hij toch ook wel in dat liedje zo mooi. Het is een fijn boek om te lezen. Sander heeft het allemaal heel fijn opgeschreven. Dus, en meer daarover ook op onze site.
0: Ja, dan kan je lezen op omroepwest.nl. Ja, laten we maar gelijk draaien dan. Harry Jekkers en Zo Mooi.

0: Buitenpost.
1: Ja, je kent het wel, de laatste week van de zomervakantie. Dan is er vaak van alles te doen. In elk dorp is er wel een feestweek, een vakantieweek. Het tentenkamp, dat ken ik van vroeger, van Bergambacht. Ja. Ik heb veel het was ook huttenbouwen, maar het heette dan tentenkamp.
2: Okay.
1: Tot één grote tent. En ik heb wel eens nog de Playback Show gewonnen.
2: Nou, geweldig. Ja. Natuurtalent.
1: Maar dat is wel iets om naar uit te kijken. En dat gebeurt ook in Pijnakker. De laatste week van de zomervakantie in Pijnakker is al 50 jaar in het teken van Jeugdland. En dat is zo ontzettend populair dat de kaarten verkocht moeten worden. En voor die kaarten staan mensen nu al in de rij. Aniek, jij staat daar ook in de rij te wachten. Terwijl de kaartverkoop is nog helemaal niet gestart.
2: Nee, om 9 uur gaat de deur open van de kantoorboekhandel. Maar ja, dan ben je natuurlijk veel te laat als je hier om 8:55 aankomt lopen. Want ik reed hier de straat in. Nou, ik stond net eventjes met u in te schatten hoe lang is die rij. We kijken zo die hele straat in.
3: Bijna 2 voetbalvelden lang nu, denk ik. Ja, zeker wel.
2: Ja, dus er staat gewoon 200 man al in de rij.
3: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
2: U heeft een kopje koffie in de hand. Hoe vroeg was u hier?
3: Ik was hier om 17:45. Ja, en dan was ik nog niet de eerste. Was om 16:45.
2: Ja, eerste was om 16:45?
3: Ja.
2: Jee, mag ja, ik tel even uw plekje, hè? Want er zitten hier allemaal mensen langs de gevel van de kantoorboekhandel. En dat loopt dan verder de straat in op een stoeltje.
3: Ik ben nummer 9, dus ja.
2: Nou, dat is kaartje in de pocket.
3: Ja, dat hoop ik wel, ja.
2: Ja. En dat is voor de kleinkinderen?
3: Kleinkinderen, ja, klopt. Ja.
2: Wat een lieve opa bent u.
3: Ja, je moet wat, hè, voor de jongens. Ja. Anders heb ik ze de hele week thuis en nu zitten ze op Jeugdland. Dus dat scheelt ook weer. Dat is ook voor mij weer. Al moet ik wel de hele week plat bakken bij DVP. Dus ja, dat is dan ook wel weer leuk. Dan zie ik ze ook nog eens voor de patatkraam verschijnen. Ja.
2: Het is ook wel gezellig. Hè? Ik loop even naar wat mensen in de rij. Succes met wachten nog. Hier zit iemand op je telefoon. Hè? Zo moet je het ook maar een beetje de tijd volmaken. En wat doe je nog meer zo in de rij?
4: Gezellig kletsen met degene waar je net mee aan het praten was. Koffie drinken. En ik had een boekje meegenomen, maar het is eigenlijk zo gezellig dat ik niet aan lezen toe kom hier. Dus het was op zich een goed teken zo vroeg op de ochtend.
2: Een beetje kleine oogjes, voetbal gekeken?
4: Voetbal gekeken inderdaad, ja. Daarna maar naar bed gegaan. Nu het wekkertje gezet om iets naar 5:00.
2: Ai, ai, ai, alles voor de kinderen.
4: Alles voor de kinderen inderdaad. Nou ja, naar werk ga ik er ook wel zo vroeg uit. Maar vandaag was eigenlijk de dag dat ik kinderen rustig naar school kon brengen. Nou zit ik hier.
2: En waar zijn die kinderen dan, hè, zou je zeggen? Ik zie helemaal geen kinderen, alleen maar ouders, opa's en oma's.
4: Ik denk dat de wekker van de oudste nu net afgaat. Ik denk dat we een beetje op dat tijdniveau zitten. Dus ja, die worden door opa en oma inderdaad naar school gebracht.
2: Wat een luxe. Nou, ik zou, als ik jou was, deze opname bewaren. En dan als ze 18 zijn zeggen, weet je wat ik voor je gedaan heb toendertijd?
4: Ja, dat ga ik doen inderdaad. Dat is een goeie. Laat hem zo afspreken.
2: Nou, kopje koffie erbij. Heel veel succes. Nou, deze mensen, ik sta dus aan het beginnetje van de rij, hè. Die gaan het allemaal wel redden. Want hoeveel kaarten zei u dat er waren?
3: 1200 volgens mij.
2: 1200, ja. Helemaal achter in de straat wordt dat toch een beetje aan de krappe kant.
1: Spannend inderdaad daar. Voor Jeugdland in Pijnakker, Aniek, dankjewel. We horen je straks weer terug natuurlijk met het WWWK hooghouden. En dit is Gloria Estefan en haar Miami Sound Machine en Dr. Beat. Tot aan het nieuws. Je hoort Reinhard zo met het laatste nieuws.

0: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
4: 2-2 was het tegen Japan. We gaan natuurlijk uitgebreid terugblikken. Het regionieuws met Reinhard Roemer.
5: Wie over de Hoefkade of de parallelweg in Den Haag rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt voortaan een boete. In februari zijn de pollers in de twee straten vervangen door camera's. En ruim 18.000 bestuurders zonder ontheffing kregen sindsdien een waarschuwing op de mat. Maar vanaf vandaag is dat dus een boete. En een agent is dit weekend gewond geraakt toen hij een 26-jarige automobilist in Wateringen wilde oppakken voor gevaarlijk rijgedrag. De verdachte bleek geen rijbewijs te hebben en hij verzette zich tegen aanhouding. Ook omstanders gingen zich ermee bemoeien en de agenten gebruikten uiteindelijk de wapenstok om ze op afstand te houden. Meer regio nieuws straks om 19:30. Nu het overige nieuws.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
7: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
6: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
8: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met een gelijkspel.
6: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Erwin de Hart is bij de ANWB.
9: Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat 3 kilometer file bij Moordrecht. De vertraging is 5 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam bij Knopend Hoflied 5 minuten vertraging vanaf Rijswijk 7 kilometer file.
10: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Vorig jaar hadden we 180.000 bezoekers op één dag.
13: Opeens kan de vlam in de pan schieten. Of dat ineens keer een enorme drukte is, wat we vooraf niet gezien hebben. Dat maakt het wel lastig.
12: Meld het maar 100 keer, want we hebben liever dat je het 100 keer meldt dan dat we het missen.
0: Luister nu op Spotify, aflevering Crowd Control van podcast Aan de Haagse Kust.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
14: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
15: Installatiebureau Van Ginderen.
16: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Het grootste feestmoment van gisteravond.
1: En daar is hij! De goal van Virgil van Dijk.
0: Ja, dat vond ik mooi om te zien. Dat zelfs Virgil van Dijk een prachtige goal scoorde met zijn hoofd. Hij kopte hem er strak in. Maar uiteindelijk werd het toch 2-2 Nederland-Zweden. Maar we zijn begonnen met het WK. Ja, stiekem hebben wij niet gekeken.
2: Nee, stiekem niet. Heel opvallend. Stiekem niet. Ik heb het vuurwerk gehoord bij de goals. Dat was wel mooi.
0: En jij dacht dus toen je ging slapen, nou, dat is in de pocket.
2: Kat in het bakkie, we winnen.
0: Ja, ik heb vanochtend wel even natuurlijk een uitgebreide samenvatting gekeken. En toen zag ik dus ook die goals, ook van Somerville. Maar gelukkig heeft Debbie vannacht wel gewoon gekeken. Ze heeft zelfs vannacht gekeken, want om 3 uur appte ze naar ons met een heel wedstrijdverslag. En ze begint bij Curaçao. Ja, niemand durfde het nog te hopen dat het goed zou uitkomen daar. Curaçao gelijk zou spelen tegen Duitsland. Het was eerst 0-1, ja, toen dus die 1-1. Maar daarna was het gedaan. Uiteindelijk werd het 7-1. Dat is toch wel heel erg zonde voor Curaçao. En toen Nederland-Japan. Ja, dat was goed, spannend. We stonden met 2-1 voor in de 88ste minuut. Een hoekschop en hup, toen was het 2-2. Ik heb de hele wedstrijd teruggekeken. Dan pas zie je wat er allemaal gebeurt. Spannend, vrees, toch dik tevreden. En ze heeft er echt verstand van, want ze schrijft: ik kan heel goed ramen zemen. En dus heb ik ook verstand van voetbal. Nou, wat een goede redenering, Debbie. Het is toch leuk dat WK. Even genieten van de wedstrijden. En heel even leek het dat we gingen winnen. Een fijne dag en groetjes van Debbie. Nou, slaap nog even uit, zou ik zeggen, Debbie. En groetjes terug. En laat het vooral ook even weten als je ook hebt gekeken natuurlijk. Via WhatsApp bijvoorbeeld.
2: Ja, en dat ramenzeemen, natte lap en dan voetballen. Ik vind het een mooie combinatie.
0: 070-307-8080, daar kan je naar appen. Maar we kijken ook even terug naar het grote nieuws van dit weekend. In Scheveningen is, op Scheveningen moet ik natuurlijk zeggen, is een haring, groothandel en rokerij Esser verwoest door een grote brand. De brand brak zaterdagnacht uit in het pand aan de Schokkerweg. Meerdere woningen in de omgeving werden ontruimd. We praten zo met de achterbuurvrouw van het visbedrijf. Maar eerst even met de woordvoerder van de brandweer, Ronald de Hoog. Goedemorgen, Ronald.
3: Goedemorgen.
0: Ja, de schade aan het pand is echt enorm. Er is eigenlijk weinig van over, hè?
3: Ja, het is inderdaad echt een verwoestende brand geweest voor het pand.
0: Ja, was het gelijk duidelijk toen jullie aankwamen dat het zo groot was?
3: Ja, eigenlijk wel. Bij aankomst van de eerste voertuigen is er heel snel opgeschaald om meer mensen en meer materieel ter plaatse te krijgen. Omdat al snel bleek dat de brand zich ontzettend snel ontwikkelde.
0: Ja, hoe komt dat het zo snel ging?
3: Ja, dat is altijd gissen. Maar het is net wat er in het pand aanwezig is en wat het vuur kan voeden, zeg maar.
0: Ja, de materialen waar het pand ook van is gemaakt, bedoel je dan?
3: Ja, dat zou een van de oorzaken kunnen zijn. Ja. Het is niet bekend wat precies de oorzaak is van de snelle uitbreiding. Maar het zou een oorzaak kunnen zijn.
0: Na ongeveer een uur is er een NL-alert verstuurd voor de omwonenden daar. Waarom is dat gebeurd?
3: Ja, bij de brand kwam ontzettend veel rook vrij. En dan is het voor ons inderdaad wel de eerste zorg om ervoor te zorgen dat de mensen veilig zijn. En daarom hebben we inderdaad ook een NL-alert gestuurd met het advies om de ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten.
0: Ja, en mensen moesten soms ook hun huis uit.
3: Ja, er zijn enkele woningen, of meerdere woningen zijn er ontruimd. Die mensen zijn ook tijdelijk opgevangen. En op het moment dat de situatie weer veilig was, konden die mensen weer terug naar de woning. Er zijn geen woningen direct bij de brand betrokken geweest.
0: Ja. Tot slot, je zei al even over dat je niet zo goed weet waarom dat het zo groot werd en waarom dat het zo uitgebreid werd. Weet je al wel meer over de oorzaak?
3: Nee, dat is de brand is zo verwoestend. De oorzaak is op dit moment zeker niet bekend.
0: Nee, en dat ga je dan ook misschien ook niet meer achterkomen?
3: Nee, dat durf ik niet te zeggen. Als er onderzoek gedaan wordt, dan zal het door verschillende teams gedaan worden. En ja, het is altijd afwachten inderdaad hoe erg de brand geweest en hoeveel grote schade is om daar nog een oorzaak uit te kunnen halen.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ronald de Hoog, heel erg bedankt voor het terugblikken van morgen. En we praten ook nog even verder met die buurtbewoonster, de achterbuurvrouw Marielle Benjamins. Zij woont pal achter de rokerij. Ja, ik kan me voorstellen dat je lekker lag te slapen die zaterdagnacht, maar dat er een hoop commotie was. Hoe kwam je erachter dat er van alles aan de hand was?
4: Mijn dochter die was nog wakker, want die was nog voetbal aan het kijken op haar slaapkamer. En zij stond opeens naast mijn bed en die zei: mama, ik ruik iets en ik denk dat er brand is. Dus ja, dan schrik je wel even natuurlijk. Dus nou, samen kijken uit haar slaapkamerraam, want zij slaapt aan de achterkant. En toen zagen we helemaal niks. Het was alleen maar zwarte rook, één grote muur van zwarte rook. Dus toen zei ik van ja, we moeten de brandweer bellen. Iedereen uit bed gehaald natuurlijk. En nou, brandweer gebeld en die zei van ja, maar waar zitten jullie dan? En nou, dan komen we ook naar u toe. Dus nou ja, gauw aangekleed natuurlijk. En ja, dan kwamen ze en ja, toen kwamen ze kijken en nou, die zagen inderdaad van jullie moeten je huis verlaten. Dat je kan niet blijven.
0: Nee. En was je dochter ook heel erg geschrokken van wat ze zag?
4: Ja, ze was wel onder de indruk, zeker wel. Ja, we hebben ook twee katten, die hadden we nog opgesloten in de kamer. Want ja, zo snel kan je ook geen kattenreismandje vinden. Die hadden wij niet bij de hand althans. En ja, dan, die dacht ook van ja, wat gaat er gebeuren? Mijn huisdier zit binnen en ja, dat is toch spannend. En dan sta je opeens op straat.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Was het gisteren ook nog het gesprek van de dag?
4: Ja, zeker. Ja, ja. We wonen daar natuurlijk vlakbij. En dan loop je een rondje met je hond. En dan, ja, het was zondag. Mensen komen toch even kijken van wat is er gebeurd. En nou ja, dan heb je het er wel even over met elkaar ook. Ja.
0: En wat zeg je dan tegen elkaar?
4: Ja, hoe zou dat komen? Vreemd dat het zo opeens is gebeurd. En nou, wat fijn dat het goed, tenminste, voor de bewoners goed afgelopen is. Dat er geen gewonden zijn gevallen. En ja, dat de huizen eromheen gespaard zijn gebleven. Daar ben ik ook wel heel erg dankbaar voor.
0: Ja, en met je kat is het dus ook goed afgelopen. Dat is ook nog wel het mooie nieuws dus.
4: Ja, ja, en we hadden ook nog een kip op de plaats, zeg maar, daarachter. Dat grenst echt aan de rokerij. En nou ja, omdat het zoveel rook was, hadden we eigenlijk de hoop al opgegeven dat we die nog levend zouden terugvinden. Maar zelfs de kip heeft het overleefd.
0: Nou, wat een sterk beest, ja.
2: Hey, en wat is je uitzicht nu als je nu naar buiten kijkt? Want dat moet wel apart zijn.
4: Nou, er zit nog een klein schuurtje voor. Dus op zich is het nog een normaal uitzicht. Maar we hebben gisteren wel even over de daken zijn we daar naartoe gelopen. En ja, dat is gewoon, ja, dat is gewoon niks meer van over. Ook de binnenkant, dat is eigenlijk helemaal leeg. En er cirkelde heel veel meel rond gisteren. Dat was echt wel een meelfeestje. Ja. Er lag natuurlijk nog vis in. En ja, daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Ja. Nou ja, het is in ieder geval goed afgelopen. Dat is het mooie nieuws. Fijn dat we je nog even konden bellen, Marielle. En ja, ik kan me voorstellen dat je de geur nog even uit je huis moet krijgen. Maar dat komt vast goed. Dankjewel, hè.
4: Ja, doei.

0: Michael Jackson en I Just Can't Stop Loving You.
1: Het WK voetbal.
0: Ja, het is een volle gang en ook Nederland mocht eindelijk aan de bak. We praten hier helemaal bij natuurlijk en beginnen met Nederland-Japan. Want er is wel heel veel gebeurd afgelopen weekend. Komen ook nog andere landen aan de beurt. Oranje stond 2 keer op voorsprong, eerst door de aanvoerder.
2: Gravenberg, dat is een goede voorzet. En daar is hij, de goal van Virgil van Dijk.
0: Ja, en daarna was het ook nog de beurt aan Somerville, die nieuw is op het WK.
2: Gravenberg, Somerville. In het 16 meter gebied, Somerville! 2-1!
0: Maar Japan wist steeds weer de gelijkmaker te maken. Er werd gisteravond veel gekeken in cafés samen met de buren. Nou ja, je hoorde het vuurwerk nog van mensen die samen keken. Ja. Dat klonk ook al wel gezellig. En verslaggever Loes Veldhuis keek de wedstrijd in de Haagse binnenstad.
3: We staan nu te kijken naar een wedstrijd en hopen dat Nederland wint.
4: En wat denk je dat het gaat worden?
3: Ik denk toch dat het een goede 3-0 gaat worden.
4: 3-0?
3: En, ja,
4: jij staat
3: maar
4: er goed in.
3: Stel, ik ben een Rotterdammer, dus als u weer daar nog een doelpuntje maakt, zou ik het niet heel erg vinden. Oh. Jammer dat er geen ADO-spelers tussen zitten, maar
4: daar kan
3: ik dan niet voor zijn.
4: Hey, en wat ga je doen als we winnen?
3: Als we winnen? Nou, nog een biertje.
5: Oh, dat was een perfecte kopbal.
4: Ja?
5: Dat was een perfecte kopbal.
4: En had je het verwacht?
5: Ja, een beetje wel. Want het, als je goed keek, dan zag je wel dat ze naar wezen naar die kant. Ja. Dat hij er vanaf de rechterkant zo weer naar binnen kwam zwaaien.
6: Ik heb eigenlijk alleen nog maar aan bier gedacht, moet ik heel eerlijk zeggen.
4: Dat is een mooie quote.
6: Ik denk, dit gaat goed. Ja, ja? Hoeveel acties hebben we al gemaakt?
4: En hoe ver denk je dat Nederland het gaat schoppen in dit WK?
6: We worden kampioen.
4: Ja, is het zo?
6: 100%, dat staat vast.
4: Helemaal goed, als we kampioen worden komen we bij jou terug, ja?
6: Helemaal goed.
4: Dan gaan we zeggen, Adam zei het.
6: Ik zei het.
4: Jij was erbij.
6: En wat krijg ik dan? Een Omroep West bal of zo?
4: Ja, een voetbal van Omroep West.
7: Groot optimisme daar in het café. Even kijken hoe dat op de Marktweg is. Verslaggever Hilde Verwij was daarbij.
8: We hebben het kunnen zien, hè? We waren heel dichtbij. En dan valt die goal. Ja, het is, je ziet het aan iedereen. Stemming is niet heel best. Nee.
9: Je kan er beter gewoon winnend ingaan. In plaats dat je met een gelijkspelletje eindigt. Dat je dan toch misschien gaat feilen van hoe. Dat er misschien de volgende wedstrijd ook slecht uit kan zien, weet je. Dus ja, ik had liever gewonnen. Maar ja, het is niks anders.
7: En daar ging het feest dus nog wel even door vannacht op die Marktweg.
0: Ja, dat klinkt gezellig. Ondanks dat we niet hebben gewonnen natuurlijk. Ook Curaçao speelde gisteravond hun eerste wedstrijd ooit.
8: Ja, het is, je ziet het aan iedereen. Stemming is niet heel best. Nee.
9: Je kan er beter gewoon winnend ingaan. In plaats dat je met een gelijkspelletje eindigt. Dat je dan toch misschien gaat feilen van hoe. Dat er misschien de volgende wedstrijd ook slecht uit kan zien, weet je. Dus ja, ik had liever gewonnen. Maar ja, het is niks anders.
7: En daar ging het feest dus nog wel even door vannacht op die Marktweg.
0: Ja, dat klinkt gezellig. Ondanks dat we niet hebben gewonnen natuurlijk. Ook Curaçao speelde gisteravond

0: Wedstrijd ooit op een WK. Het is ook nog eens het kleinste land dat ooit heeft meegedaan. Met de oudste trainer. Nou ja, allemaal bijzondere data, kan ik wel zeggen. De ploeg van de Dik Advocaat die begint voortvarend tegen Duitsland. Na een snelle achterstand maakt Cominencia de 1-1.
1: Curaçao kruipt wat uit de schulp. Locadia. En nu het open schot en de goal. De goal voor Curaçao. Livano Cominencia.
0: Ja, het mag niet baten. Duitsland wint uiteindelijk met 7-1.
2: En er zijn natuurlijk meer landen met een grote achterban in onze regio. Marokko speelde zaterdagnacht tegen Brazilië. En verslaggever Liewe van Sloot die keek de wedstrijd vanuit een café in de Schilderswijk in Den Haag.
3: In een café aan de Hoefkade hangt het zaterdagnacht vol met vlaggetjes. De rood-wit-blauwe van Nederland, maar ook die van Turkije en Marokko. Het is afgeladen vol in het café en er is geen stoel meer vrij. Als op een gegeven moment hem 1-0 valt, gaat iedereen ook helemaal uit zijn dak en klinkt een oorverdovende orkaan van geluid.
4: Dat is een goede bal. Daar is Saibari! Saibari!
3: Eén iemand die houdt het niet meer en die trekt zelfs zijn shirt uit. Als vervolgens de 1-1 valt, is de stemming gelaten, maar iedereen blijft positief. Na afloop is iedereen hartstikke trots op hun atlasleeuwen, zoals de Marokkaanse voetballers ook wel genoemd worden. Na de hand in de Schilderswijk, veel mensen op straat, veel jongeren op straat, maar het blijft overwegend rustig. De politie is aanwezig en maant iedereen lekker naar huis te gaan. De meeste jongeren die doen dat al tegensputterend wel. En uiteindelijk blijft het dus zo na deze eerste wedstrijd van Marokko rustig in de Schilderswijk.
2: Marokko-Brazilië blijft dus 1-1.
0: En ook Turkije heeft dit weekend nog gespeeld. Zondagochtend, heel vroeg, om 6 uur begon het volgens mij al, speelde de Turkse ploeg tegen Australië. Turkije ging erin als favoriet, maar verloor met 2-0. In Den Haag bleef het rustig. De wedstrijd begon dus ook super vroeg. Niet echt een tijdstip om naar buiten te gaan, te gaan toeteren of in de kroeg te kijken. Dus dat scheelt dan weer. Volgens mij Turkije die speelt de hele tijd echt midden in de nacht.
2: Oh, dat is echt heel lullig. Dat sneu voor de fans.
0: Ja, vind ik ook inderdaad. Goed, je bent weer helemaal bij van wat er dit weekend is gebeurd. We gaan er natuurlijk ook nog over praten met Herman. En deze man, die heb je misschien ook nog wel gezien bij een van de openingen. Hij is namelijk Canadees. En dit is Haven't Met You Yet, Michael Bublé.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
12: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
13: Goedemorgen, het is 8:04. Dit is het regionieuws met Reinoud Roemer.
14: Goedemorgen. Het is goed mogelijk dat de oorzaak van de grote brand zaterdagnacht bij Haringgroothandel en Rokerij Esser op Scheveningen niet meer achterhaald kan worden. Brandweerwoordvoerder Ronald de Hoog.
15: De brand is zo verwoestend en de oorzaak is op dit moment zeker niet bekend. Als er onderzoek gedaan wordt, dan zal het door verschillende teams gedaan worden. En ja, het is altijd afwachten inderdaad hoe erg de brand geweest en hoeveel grote schade is om daar nog een oorzaak uit te kunnen halen.
14: Bij de brand in de visgroothandel aan de Scheveningse Schokkerweg raakte niemand gewond. Wel werden meerdere huizen in de omgeving ontruimd. Van het visbedrijf zelf bleef weinig over. Een agent is dit weekend gewond geraakt toen hij een 26-jarige man wilde oppakken in Wateringen. De verdachte verzette zich tegen aanhouding vanwege gevaarlijk rijgedrag. Een rijbewijs bleek hij niet te hebben en ook omstanders gingen zich ermee bemoeien. En de agenten gebruikten uiteindelijk de wapenstok om iedereen op afstand te houden. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg in Den Haag rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt vanaf vandaag een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Weggebruikers die geen ontheffing hadden, kregen een waarschuwing toegestuurd. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. Al sinds de installatie van de pollers hebben omwonenden, ondernemers en lokale Haagse politieke partijen geklaagd over de beweegbare paaltjes. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen buiten de spitstijden. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt Kamerlid Haptamu de Hoop van Pro.
16: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
14: Het speciale treinticket is te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. En de actie duurt tot 1 september. En in Pijnacker wordt traditioneel in de laatste week voor de zomervakantie jeugdland gehouden. Al 50 jaar is dat zo, maar het aantal vrijwilligers voor de activiteitenweek neemt wel af. De animo onder kinderen is juist groot. Straks begint de verkoop om 9 uur van de kaartjes. En al om 5 uur vanmorgen stonden de eerste mensen in de rij voor die kaartjes. Vooral vaders, moeders, opa's en oma's, zag verslaggever Aniek Enthoven.
0: Ik stond net eventjes met u in te schatten hoe lang is die rij. We kijken zo die hele straat in.
1: Bijna 2 voetbalvelden lang nu, denk ik. Zeker wel.
0: Ja, dus er staat gewoon 200 man al in de rij.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Deze mensen, ik sta dus aan het beginnetje van de rij, hè. Die gaan het allemaal wel redden.
14: Maar of de mensen achterin de rij bij kantoorboekhandel in Pijnakker nog kaartjes voor Jeugdland zullen bemachtigen, dat lijkt de vraag.
13: Dan gaan we naar de Huppiezee met het weer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jorinda. Ja, het is allemaal toch nog een beetje wisselvallig. Dat hadden we het afgelopen weekend ook min of meer. Maar nu valt er nog een beetje regen en motregen. Er is veel bewolking. En voor de rest hebben we een noordwestenwind. Die is matig, die begint al een beetje af te nemen. Oh. En we zullen zien dat het in de loop van de dag droger wordt.
13: Je bent ook toe aan de zomer, hè?
2: Bijna wel. Ja, de temperatuur is dus ook wat aan de lage kant. Het is nu zo'n 13, 12 graden. Het wordt wel 19 vanmiddag, met ook alweer een beetje zon erbij. Vanavond zijn er opklaringen, dan kan er een enkele bui voorkomen, maar er is vannacht maar weinig wind. En de temperatuur daalt tot een graad of 11. En morgen, dan is er een afwisseling van zon en bewolking, een matige oostenwind. En dan kan het morgen alweer 21 graden worden. Dat voelt alweer duidelijk aangenamer aan. Woensdag gaat het kwik verder omhoog naar 23, 24 graden. Maar wel nadat er 's ochtends eerst nog wat regen is gevallen op woensdag. 'S middags komt er zon. En dan zullen we donderdag merken dat de temperatuur verder oploopt naar 25, 26, 27 graden. Het wordt dus echt zomers. Vrijdag kan het 30 graden worden. Maar dan kan er later op de dag een regen- of onweersbuien voorkomen. Toch blijft het ook in het komend weekend nog behoorlijk zomers, met temperaturen rond de 25 graden en met slechts een kleine kans op een bui. Dus we gaan echt de goede kant op.
13: En bij de ANWB is Erwin de Hart.
17: Ja.
13: Hi.
17: We gaan de goede kant op, hoor ik Huub zeggen. En dat klopt, maar wel met wat vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Knoop Prins Klausplein en Zoeterwoude-dorp. 10 kilometer langzaamaan. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer file. En dat waren de files. Ik heb het idee dat door het voetballen van gisteravond veel mensen wat later naar hun werk gaan. En vandaar dat het wat rustiger is dan anders. Er is wel wat op het spoor, want er rijden minder treinen, veel minder treinen, zegt de NS, door een seinstoring tussen Gouda, Goverwelle en Rotterdam Centraal.
13: En je vroeg je af wie Mirjam was, hè?
18: Goedemorgen.
13: Ja. Hier is
18: Hi,
13: ze.
18: Erwin. Hallo.
17: Hallo, Mirjam.
18: Hallo, Mir hier.
13: Ja, nou, een topgesprek dit.
19: West wordt wakker.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: I wonder why. We krijgen nog een goede tip van Marcel meer. Je hebt nog een gebroken relatie met Erwin de Hart. Hè? Jullie kennen elkaar nog niet zo goed.
1: Nee, precies.
0: Want op zaterdagochtend, ja, dat staan er natuurlijk geen files als je normaal morgen weekend presenteert. En Marcel die heeft het idee, misschien is het een idee als je je koekjes uit je eigen boekje bakt voor Erwin de Hart.
1: Nou, wat een goed idee.
0: Want je hebt een eigen kookboek.
1: Er is het Meers kookschrift. Daarin staan de recepten van de luisteraars opgenomen. En daar staan dus ook heerlijkere koekjesrecepten in. Dus ik zal liever koekjes voor Erwin gaan bakken.
2: De WWWK Bokaal.
0: Ja, voor Nederland is de kop eraf. De eerste wedstrijd op het WK tegen Japan. 2-2 geworden. Ja, maar dat is allemaal niet zo heel belangrijk natuurlijk.
1: Nee,
0: want we hebben ons eigen WK. Het West wordt wakker kampioenschap hoog houden. Ja, dat is eigenlijk heel erg simpel.
1: Het is heel simpel. Je hebt een bal. Sterker nog, wij komen bij jou langs met de enige echte mooie Omroep Westbal in die prachtige rood-wit-blauwe kleuren en het West-logo erop. Jij pakt die bal aan. Je houdt je voet naar voren. Jij neemt die bal op de voet. En al met één keer de bal op de voet nemen, mag jij de bal houden. Maar hoe vaker jij die bal hoog houdt, hoe groter de kans is dat jij de WK-bokaal kan winnen.
0: Ja, we hebben al een week gehad. En de eerste week ging zo.
3: Hij is al begonnen. Oh, dat waren er wel 8 hoor.
4: Ze zeggen het is net fietsen, je verleert het niet. Dus we gaan het zien.
3: 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, ja, 15, 16.
0: Wat betekent voetbal voor jou?
5: Bijna alles.
0: Hoe heeft hij geslapen vannacht?
6: Niet.
0: 2, 1 en go.
3: 1, 2, 3, 4,
0: 17, 18, 19, 20, 26, 27. Ben je er trots op?
6: Ja, zeker weten.
7: Thuis, mijn broertje, mijn vader, die zeiden, oh, die komt niet verder dan 2 keer. Ah. Maar goed, hè, de druk ligt er totaal niet op, zoals je begrijpt.
3: 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah.
0: 17? 3, 2, 1.
3: Ja. Ja, nou, het is er 1.
8: Ja, meedoen is natuurlijk altijd belangrijker dan winnen.
0: Ja, zo is het. Inderdaad. Van 1 tot 27 hebben we gehad. De topscore is op dit moment in handen van de 10-jarige Bentley. Zo zie je maar dat leeftijd wat dat betreft niet meespeelt. En dat is een goed teken. Misschien ook wel voor onze kandidaat van vandaag. Want even kijken, Aniek, jij bent bij de nieuwe kandidaat. En ja, die heeft ook nog niet zoveel leeftijdsjaren op de teller.
9: Nee, dat klopt. Hoe oud ben jij, Thies?
10: 8 jaar. 8 jaar ben ik.
9: Maar dat zegt helemaal niks, hoor. Want ik pak hem er eventjes bij. Ik kan hem bijna niet sjouwen. Oh, wat is die groot en zwaar en goud. En wat is het, Thies?
10: Een beker van de eerste plaats.
9: Van het jeugdtoernooi van GDA afgelopen zaterdag gewonnen.
0: Oh, wauw.
10: Ja.
9: Goed. Nou, dat belooft wel wat, jongen. Want dat betekent gewoon dat je knalgoed bent in voetbal.
10: Ja.
9: Ja, hè? Ja, je bent een beetje verlegen. Je vindt het best wel spannend ook, hè? Hoe voelt dat, spannend?
10: Een beetje gewoon dat ik een beetje gewoon bang ben dat ik het verkeerd ook een beetje doe.
9: Ja, maar weet je, dat kan helemaal niet, dat je het verkeerd doet. Want jij doet mee. En dat is al super knap, want er zitten heel veel mensen te luisteren die denken, ja, ik kan wel hoog houden, maar mooi dat ik niet meedoe, want straks verpest ik het. Maar jij staat hier gewoon in je woonkamer en ik heb die westbal meegenomen. Nou, daar sta je nu 40 centimeter vanaf. Jij zei net, ik wil niet oefenen.
10: Nee, dat hoeft niet. Hoeft echt niet.
9: Je hebt vanochtend al een beetje geoefend. Je moeder die heeft de kamer een beetje zo aan de kant gezet. Dus we hebben wat ruimte. Al zie ik wel wat kandelaars staan en een mooie Delsblauwe vaas. Gaat dat goed komen, Thies?
10: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel.
9: Thies is verzekerd, zegt zijn vader op de achtergrond. Dus dat komt helemaal goed. We kunnen hier helemaal los in deze woonkamer. Ben ik nog wel even benieuwd. Heb jij gisteravond voetbal gekeken?
10: Ja.
9: Ja?
10: Ja?
9: Weet je hoe laat het was?
10: Ja, 10 uur.
9: En je hebt heel de wedstrijd afgekeken of alleen de eerste helft?
10: De hele wedstrijd afgekeken.
9: Nee, jongen. Hoe laat lag je in bed?
10: 12 uur, denk ik.
9: Oh man, toen lag ik al lang te slapen. 12 uur. Nou ja, dat is nog wel een pittigheidje bij dit hooghouden gebeuren. Want dat betekent dat je maar een heel kort nachtje hebt gehad.
10: Ja. Maar dan denk ik ook dat het wel een beetje moeilijker is.
9: Ja, dat denk ik ook wel. Dus dat tellen we dan een beetje mee bij jou. Want het is natuurlijk ook wel knalgoed. Hoe vond je de wedstrijd gisteravond?
10: Gemiddeld de laatste 20 minuten vond ik het wel slecht. Van Nederland.
9: Ja, toen was je bijna naar bed gegaan.
10: Ja. Want toen dacht ik, jongen, speel die bal dan een beetje gewoon naar voren. Dacht ik gewoon een beetje.
9: Ja, jij roepen tegen de tv, deden ze het?
10: Nee.
9: Och, ze deden het niet. Nou, weet je, geef die zware gouden beker. Ja, ik heb hem. Die zet ik weer op de tafel. Oh, jongens. Zo, daar staat hij weer. Nou, dan gaat het gebeuren, denk ik, Ties. Kijk, jij hebt de bal nu in je hand. Hé, haal nog even diep adem, jongen. En dan ga ik aftellen en dan ga jij van start. Neem rustig de tijd. Zenuwen zijn nergens voor nodig. In de studio zijn ze er ook klaar voor, denk ik.
0: Helemaal klaar, inderdaad.
7: Spannend.
9: Kijk, helemaal klaar.
0: Succes.
9: Nou, ik zet een stapje naar achteren. Dan heb jij alle ruimte. 3, 2, 1, go.
10: 4, 5, 6, 7.
9: Oh, 7, man.
0: Nou,
9: ik vind het super knap. 7 keer. Hoe vind je het zelf?
10: Ook wel goed.
9: Ja, joh man, ik vind het hartstikke goed. Zeker gezien het korte nachtje dat je gemaakt hebt, vind ik het echt een prestatie.
10: Ik vind het ook wel.
9: Hey, hoe doet die bal het? Want die laat ik hier, hè, die bal. Die kan je gewoon lekker gaan gebruiken.
10: Hij doet het wel goed, denk ik wel. Met het hooghouden wel goed. Maar ik weet nog niet het schieten of pasen. Hey,
9: ga je lekker oefenen na school?
10: Ja. Ja. Ga ik wel doen.
9: Nou, helemaal goed, man. Ik wens jou een heel fijn WK, een heel fijn voetbaltoernooi. En succes op school vandaag. Dat zal ook niet helemaal meevallen met zo'n korte nacht.
10: Ik denk dat het wel een beetje gaat meevallen.
9: Oh, nou, je bent echt een dikke, dat hoor ik al.
0: Ja, stoere jongen. Ja. Nou, hartstikke goed gedaan, Ties. Hij heeft de 7 gehaald. Hij is 8 jaar oud, dus net niet zijn leeftijd. En ook geen topscorer, maar hij krijgt wel de bal natuurlijk. En wil je dat nou ook? Dan kan je nu opgeven via 070-307-8080... of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl. En misschien ga jij er wel met de bal of de bokaal.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets staat. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
8: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
9: Meer Japan na 8 uur, want NOS-correspondent Anoma van der Veren is zo in de studio. En dan hebben we het niet alleen maar over voetbal. Het nieuws met Reinhard Roemer.
10: Het is goed mogelijk dat de precieze oorzaak van de grote brand zaterdagnacht bij een haringgroothandel en rokerij op Scheveningen niet meer achterhaald kan worden. Dat zegt de brandweer Haaglanden. Van het visbedrijf aan de Schokkerweg bleef weinig over en dat maakt het lastig de oorzaak van de brand te achterhalen. In Pijnakker staan voor vooral ouders, opa's en oma's in de rij om kaartjes te bemachtigen voor het evenement Jeugdland. Om 9 uur begint de verkoop bij een kantoorboekhandel in Pijnakker. En al rond 5 uur vanmorgen stonden de mensen in de rij die inmiddels vele tientallen meters lang is. De gemeente Den Haag waarschuwt opnieuw voor oplichters die valse QR-codes op parkeerautomaten plakken en zo geld hopen te ontvangen. Eerder waren er ook al van die nepcodes. Nu zijn ze weer gezien in Scheveningen. Wie daar parkeert wordt nogmaals op het hart gedrukt de codes niet te scannen. Meer regio nieuws om 8:30 het overige nieuws.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. 3 kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
12: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
13: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
11: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life goes on.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: En bij de ANWB zit Erwin de Hart.
2: Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer file. A20 Gouda hoek van Holland, 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. En op de N44 Den Haag richting Wassenaar staat een file door een ongeluk bij Wassenaar Centrum 2 kilometer. De vertraging is een kwartier, er is 1 rijstrook dicht.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde metselenorgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote metselenorgel benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
6: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
10: Tot 10 uur. West wordt wakker.

zit weer lekker in de lift. Jarenlang hoorden we eigenlijk niet zoveel van hem. Maar begin dit jaar heeft hij een hele nieuwe doelgroep weten aan te boren. Ride Like the Wind was namelijk de openingsmuziek van het nieuwe seizoen van Euphoria. Dat is een hele hippe, stoere serie. Dus we zijn ook op Radio West gewoon weer lekker hip. Terwijl we dus dit nummer draaien. West.

0: We hebben het er al uitgebreid over gehad. Nederland speelt gelijk tegen Japan. Maar ja, wat maakt het eigenlijk uit? Ons eigen WK is ook in volle gang. Het WWWK hooghouden. En je hoorde het misschien wel net. De 8-jarige Ties, die deed het zo een half uurtje geleden.
1: 3, 2, 1, go!
2: 4, 5, 6, 7.
1: Oh, 7, man.
0: Nou,
1: ik vind het super knap. 7 keer. Hoe vind je het zelf?
2: Ook wel goed.
0: Ja, ook wel goed. Lekker nuchtere reactie van de 8-jarige Ties. En ja, je kan zijn voorbeeld gaan volgen.
3: En je opgeven. En dat doe je door te appen naar 070-307-8080. Of te mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En dan mag jij in ieder geval die mooie Omroep Westbal houden. Als je hem hoog houdt.
0: Ja.
3: En dat lukt je.
0: We kunnen het even aan de NOS-correspondent vragen van Japan. ja, ze liggen hier voor je. Die wil je winnen, toch?
4: Ja, het zijn wel mooie ballen, ja.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja, ben je zelf van het hooghouden?
4: Ik denk dat ik wel een uitstekende 2 of 3 keer kan.
0: Ja, ja, meedoen is winnen, dus wat dat betreft kom je in aanmerking. Ja, we zijn natuurlijk helemaal aan de band van het WK. En ja, toevallig hebben we hier dus een half uur lang de Japan-correspondent in de studio, Anoma van der Veren. Ja, hoe heb je eigenlijk gekeken gisteravond? Want ik kan me voorstellen dat je voor allebei wel sympathie hebt.
4: Ja, ja, dat klopt wel. Met gemixte gevoelens, zegt inderdaad. Want je bent toch wel Nederlands, dus je wilt dat Nederland wint. Dus ik heb al de hele tijd echt met mijn hart in mijn handen gezeten. Gaat het gebeuren? Gaat het gebeuren? En dan komt Japan nou elke keer weer terug. Maar dat is ook wel eigenlijk wel een beetje Japans. Hè? Want ze zijn elke keer weer terug die aanval, de aanval in, de aanval in, als ze een momentje krijgen. Dus ja, het was wel spannend. Als Japan-correspondent moet ik dan blij zijn dat het 2-2 is geworden.
0: Ja.
4: Als Nederlander denk ik van ja, we hadden eigenlijk het toch wel moeten winnen.
0: Ja, ja, we hebben de afgelopen uren veel gehoord over hoe er werd gekeken in een café of tijdens een barbecue met de hele buurt in Oranjestraten. Hoe wordt er gekeken in Japan? Is dat een beetje vergelijkbaar?
4: Nou, het was 5 uur 's ochtends, hè, dus dat maakt het wat lastiger. De volgende wedstrijden denk ik dat wel wat beter bekeken gaan worden. Maar ik heb inderdaad vrienden die hebben in een cafeetje gezeten om 5 uur 's ochtends. En dan hebben ze een speciale avond georganiseerd. En dan komen ze natuurlijk al om 12 uur 's avonds aan. En dan gaan ze gewoon 5 uur lang indrinken, denk ik. En dan gaan ze het kijken. Dat was je hebt een Nederlands café in Tokio. Ik weet niet of je dat weet. Echt heel leuk. Mooi oranje thema ook. Dus als je binnenkomt zie je alle posters van alle Nederlandse biermerken ook hangen. Hele grote tv's. En daar hebben de Nederlanders denk ik wel opgekeken. En bij de ambassade in Tokio zit volgens mij onze minister van Defensie heeft samengekeken met de minister van Defensie van Japan.
0: Ja, ja, dus ik zag een foto inderdaad van die twee samen. Dat zag er gezellig uit.
4: Ja, het zag er gezellig uit. Ik vind het dan wel heel erg spannend dat twee ministers van Defensie nog eens op de bank gaan zitten.
3: Voetbal is oorlog.
4: Ja.
0: Ja, ja, en natuurlijk koning Willem-Alexander die samen met de Japanse keizer heeft gekeken.
4: Ja, ja, dat waren ook hele leuke foto's die dan voorbij komen. En dat is ook dan heel erg sprekend van wat de Japanse keizer is niet al te lang en de Nederlandse koning is bijzonder lang. Ik weet nog dat de keizer van Japan net voor de persconferentie voordat hij naar Nederland toe kwam zei de eerste keer dat ik Willem-Alexander zag, ho, wat is die groot. Dat is op het veld wat minder waar, gelukkig wel, want je ziet wel dat de Japanners zijn wel een stukje groter. We zijn nog steeds een stukje kleiner dan Nederland, maar de Nederlanders zijn ook wel heel erg groot.
0: Ja. En is de Japanse keizer dan net zo uitbundig als Willem-Alexander, denk je?
4: Ik denk het niet. Daar durf ik ook geen uitspraak over te doen, want de man die heb ik alleen maar zien zwaaien van een balkonnetje op 200 meter afstand over het algemeen. Ik denk niet dat hij net als de Nederlanders lekker gaat schreeuwen en schreeuwen en schreeuwen.
0: Nee, nou ja, het zou mooi zijn als Nederland en Japan dan voor jou dan in ieder geval allebei gewoon doorgaan.
4: Ja, dat zou het mooiste zijn, maar wel Nederland op 1 en Japan op 2.
0: Ja, Anoma van der Veren hier niet alleen om over het voetbal te praten, maar hij heeft namelijk een boek geschreven, Sushi eet je met je handen. Aan de hand van typisch Japanse eten en drinken schrijft hij over de Japanse gewoontes en ook zijn eigen leven daar. Want eten is ongelooflijk belangrijk in Japan.
4: Het is alles, het is de cultuur. Hè? Dus wat wij als cultuur zien in Nederland, dat we feestje vieren of naar weet ik veel wat gaan, Sinterklaas of zo, Kerstmis, noem het maar op. Dat is daar gewoon eten. Je gaat daar uit eten. Als je op reis gaat, ga je uit eten. Als je terugkomt, dan is de eerste vraag die je vrienden stellen. Hey, wat heb je gegeten daar? het is alles draait om het eten daar. Ja. Dus we dachten, nou, goed idee om daar even een boek over te schrijven.
0: Ja, inderdaad. Het leest ontzettend lekker weg. Niet alleen over het eten, maar ook alles wat je daar natuurlijk beleeft. Dus daar gaan we het ook over hebben. Wat ik grappig vond qua eten is dat mensen het ook als souvenir meenemen.
4: Ja, ja, dat omiyage heet dat. Dat is als een speciale naam. Nou, vroeger waren dat dan nog wel amuletjes en zo van tempels die mensen meenamen naar hun familie toe als ze ergens op reis waren geweest. Ik denk dat dat ook wel komt omdat ze toen waarschijnlijk 2 weken onderweg waren om van stad naar stad toe te gaan. Nou, tegenwoordig zit je met de Japanse sneltrein binnen 2 uur ergens aan de andere kant van het land. Dus dan eten ze cakejes van dat plekje daar zo. Dus ga je van Tokio naar Osaka, moet je even voor je vrienden in Osaka iets uit Tokio meenemen. Kom je terug, moet je ook voor je familie uit Osaka wat meenemen. dus dat is ook wel prachtig verpakt in die doos. Als je de stations in loopt, nou, je ziet hele souvenirwinkels vol met dozen met snacks. Dus ja, ik ben wel 10 kilo aangekomen in de laatste paar jaar.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Als je het allemaal, je moet het ook opeten natuurlijk, anders is het ook niet beleefd.
4: Ja, anders is het zonde ook.
0: Ja, ook ja. Dat. Ja, ja. Ik ben zelf opgegroeid met 5 keer in de week groente, vlees en aardappelen en macaroni met smak. Dus dan weet je een beetje mijn culturele opvoeding qua eten. Sushi ken ik dan natuurlijk nog wel. Maar hoe zou je het verder omschrijven, de Japanse keuken?
4: Divers, divers. Want er is gewoon zoveel. We denken altijd natuurlijk, Japan is dit of dat of zus of zo. Weet je, oh, het is of sushi of het is ramen. Maar laten we even 2 voorbeelden nemen inderdaad. De sushi. Als je dus in Nederland bent, nou, dan ga je naar een sushi restaurant. En dan krijg je mooi die stukjes rijst met wat vis erop. Of je krijgt opgerolde sushi. En dat is meestal dan met vis. En dan is er een beetje variatie erin hier zo. Avocado of zo, dat de Amerika's komen aanwaaien. En weer terug is in Japan op dit moment. Want daar kan je ook gewoon avocado rolletjes eten op dit moment. Maar als je in Japan bent, joh, ik sta me te kijken van de menus die daar staan. Er staan echt gewoon 500 dingen op zo'n menu. En je schrik je rot. En elke keer als je dan naar een wat beter sushi restaurant toe gaat, elke dag zit er weer wat anders. Weet je, we noemen het hier in Nederland volgens mij, of in het Westen noemen we het de omakase, dat je het aan de chef overlaat. Ja. Nou, in Japan gebruik je dat woord niet, want je gaat gewoon zitten en de chef die doet het gewoon. Elke keer als je er bent, krijg je weer, weet je, een hele andere reeks sushi aangeboden. En dat is met het seizoen anders, dat is met de dag anders. Dat is de chef die bepaalt gewoon 's ochtends als die op de markt staat. Nou, dat ziet er lekker uit, dat visje. En dan gaat dat visje op jouw bord. Maar ook met ramen. Eigenlijk, ik denk dat elk stad en elk dorp wel zijn eigen smaakje heeft verzonnen. Ja,
5: en wat ik heel geestig vind in jouw boek, je beschrijft hoe je als kind gruwelt als je vader jou meeneemt om haring te happen op Scheveningen. Ja. En dan kom je op studiereis in 2013 in Kyoto in een klein eettentje. En dan krijg je vis geserveerd. En dan?
4: Ja, dat is nog wel een uitdaging. Ik weet echt wel dat ik het glibberige van de haring, dat kon ik zo slecht tegen. Maar ja, dan ben je ook een kind. Hè. Het gaat niet op smaak. Wat je proeft is niet wat je proeft. Wat je ruikt en wat je ziet, dat is de smaak die je in je hoofd hebt. En haring is natuurlijk glibberig zilver. En je wilt het niet al te graag in je mond stoppen als je klein kindje bent. Het heeft denk ik echt 20 jaar geduurd voordat ik dus in dat kleine tentje in Kyoto een echte sushi naar binnen toe kon happen. We hebben daar een bak met sashimi gehad ook. En het ziet er wel prachtig uit. Want je hebt die lapjes vis in wiertjes die er dan op liggen. Ja. Een beetje dat groen eromheen van die blaadjes. Het ijs dat daaronder ligt, dat schittert in de zon. Het ziet er heel aanlokkelijk uit. Maar tegelijkertijd had ik inderdaad dat beeld van dat haringje dan in mijn achterhoofd zitten. Maar uiteindelijk, je moet je er overheen zetten. Want je bent toch in Japan. Hè? Je wilt wel het echte proberen.
0: Ja, je kan ook niet in Japan naar Japan gaan en geen sushi eten, denk ik.
4: Nee, ja, dan moet je elke keer gaan uitleggen waarom je geen sushi hebt gegeten in Japan. Ja, dan kan je net zo goed even een hapje of 2 proberen.
0: Ja. Eet je het nou met je handen eigenlijk?
4: Soms wel. Soms, ja, ik moet het even nuanceren natuurlijk altijd.
0: Wat zo heet het boek, sushi eet je met je handen.
4: Ja, wat we denken natuurlijk, dat we het allemaal met de stokjes eten. Ja. Ik vind het ook echt hilarisch als Nederlanders die nog nooit de stokjes hebben vasthouden. Ja. Ja, dan moeten we worstelen, dan zie je die rijst uit elkaar vallen. Dan valt het stukje vis in de sojasaus. Nou, dat is vervolgens alleen nog maar sojasaus smaak. Ja. Ik vind dat wel heel leuk om te zien. Maar tegelijk,
0: ik ken dit.
4: Sushi was gewoon straatvoedsel. Dus mensen die aten dat op straat. Dat kwam dan in een grote houten bak. Hakko sushi heette dat. Dus gewoon doos sushi. Of dat werd in een blad gewikkeld. En dat haal je er gewoon uit met je handen. En dat stak je dan gewoon in je mond. Ze hapte er zelf op. Want sushi was vroeger ook gewoon echt een stuk groter. Dus je kon het ook niet in 1 hap opeten zoals je dat nu zou kunnen doen. Dus dan moest je het wel met je handen. Een beetje als een hamburgertje naar binnen toe werken.
0: Zegt dat misschien ook wel iets over dat wij zo'n hele... Ja, ons beeld is van hele statische Japan. Met alles is super netjes en goed georganiseerd.
4: Absoluut.
0: En rechtlijnig. En dat het toch stiekem misschien niet helemaal zo is.
4: Ja, ik zeg altijd, en dat is denk ik ook waarom we die titel hebben gekozen, dat het een laklaagje is waar we naar kijken. En dat laklaagje ziet er prachtig uit. Je weet toch wel die lunchdoosjes die je uit Japan krijgt. Ja? Dat prachtig lakwerk. Maar dat lakwerk, dat houdt ook het hout vast dat eronder zit. ligt. En dat hout, nou, dat is chaotisch. Dat, er zit van alles en nog wat in. En Japan is eigenlijk wel precies hetzelfde. We hebben dat beeld van Japan, maar als je er naartoe gaat en je graaft even wat dieper, dan kom je er in één keer achter, oh, je hoeft het helemaal niet met stokjes te eten. Je kan het ook gewoon met je handen eten. En zo geldt dat eigenlijk voor alles. De smaken die wij hier bijvoorbeeld ervaren van Japan. Nou ja, in Japan experimenteren ze continu. Dus wij denken dan van, nou, het is blasfemie als we avocado en mayonaise op onze sushi gooien. En dan zit ik in een restaurant in Tokio en dan komt er een prosciutto mayonaise rol voorbij. Ja. Weet je? En dat is gewoon gemaakt door een Japanse chef. Ja, weet je, is
5: het
4: dat dan
5: wel.
4: Echt? Het mag gewoon, Want zij experimenteren daar de hele tijd met hun keuken. Dus dat zouden wij eigenlijk ook moeten leuk vinden, vind ik dan persoonlijk.
0: Ja, we praten er zo verder over. En ook misschien kunnen dat laklaagje er een beetje afschrobben.

0: We nemen de Marrakesh Express van Crosby, Stills, Nash en Young. Maar we gaan helemaal niet naar Marrakesh, want we gaan natuurlijk naar Japan. In de studio Anome van de Veere. Hij groeide op in Den Haag, studeerde Japanstudies in Leiden. En inmiddels is hij correspondent in het land voor de NOS en NRC. Ja, jouw fascinatie voor Japan, dat begint echt ongelooflijk vroeg.
1: Ja, toen ik al 5, 6 jaar oud was. Hè, met de videospelcomputertjes die we toen destijds kregen. En de animatieseries die op tv kwamen. Ik denk dat de animatieseries als eerste kwamen.
0: Dragon Ball Z.
1: Ja, Dragon Ball Z. Die buitenaardse mannen met die enorme kapsels. Die dan tegen elkaar vechten om de wereld te redden. Of het universum te redden. Nou ja, ik wilde zelf ook op een bepaald moment mijn haarkleur veranderen naar blond. Omdat ik ze zo geweldig vond.
0: Ja, mocht dat?
1: Nee, dat vonden mijn ouders niet zo'n goed idee. maar... Dat wekt wat in je op, hè, als klein jongetje. En als je dan met wat vriendjes op het schoolplein kamehameha aan het schreeuwen bent en naar elkaar energiebommen aan het gooien bent. Dat maakt het toch wel wat leuker. En natuurlijk in 1998 of zo, 1990, was ik al bijna 10 jaar oud, 8, 9 jaar oud. Toen kwam Pokémon echt overwaaien naar Nederland toe. Nou, ik denk dat niemand van mijn generatie niet weet wat Pokémon is.
0: Nee, dat denk ik ook.
2: Ja. Ik zelfs ook, hoor.
0: Ja.
1: Het is tegenwoordig ook weer een hele hype aan het worden, hè? Met de kaarten en de spelletjes.
0: Ja. Absoluut, ja. Ik heb gisteren nog de verzameling van mijn neefje gekeken met alle kaarten.
1: Ik moet ook toegeven dat ik zelf ook wel een kleine verzameling bijhoud nog steeds.
0: Oh ja, nog steeds, ja.
1: Dan ben je 37 jaar oud en dan ben je steeds Pokémon-kaarten aan het verzamelen.
0: Ja, maar die vrienden van vroeger waar je dan die spellen mee speelde, ja, die zijn geen Japan-correspondent geworden. Waarom is het bij jou blijven hangen?
1: Ja, ik denk dat het een beetje persoonlijke trekjes van me zijn. Dat als ik ergens geobsedeerd mee raak, dat ik er ook wel echt... voordat we de studio indoken, hadden we het over wat cijfertjes, over hoeveel Japanse mensen in Nederland wonen. En dan wil ik meteen weten hoeveel dat er zijn. ondanks het feit dat dat heel moeilijk te achterhalen is. En dan ga je meteen erin duiken en zo. Ik denk dat het ook wel een beetje persoonlijke trekjes zijn. De obsessie dat je dan met... Want ik ben een van honderden miljoenen, denk ik, hè, die een obsessie heeft met Japan aan het begin van zijn jeugd. Ja. Maar ik ben dan misschien een van miljoenen die dan erg, of duizenden, die dan denkt van, weet je wat, ik ga hier gewoon mijn carrière van maken. En toen ben ik Japans gaan studeren, ja, inderdaad.
0: Je hebt ook Aziatische roots.
1: Klopt.
0: Heeft dat daar ook nog bij geholpen?
1: Ja, absoluut. Hè. Ik heb me altijd wel een beetje buitenbeentje gevoeld in Nederland. Ik was een van de weinige Aziaten op mijn school. De enige Aziatische jongen op mijn basisschool. De eerste basisschool waar ik op zat. Achterhalen is en dan ga je meteen erin duiken en zo. Ik denk dat het ook wel een beetje persoonlijke trekjes zijn. De obsessie dat je dan met... Want ik ben een van honderden miljoenen, denk ik. Hè, die een obsessie heeft met Japan aan het begin van zijn jeugd. Ja. Maar ik ben dan misschien een van miljoenen die dan erg... Of duizenden die dan denkt van... Weet je wat? Ik ga hier gewoon mijn carrière van maken. En toen ben ik Japans gaan studeren, ja, inderdaad.
0: Je hebt ook Aziatische roots.
1: Klopt.
0: Heeft dat daar ook nog bij geholpen?
1: Ja, absoluut. Hè. Ik heb me altijd wel een beetje buitenbeentje gevoeld in Nederland. Ik was een van de weinige Aziaten op mijn school. De enige Aziatische jongen op mijn basisschool. De eerste basisschool waar ik op zat.

0: klappen krijgt omdat je er anders uitziet.
1: Nou, ja, het is niet alleen pesten, hè, want het ging echt wel ver soms.
0: Ik werd gewoon in elkaar geslagen. En daar kwamen scheldwoorden met de grote K kwamen voorbij. Dat is best wel heftig. En dan, als je dan terugmapt, want dat doe je uiteindelijk ook wel als kind. Was ik de enige die vervolgens aan mijn oor werd meegetrokken naar de directeur. En er verlangs kreeg verbaal. Mijn ouders erbij geroepen. En dan kom je beneden en dan staan die twee jongens die in elkaar hebben gemapt, gewoon een beetje te grinniken. Zij krijgen helemaal geen strafjes. Ja, dat heeft een enorme rol gespeeld in mijn fascinatie met Azië. Want ik denk dan zie je de animatieseries op tv. En dan zie je al die leuke dingen uit Azië komen. En dan denk je, het is eigenlijk toch best wel cool waar ik vandaan kom. En dan ga je er een beetje van afzetten. Hè? Van die jongens die je dan toch wel pesten. Ik denk dat ook wel heel erg heeft bijgedragen aan mijn obsessie. Van, ja, op een bepaald moment wil ik dan toch wel misschien even kijken hoe het daar is. Ja. Misschien is het best wel cool.
2: En dan beschrijf je in je boek dat tijdens je eerste bezoek aan Japan, dan komt er echt een golf van rust over je heen. En wat gebeurde er?
0: Ja, ik voelde me gewoon. Je voelt alsof je niet opvalt. En dat klinkt misschien heel stom. Dan ben je NOS-correspondent en dan kom je op televisie en op de radio. Dan voel je vrij omdat je niet opvalt. Je minder bewijsdrang tegenover de mensen van jezelfde leeftijd. Dus van, ik hoor hier wel echt thuis. Want als ik in Nederland ben, heb je toch de hele tijd het gevoel van, ik moet toch wel bewijzen dat ik Nederlander ben.
1: Heb je dat nu nog steeds?
0: Dat heb ik wat minder. Ja, dat heb ik ook wel wat minder. Ik denk dat volwassenheid daar ook wel bij geholpen heeft. En ook relativeren. Dat tegenwoordig als mensen vragen waar je vandaan komt, dat je ook wel door hebt dat mensen gewoon interesse in je hebben. En dat het niet meteen die reactie bij je opwekt. Dat negatief bedoeld is of zo. Want het is vaak helemaal niet negatief bedoeld.
2: Het is gewoon
0: bedoeld.
2: Vaak geïnteresseerd en niet
0: absoluut,
2: veroordelend.
0: Absoluut. Maar ja, weet je, als je zo'n jeugd hebt, dan ga je automatisch toch wel denken van, misschien bedoelen mensen het negatief. Dat is toch wel een soort van je eerste reactie. Nou, gelukkig ben ik daar wel vanaf. dus daarom heb ik ook wel wat meer vrienden tegenwoordig, denk ik. Dat heeft inderdaad ook wel aan bijgedragen.
1: Ja, ik kan me voorstellen. De tijd schiet vooruit. En laten we toch nog even ook zeggen over het boek dat je het niet alleen hebt geschreven.
0: Klopt. Ik heb het geschreven met hoogleraar Katarzyna Swertka. Ik noemde haar liefkozend Kasia, want we kennen elkaar al heel erg lang. Ik heb bij haar gestudeerd. En zij heeft echt de leukste colleges in Leiden, want het gaat over eten. En ik heb ook papers geschreven over sushi en zo. Ja, dat is geweldig. Het is toch een droom dat je over gewoon eten kan schrijven voor een cijfer. En zij is historicus. Dus zij heeft ook echt tientallen jaren lang heeft zij de Japanse eetcultuur bestudeerd. Zij weet ook heel veel. Het boek heeft wel een eigenaardige verhouding gekregen. We hebben één introductie van haar. De rest is vanuit mijn perspectief. Maar al die historische delen, die hebben wij gewoon 2 jaar lang met elkaar gecommuniceerd. En elke keer als ik dan in Japan ben en ik weet even iets niet. Van, waar komt dit vandaan? Bijvoorbeeld die omiyage. Wat is de geschiedenis hierachter? En dan begint zij met, in de 14e eeuw. Ja.
1: Ze schudt dat allemaal zo uit de mouwen.
0: Dat komt er zo uit. En dan,
1: perfect duo eigenlijk voor zo'n boek.
0: Het is echt geweldig gegaan. En de samenwerking was ook perfect. Want ik kijk gewoon heel erg tegen haar op. Dus het enige wat ik kan doen als zij wat zegt tegen mij is, Oh ja, knikken. en dan weet je ook wat meer meteen na dat gesprek. Dus hier is dat boek uit ontstaan. En zo is dat boek ook geschreven. En dat is eigenlijk heel leuk geworden, vind ik zelf.
1: Ik heb het ook met heel veel plezier gelezen. Dus dat is een aanrader. De komende week zou je het misschien nog heel druk hebben omdat de keizer hier is.
0: Ja, die is 18 juni, 19 juni in Nederland. Hè? Dus die heeft een drukker schema dan ik, gelukkig.
1: Ja, maar jij gaat morgen weer terug.
0: Ik ga morgen weer terug. Ik mag even kijken hoe ze in Japan erop gaan reageren. Ik heb nu al gekeken hoe ze in Nederland erop reageren. En straks mag ik met de Japanners gaan praten.
2: Ja. Dan heb ik nog een laatste gewetensvraag. Weet jij wat sushi op z'n Haags is?
0: Oh mijn god, nee.
2: Zure res met rauwe vis.
0: Zo ga ik het voortaan vertalen naar de Japanners.
1: Dankjewel, Onoma.
0: Dankjewel.
3: Ik zou zo graag.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Ik heb mensen pijn.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Installatiebureau van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Het is 9:05. We gaan snel naar Reinhard Roemer voor het nieuws.
12: In de Zegerplas in Alphen aan de Rijn is vanochtend een lichaam gevonden. Even na 5:00 gingen hulpdiensten erheen na de melding dat er iemand aan de noordoostkant van de plas in het water lag. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar alle hulp kwam te laat. De identiteit van het slachtoffer in de Alphense Zegerplas is niet bekendgemaakt. De gemeente Den Haag waarschuwt opnieuw voor oplichters die valse QR-codes op parkeerautomaten plakken en zo geld hopen te ontvangen. Eerder waren er ook al van die nepcodes, nu zijn ze weer gezien in Scheveningen. Wie daar parkeert wordt nogmaals op het hart gedrukt de codes niet te scannen. Het is goed mogelijk dat de oorzaak van de grote brand zaterdagnacht bij haringgroothandel en rokerij Esser op Scheveningen niet meer achterhaald kan worden. Je hoort brandweervoortvoerder Ronald de Hoog.
13: De brand is zo verwoestend en de oorzaak is op dit moment zeker niet bekend. Als er onderzoek gedaan wordt, dan zal het door verschillende teams gedaan worden. En het is altijd afwachten inderdaad hoe erg de brand is geweest en hoeveel grote schade is om daar nog een oorzaak uit te kunnen halen.
12: Bij de grote brand in de visgroothandel aan de Scheveningse Schokkerweg raakte niemand gewond. Wel werden meerdere huizen in de omgeving ontruimd en van het visbedrijf bleef dus weinig over. In Pijnakker staan veel mensen in de rij om kaartjes te bemachtigen voor het evenement Jeugdland. Over 1:30 begint de kaartverkoop bij de plaatselijke kantoorboekhandel aan het Emma Park. Al rond 5:00 vanmorgen stonden de eerste mensen in de rij, die inmiddels zo'n 200 meter lang is. Vooral vaders, moeders, opa's en oma's, zag verslaggever Aniek Enthoven.
14: Ik stond net eventjes met u in te schatten hoe lang is die rij. We kijken zo die hele straat in.
15: Bijna 2 voetbalvelden lang nu, denk ik. Zeker wel.
14: Ja, dus er staat gewoon 200 man al in de rij.
15: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
14: Deze mensen, ik sta dus aan het beginnetje van de rij, hè. Die gaan het allemaal wel redden.
12: Jeugdland, een speelweek voor basisscholieren in Pijnakker, wordt traditioneel in de laatste week voor de zomervakantie gehouden. Al zo'n 50 jaar is dat zo. Een weekkaart kost €45 in de voorverkoop.
11: Ja, en dan gaan we naar de Huub Mizee met het weer. Wat gaat het doen vandaag?
16: Nou ja, het blijft voorlopig nog wel wat bewolkt, met hier en daar wat lichte regen of motregen. Het wordt in de loop van de ochtend steeds droger. Vanmiddag komt er ook geleidelijk aan weer wat meer zon. En dat alles bij een noordwestenwind die overwegend matig is. En het is nu zo'n 14 graden. Het wordt vanmiddag 19. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Het blijft dan op de meeste plaatsen droog. En vannacht daalt de temperatuur tot 11 graden. En morgen is er een afwisseling van bewolking en zon. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog. Maar het wordt morgen alweer zo'n 21 21, misschien wel 22 graden. En woensdag gaat de temperatuur verder omhoog. 'S Ochtends regent het nog wel een beetje. 'S Middags komen de woensdagperiode met zon en worden 23 of 24 graden. En dat is echt het begin van zomerse weer. Donderdag veel zon, temperaturen 5, 6, 27 graden. En ook vrijdag wordt het warm met 28 of 29 graden. Later is er wel kans op onweer. Maar in het weekend blijft het ook nog heel aangenaam met temperaturen rond de 25 graden. En een kleine kans op een bui. Kortom, we gaan de goede kant op.
11: Bij de ANWB is Erwin de Hart.
17: Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam over 6 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Gouda Hoek van Holland bij het knooppunt Brechtseplein 5 kilometer file. En 210 Schoonover Rotterdam. 10 minuten vertraging tussen Krimpen aan de IJssel en de N219.
12: Erwin, dankjewel. Je hoorde het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
1: Ja, er is genoeg te bespreken met Herman. Goedemorgen, Herman.
2: Hallo, goedemorgen. Ja, inderdaad.
1: Ja,
2: begin maar.
1: Ja, begin maar inderdaad. Ja, waar moeten we bijna beginnen? Ja, toch maar beginnen bij Nederland. Ik las de kranten vanmorgen. Een kater hadden ze het over. Heb jij dat nou ook? Of was dit eigenlijk wel een terechte uitslag?
2: Nee, het was geen terechte uitslag, denk ik. Ik vind eigenlijk wel dat Nederland deze wedstrijd had moeten winnen. Voorafgaande aan deze wedstrijd dacht ik, Japan, dat zou wel eens een lastige wedstrijd kunnen worden voor Nederland. Misschien wel een verliespartij. Dus wat dat betreft, één puntje in die eerste wedstrijd is voor mij dan weer een soort winst. Maar als je naar de wedstrijd kijkt, dan had Nederland deze absoluut gewoon over de streep moeten trekken. Een dramatische eerste helft. Het tempo, dat hadden jij en ik nog bijgehouden. Amusementswaarde.
1: Ja, dat zegt wel wat, ja.
2: De amusementswaarde was alsof je naar een aquarium bij de Chinezen aan het kijken bent. Er was echt helemaal niks aan. Tweede helft veranderde het. Nederland op voorsprong door de goal van Dijk. Het wordt gelijk. Somerville maakt de 2-1. Ja, dan gaat het op het laatste moment toch mis. En dan blijft toch die kater wel inderdaad een beetje hangen. Is er veel kritiek op het wisselbeleid van Koeman, omdat eigenlijk na de wissels werd Nederland steeds meer teruggedrongen. En was het eigenlijk wachten op een goal van de Japanners. Nou, wij hebben een kater, maar wat vond de bondscoach eigenlijk van deze wedstrijd? Volgens mij is hij vrij positief, hoor.
3: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
1: Ja, een topwedstrijd, maar dan had hij het niet over de eerste helft, denk ik.
2: Nee, inderdaad. Ik heb heel vaak, als ik na afloop met trainers praat, dan zeggen zij altijd dat ik een hele andere wedstrijd heb gezien. Althans, die indruk geven ze mij. Want als ik zeg, jullie hebben nul kansen gehad, dan zeggen ze, ik heb er zeker 3-4 geteld. Nou, bij Koeman, die zal ook een beetje een gekleurde bril hebben. Topwedstrijd, ik vind het een beetje grote woorden. Maar als je het vergelijkt met de oefenwedstrijden van het Nederlands elftal, dan was Nederland, met name in de tweede helft, een stuk beter. Speelde het een stuk aantrekkelijker. Maar wat ik bij Nederland altijd een beetje mis is, en dat zie je wel bij andere ploegen, bijvoorbeeld bij Marokko, waar ik enorm van genoten heb. Ik mis een beetje de emotie in het spel. Het is plichtmatig. Het is balletje rondspelen, risicoloos. Niet spelen met het hart. En dat, juist in dit soort wedstrijden, is dat mooi om naar te kijken. En kan dat net even het beslissende zetje geven. Al met al 2-2 tegen Japan. Beter dan verliezen. Laten we het zo maar zeggen.
1: Dat is een mooie analyse. Ja. Die andere twee ploegen die ook in onze pool zitten, die hebben ook gespeeld. Ik heb het laatste zetje nog gezien.
2: Kijken,
1: ja, ik kon nog een stukje zien, want die speelde heel laat. 5-1, Zweden tegen Tunesië. Zweden zit er goed in.
2: Dat is absoluut een uitslag die telt. Dat is een hele grote overwinning. Had ik zelf persoonlijk niet verwacht. Zweden is nu de koploper. En de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, aanstaande zaterdag, is Nederland-Zweden. Ja, een overwinning op de Zweden is wel nodig.
1: Ja.
2: Maar die hebben het visitekaartje wel even afgegeven, inderdaad.
1: Ja, dan die andere ploeg waar we toch met heel veel plezier naar hebben gekeken. Ja. Curaçao.
2: Ja, wat was het mooi, hè? Ja. Tenminste,
1: tot een bepaald moment wel.
2: De uitslag was dan wat minder. 7-1 verliezen van Duitsland. Kijk, dat je verlies van Duitsland. Daar zal iedereen op Curaçao zich van tevoren al bij neergelegd hebben. Maar het mooie was, Duitsland komt op 1-0 voorsprong. En dan komt Comenencia. Die maakte 1-1 de allereerste WK-goal voor Curaçao. Comenencia is, die gaat de boeken in. Dik advocaat. Ik vond prachtig, de emotie. Na het spelen van de volksliederen moest hij toch even de traantjes wegdeppen. Hij heeft ook een record te pakken. 78 jaar, de oudste coach op een WK ooit. Dat record stond op de 71-jarige Otto Rehagel. Het was mooi, het was hartverwarmend. 7-1 verliezen. We verder niet over nadenken. Want weet je, die supporters van Curaçao, die zijn apetrots.
4: We gingen niet voor de winst. We stonden op het wereldpodium. En we zijn trots op onze jongens.
5: En dat is het.
4: En dat vieren we nu. Zelfs nu nog. We zijn trots.
1: Ja, ze kunnen trots zijn. Wanneer moeten ze weer aan de bak?
2: Ja, nou,
1: dat weet je
2: nou,
1: even niet.
2: Ja, nou, dat is ook zaterdag. Maar ik weet, ik heb het schema even niet paraat. Nee, de Curaçao speelt volgens mij in ieder geval de eerste twee wedstrijden op dezelfde dag als het Nederlands elftal. Dus dat durf ik wel te zeggen. Aanstaande zaterdag wie de tegenstander is. Ik weet het even niet uit mijn hoofd.
1: We zoeken het
2: ik
1: op.
2: Heb zoveel wedstrijden in mijn hoofd.
1: Ja, dat snap ik, ja. En dan heb je ook nog Formule 1 in je hoofd.
2: Ja, nou, die heb ik wel even overgeslagen gisteren. Maar ja, daar heb ik toch wel een beetje spijt van. Want het was toch ook wel weer een historische wedstrijd in Barcelona. Want Lewis Hamilton, hij wint eindelijk weer eens een keer. Is natuurlijk zevenvoudig wereldkampioen. Dat deed hij in de Mercedes-auto. Stapte over naar Ferrari. Ja, toen ging het eigenlijk helemaal niet goed. En nu pakt hij eindelijk... ja, ze rekenen dat dan uit. Hoeveel dagen heeft dat geduurd? 686 dagen heeft hij erop moeten wachten. Maar hij heeft hem te pakken. De eerste de overwinning voor Hamilton in de Ferrari. Het gebeurt allemaal in Barcelona. Verstappen, ja, eindigde op de vierde plaats. Reed eigenlijk de hele wedstrijd in een soort niemandsland. Was redelijk laconiek. Hij zegt, ja, de banden en de auto, die combinatie was gewoon niet goed. Ik was gewoon te langzaam. Snel naar huis voetbal kijken, zei hij. Hij pakte natuurlijk een privéjet van Barcelona naar Monaco, waar hij keek. Vierde plaats, nou, ook niet meer over praten. Maar Hamilton, ja, hij staat gewoon weer op het hoogste podium. En dat is mooi.
1: En dan ook nog na competitie in onze eigen regio.
2: Ja, Excelsior
1: nou, Mastuizen. Eigenlijk.
2: Ja, ja, net te buiten. Randje. Excelsior Maasluis is gedegradeerd. Onze collega Francis die zal in zak en as hebben gezeten. Oh. Want dat is een diehard supporter van Excelsior Maasluis. Het zat er eigenlijk al een aantal jaren aan te komen. Maar nu zijn ze echt daadwerkelijk gedegradeerd. In de nacompetitiefinale was IJsselmeervogels met 2-0 te sterk. Die blijven gehandhaafd op het hoogste niveau. En Maasluis moet even een niveautje lager spelen. Maar goed, ook daar komen ze gewoon bij ons op tv in TV West Sport.
1: Gelukkig. Ja,
2: ja toch?
1: Ecuador is het, Herman. Curaçao.
2: Wat?
1: Ecuador.
2: Oh, kijk, moet te doen zijn.
1: Zondag om 2:00 Nederlandse tijd. Dus je kan weer lekker laten opblijven.

0: Iversen op Radio West. De meeste mensen, of de meeste kinderen, gaan na de zomer weer met goed gevulde rugtassen naar school. Misschien wel naar de brugklas. Maar dat geldt niet voor iedereen. Stichting Because We Carry zamelt daarom voor 7000 kinderen een tas in. Inclusief de inhoud. Verslaggever Aniek Enthoven is bij zo'n inzamelpunt in Delft. Ja, is daar al veel opgehaald, Aniek?
1: Nou, jemig, ik krijg een beetje Sint voor iedereen vibes hiervan, Jorinda. Want ik ben in een huiskamer, de huiskamer van Astrid. Goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
1: En haar dochter Ines, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: En er staan hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 dozen. Half gevuld met briefjes erop. Alle leeftijden, 10 tot 17 jaar, 2 tot 9 jaar. Er zitten puzzels in, er zitten spelletjes in. Stoepkrijt, een drinkbeker, haarelastiekjes. Alleen het verschil met Sint voor iedereen is dat ze dat in een mooi Sinterklaaspapiertje pakken. En hier gaat het uiteindelijk allemaal in een rugzak. En er staan ook al wat rugzakken ingepakt klaar. Hoeveel zijn dat er?
2: We hebben er nu 17, maar we willen er nog veel meer hebben. Want in totaal 7000 met nog 220 andere inzamelaars in Nederland.
1: Ja, 17, dat moeten er natuurlijk ook veel meer worden. Want Ines, hoe gaat dat in zijn werk? Mensen kunnen een gevulde rugzak inleveren, maar zo te zien ook losse spulletjes.
3: Ja, en dus mensen kunnen ook een losse rugzak inleveren. En dan stellen wij hem samen. En dan uiteindelijk komen er hopelijk allemaal volle rugzakken.
1: Ja, en hoe doen jullie dat samenstellen? Dan kijk je een beetje wat erin past? Of...
3: Ja, we kiezen een beetje jongen of meisje. En dan stoppen we er 5 tot 7 dingen in. Een beetje groot en een beetje klein. En dan, ja, dat.
1: Ja, leuk. Nou, eens even kijken. Wat zijn er nou dingen, Astrid, waarvan je zegt... nou, dat kunnen we nog wel gebruiken? Of ik zie hier een hele stapel met spelletjes en puzzels. Maar zijn er ook dingen waarvan je zegt... nou, dat hebben we nog niet zoveel?
2: En we kunnen sowieso lege rugzakken gebruiken. En dat zijn rugzakken met brede banden... waar de ritsen nog helemaal van goed zijn. Want het mag tweedehands. Alles mag tweedehands zijn als het maar nog is dat je er blij van wordt. Want dat is wat we willen doen, die kinderen blij maken. Maar als iemand dus nog een rugzak aan de vlaggenmast heeft hangen... die nog helemaal goed is en er ook wel weer naar beneden mag... dan heel graag, want die kunnen wij dan weer vullen... met alle spullen die we hebben. En verder is de groep 10 tot 17 is moeilijker dan de groep 2 tot 9. En met name jongens 10 tot 17. Dus dat zijn frisbees, inderdaad, en je noemt dat de drinkbekers... maar ook sommige van die fitnessdingen. Het mag niet te zwaar zijn, dus geen dumbbell van 5 kilo... want dat kan ook niet. Maar alles wat een jongen van 10 tot 17 leuk vindt... en dat is dus heel breed, kan van alles zijn... wat je thuis nog hebt liggen.
1: Ja, en het moet in een rugzak passen. En uiteindelijk worden die rugzakken wanneer opgehaald, Ines?
3: Volgende week. En dan worden ze naar een verzamelpunt gebracht. En dan worden ze allemaal gebracht naar die noodopvanger. En daar uitgedeeld.
1: Ja, uitgedeeld aan de noodopvang. Nou, als mensen thuis nu denken... oh, ik heb nog een kast vol met allemaal leuke dingen... frisbee, stoepkrijt, noem het maar op. Of dus nog een hele mooie rugtas. Of ze gaan hem nu direct van de vlaggenmast trekken. Ja. Of ze denken, nou, die hangt daar lang zat. En het gaat morgen weer regenen, dus ik haal hem eraf. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Jullie zijn een inzamelpunt in Delft. Maar als je nu luistert en je woont in Schoonhoven, wat dan?
2: Ja, dat kan ook, want we hebben 220 inzamelpunten... en die staan op de website van Stichting Because We Carry... en dat is becausewecarry.org. En daar zie je vanzelf rugzakkeninzameling... en daar staat een kaartje waar je precies kunt kijken... welk inzamelpunt het dichtste bij jou is. En daar kun je dan de afspraak maken en het langsbrengen.
1: Nou, ik vind deze dozen nog veel te leeg. Dus iedereen die nu luistert, die gaat nu gewoon in zijn kast kijken... haalt daar minimaal 1 ding uit, gaat naar de website... en brengt dat deze week nog langs. Dat spreken we af, hè, mensen die luisteren.
0: Bij deze is het afgesproken.
1: Ja, hè? Ja.
0: Dankjewel, Aniek. Becausewecarry.org, daar kan je zien waar je hem kan inleveren.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Even het stof eraf hoor, want hij vertrekt zo weer. De Radio West tijdmachine. Dat is even geleden. Maar eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
11: In de Zegerplas in Alphen aan de Rijn is vanmorgen vroeg een lichaam gevonden. Om wie het gaat is niet bekendgemaakt en ook niet de precieze doodsoorzaak. Den Haag waarschuwt opnieuw voor oplichters die valse QR-codes op parkeerautomaten plakken en zo geld hopen te ontvangen. Eerder waarschuwde de gemeente ook voor dit soort nepcodes. Nu zijn ze weer gezien in Scheveningen. Wie daar parkeert wordt nogmaals op het hart gedrukt de codes niet te scannen. Het is goed mogelijk dat de precieze oorzaak van de grote brand afgelopen zaterdagnacht bij een haringgroothandel en rokerij op Scheveningen niet meer achterhaald kan worden. Dat zegt de brandweer Haaglanden. Van het visbedrijf aan de Schokkerweg bleef weinig over en dat maakt het lastig de oorzaak van de brand te achterhalen. Meer regio nieuws straks om 9:30 nu het overige nieuws.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Habtamu de Hoop.
13: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
12: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
14: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu, ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
12: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Erwin de Hart bij de ANWB.
15: Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de AN434 Wassenaar-Zoeterwoude bij knooppunt Hoogvliet 3 kilometer file.
16: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Installatiebureau Van Ginderen.
19: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
20: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
22: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
23: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
24: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
23: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
24: Al 100 jaar.
23: Van der Geest.
24: Dat is verhuizen en meer.
25: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel Benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
26: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: proberen hoor. Dan ga je misschien wel mee met...
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, we hebben hem helemaal opgepoetst. Even met een stofzuiger er doorheen gegaan. Even alles zo...
2: Helemaal netjes.
0: Stof eraf geblazen, want hij heeft aardig wat weken binnen gestaan. Maar hij gaat er weer op uit. De Radio West tijdmachine, daar kan je mee. En je kan ook hele mooie prijzen winnen. Allereerst als je één vraag goed hebt, meer.
2: Als je één vraag goed hebt, dan krijg je het Radio West zonnescherm. En dat is al handig voor in je auto. Namelijk om de zon uit je auto te halen. Zodat je niet loopt te bakken, want het gaat mooi weer worden. Maar ik heb hem zelf ook kunnen gebruiken. Want het is wat dik folie, wat je kan dubbelklappen. En toen was ik naar een openluchtvoorstelling. En dan zit je op een beetje een nattig bankje. En toen hebben we op dat isolerende zonnescherm gezeten. Hartstikke handig.
0: Dus multifunctioneel.
2: Multifunctioneel. Ja. En voor de billetjes, maar ook dus voor het raam.
0: Nou, dat klinkt inmiddels
2: maar dus
0: als
2: niet
0: een...
2: de raam en de billen door elkaar halen. Het is...
0: Ja, je kan ook met je billen voor het raam gaan zitten. Ja, misschien
2: precies.
0: Helpt dat ook wel. Maar ja, de Radio West zonnescherm. Als je dus één vraag goed hebt. Nou ja, fantastische prijs. Je hoort het. En de hoofdprijs. Ja, die kan je zelf ook wel gebruiken, hoorde ik, ja, van jouw dochter.
2: Ja, klopt. We waren ooit, toen was mijn oudste was 7 jaar. En toen waren we bij een vriendin op bezoek. En mijn dochter die kijkt zo rond. Vol verbazing naar mij. En die zegt, mam. Waarom is het hier zo opgeruimd?
0: Ja, nou, ik weet het antwoord wel. Want zij hadden natuurlijk zo'n robotstofzuiger.
2: Zo'n fantastische ronde huishoudhulp op wieltjes die zo alles opzuigt. Dierenharen, kruimels, stof in je vloeren. Hij heeft zelfs een dwelfunctie.
0: Ja, dit wil je winnen. 070-390-5454. Ga mee met de tijdmachine, krijg je 3 vragen. En bij 1 vraag goed al een mooie prijs, het zonnescherm. En misschien ga je er wel vandoor met de hoofdprijs, de robotstofzuiger. 070-390-5454. Bellen maar.

0: Dit is de titelsong die daarbij hoort. Miss Montreal en Diggy Dex en alles is zoals het zou moeten zijn.
1: De Radio West tijdmachine.
2: Hij gaat weer vliegen naar de verleden tijd. Heeft een poosje stilgestaan, maar nu gaan we weer echt van start. En Daan is de eerste die gaat instappen. Goedemorgen, Daan uit Oegstgeest.
3: Goedemorgen, Jorinde.
2: En Meer, ik ben Meer, hoi. En gezellig toch gewoon met elkaar te praten. Daan, heb je dan zo'n gevoel als je straks dan in die tijdmachine stapt... dat je eigenlijk zou willen terugvliegen naar de tijd van gisteravond 9:30... toen je nog dacht dat Nederland kon winnen?
3: Ja, eigenlijk wel. Maar ja, ik vond het wel een terechte uitslag, die 2-2.
2: Dat snap ik. En in het verleden, wat waren voor jou toen de mooiste toernooien om gezien te hebben?
3: In 1974.
0: Ja, met ja, Johan Cruijff nog.
2: Dat was natuurlijk het ultieme.
3: Dat was het WK in Duitsland. En daar zijn we ook met een drietal wedstrijden hebben we toen bezocht.
2: Oh, wat gaaf. Dus
3: dat is echt gaaf. En dan, denk je opeens in zo'n stadion, want dan zit het helemaal vol met oranje. En dat is, ja, het is gewoon een feest om dat mee te maken. En dan ook dan Nederland dan wint. En dan Neeskens met die strafschoppen. Ja, ja, dat blijft in mijn herinnering. En dat vind ik echt een heel mooi toernooi.
0: Hoe zat jij toen, op de tribune? Hoe zit jij daar dan?
3: Nou, je zit gewoon op de tribune langs het veld. En dan was het de strafschoppen van Johan Neeskens. En dan
0: juichen.
3: En dan juichen. En dan, weet het, de finale. En dan ook vrij snel ook dan op voorsprong komen. Ook door een strafschop. Een overtreding op Cruijff. Ja, dat blijft in je herinnering. En dat vergeet je niet meer. Het is echt heel goed en leuk om mee te maken.
0: Ja, toen lukte het natuurlijk niet. Heb je er een beetje vertrouwen in dat het dit jaar wel lukt?
3: Nou, ik ben niet zo positief gesteld. Maar ja, je weet het maar nooit. Je kan in een toernooi groeien. Je bent een beetje afhankelijk van blessures, gele kaarten, rode kaarten. En je weet maar nooit hoe het balletje gaat vallen.
2: Precies, de bal is rond. In ieder geval bij voetbal is dat zo. Daan, jij speelt ik van Johan. Ik denk, hoe kom ik erbij? We hebben het over Johan. Nee, ik was Johan Cruijff. Ja. Daan, wij stappen zo met jou in de tijdmachine. Jij speelt voor de dagprijzen. Het Radio West zonnescherm. Die krijg je bij 1 vraag goed. En bij 3 vragen goed. Of nee, als jij de topscorer bent, dan ga je mee in de loterij. En je bent de eerste. Dus je bent sowieso vandaag een bepaalde duur de topscorer, dan kan jij kans maken op die hybride robotstofzuiger die gewoon voor jou al het werk doet terwijl jij op de bank zit het WK te kijken. Dat wordt vrijdag gespeeld. Dus eerst gaan we nu kijken of jij de Radio West zonnescherm kan winnen. Ben je daar klaar voor om in te stappen?
0: Ja, laten we even instappen inderdaad. Ja. Dan gaat-ie.
3: Ja.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Ja, en dan staan we ineens in 1984. Is dat nog een jaar waarvan je veel weet?
3: Ja, nou ja, ik was aan het werk en ik had 2 dochters. Dus ik kan me misschien wel wat herinneren van 84. Dus kom maar op met die vragen.
0: Nou, daar komen ze dan. In 1984 gaat een groot beeld filmtheater open in Den Haag. Een groot beeld filmtheater. Aan de president Kennedy-laan kan je nu een film kijken, terwijl het scherm als een soort koepel om je heen is. Het bestaat nog steeds, maar hoe heet dat filmtheater? In Den Haag.
3: Zit op de Kennedy-laan.
0: Ja.
3: Omniversum.
0: Vraag 2. Wat was het beroep van de Brit Tommy Cooper die op tragische wijze overlijdt tijdens een live televisieoptreden in 1984?
3: Tommy Cooper, dat was een artiest.
0: Ja, wat voor artiest? Iets specifieker? Wat deed hij?
3: Ja, hij deed allemaal gekkig. Oh, een comediant.
0: In 1984 worden de beroemde kubuswoningen opgeleverd van architect Piet Blom. De huizen zijn gebouwd in de vorm van een gekantelde kubus op een paal. En ze worden ook wel paalwoning of boomwoning genoemd. Maar in welke stad staan deze kubuswoningen?
3: Rotterdam.
0: Kijk, gaan we snel naar de jury.
1: Je hebt 3 vragen goed.
0: Ja. Nou, hartstikke goed aan. Je had bij Tommy Cooper ook nog goochelaar kunnen noemen, maar hij was zeker ook komiek.
3: Ja,
0: dus dat was allebei goed. Dus 3 vragen goed betekent dat je nog in de race bent voor de hoofdprijs. Dat is die de robotstofzuiger. Kun je die goed gebruiken, Daan?
3: Nou ja, dat is altijd makkelijk als een ding het werk ontneemt voor je. Dus,
0: zo is het, precies. En je krijgt al een prijs, sowieso.
2: Jij krijgt het Radio West zonder scherm. En ik hoorde dat je op de achtergrond gesouffleerd werd, Daan. Wie was dat?
3: Dat was mijn echtgenote.
2: Nou, wat goed heeft ze je geholpen. Dus zij mag ook van de zonder scherm genieten.
0: Ja, samen. Heel erg bedankt, Daan, voor het meedoen.
3: Ja, dankjewel. En nog een hele fijne uitzending.
0: Dankjewel. Fijne dag.
3: Bye bye. Hoi.
0: We blijven nog even in 1984 met Cars. En dit is Drive.

0: Iedereen moet kunnen sporten.
1: Absoluut.
0: Of je een beperking hebt of niet.
2: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
3: Hoe gaan jullie mij para laten klimmen?
4: Nou, op dit moment zie jij nog gewoon, maar zo meteen gaan we zorgen dat je niks meer ziet. Want Jolene ziet ook niks en dan gaan we op die manier, mag je naar boven. En Jolene gaat je lekker zekeren.
0: Rolstoeltennis, tell me. Rolstoeltennis is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren 70. Het is dus al best een oude sport.
2: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
14: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
15: Goedemorgen, het is precies 9:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
16: In de Zegerplas in Alphen aan de Rijn is vanochtend een lichaam gevonden. Even na 5 uur gingen hulpdiensten erheen en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Maar de hulp kwam te laat. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg in Den Haag rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt voortaan een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Zo'n 18.000 keer kregen bestuurders een waarschuwingsbrief van de gemeente op de mat. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. Kans is groot dat de oorzaak van de brand zaterdagnacht bij Scheveningse haringgroothandel en rokerij Esser niet meer achterhaald kan worden. Dat zei brandweerwoordvoerder Ronald de Hoog vanmorgen hier in West wordt wakker.
17: De brand is zo verwoestend en de oorzaak is op dit moment zeker niet bekend. Als er onderzoek gedaan wordt, dan zal het door verschillende teams gedaan worden. En ja, het is altijd afwachten inderdaad hoe erg de brand is geweest en hoeveel grote schade is om daar nog een oorzaak uit te kunnen halen.
16: Bij de brand in de visgroothandel aan de Scheveningse Schokkerweg raakte niemand gewond. Wel werden meerdere huizen in de omgeving ontruimd. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen buiten de spitstijden. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt Kamerlid Haptamu de Hoop van Pro.
18: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.

0: Het speciale treinticket is te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het abonnement is niet geldig voor de bus, de tram of de metro. En de actie duurt alleen de hele zomer nog tot 1 september.
1: Ja, dan gaan we naar Huubmizee met het weer, die ik nog even klaar moet zetten. Oh, daar is die.
2: Vandaag is er eerst veel bewolking en plaatselijk valt er ook nog wat lichte regen en motregen. Vanmiddag wordt het droger en komt er geleidelijk aan ook zon. De wind is noordwestelijk, zwak tot matig en het wordt ongeveer 19 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanavond is er eerst weinig wind, later vannacht komt er een zwakke tot matige oostenwind en dan wordt het ongeveer 11 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en bewolking, het blijft ook dan op de meeste plaatsen droog en bij een matige oostenwind wordt het dan ongeveer 21 graden. Woensdag valt er eerst regen, later komt er zon en wordt het 23 of 24 graden. En ook donderdag en vrijdag blijft het zomers met temperaturen iets boven de 25 graden.
0: Je hoorde het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroep.west.nl.

0: We gaan Down Under met Man at Work.
1: Post buitenland.
0: En met post buitenland gaan we niet naar Australië, maar naar het Midden-Oosten. Willem, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het was wel dan toch weer niet. Maar nu lijkt het toch wel echt een vredesakkoord te liggen. Er moet nog wat onderhandeld worden, maar de seinen staan wel op groen, hè?
2: Ja, dit is echt een beginakkoord, maar toch, hè, dat is er nu. Trump heeft het bevestigd, bemiddelaar Pakistan heeft het bevestigd en Iran heeft het bevestigd. Dus ja, dat betekent toch wel een doorbraak, hoe je het went of keert. Er zitten nog wel allerlei lastige puntjes in die verder moeten worden onderhandeld de komende 60 dagen. Maar het begin is er in ieder geval.
0: En wat staat er in dat begin?
2: Nou, in ieder geval dat Amerika zijn blokkade van Iraanse havens opheft. Dat er ook gestopt wordt met militair geweld over en weer. En dat wat later deze week, dus de VS beginnen, maar dat dan Iran ook de straat van Hormuz vrij gaat geven. Ik zeg er wel gelijk bij, dat betekent niet dat gelijk op één dag al die schepen er doorheen kunnen. Er liggen er zoveel. Het gaat natuurlijk ook om mijnen weghalen daar. Hè. Voor de veiligheid en zo. Dus dat zal even tijd in beslag nemen. Maar dat is in ieder geval iets wat hard is afgesproken nu. En dan moeten ze het ook gaan doen natuurlijk.
0: Ja, de Verenigde Staten en Trump die noemden de afgelopen weekend al dat dit er wel aan zat te komen. Maar Iran die ontkende dat nog steeds heel lang. Waarom deden ze dat, denk je?
2: Ja, wat er ook achter zit, en dan zie je dat het vertrouwen tussen de verschillende partijen natuurlijk nog wel heel erg dunnetjes is. Want zij zitten in een andere tijdzone dan Europa, dan Amerika. En Iran heeft gewacht tot de verjaardag van Trump voorbij is. Dat hebben ze ook gezegd, hè. Wij willen niet op dan zeg maar de zondag van Trump, dat hij jarig is gisteren, dat bekendmaken. Maar net over hun 12 uur heen, dat Iran kan zeggen, nou, op maandag, vandaag is dat akkoord dan gekomen. En Trump heeft natuurlijk op zijn zondag, in Amerika is het vroeger, hè, dan bij ons en Iran, bekendgemaakt van, ja, dit is natuurlijk ook een geweldig verjaardagscadeau. Uniek dat dit nu bereikt is, terwijl mijn voorgangers nooit echt een verdrag met Iran hebben kunnen sluiten. Wel Obama destijds, maar ja, daar was Trump heel erg kritisch over dat verdrag. Dus ja, Trump zegt, ik krijg nu meerdere verjaardagscadeaus. Hè? Ja. Die UFC, dat vechten in die kooi bij het Witte Huis. Hè? En dan ook dit akkoord. Nou, en dan ook nog Amerika vrijdagavond in zijn verjaardagsweekend met het voetballen een 4-1 overwinning. Dus het kan niet op, zegt Trump. Hè?
0: Ja, ja, dat is ook wel mooi om het dan op je verjaardag bekend te kunnen maken, toch? Dat er een akkoord is.
2: Nou ja, tuurlijk. En zeker, ja, dat zou dan voor iedereen wel gelden, dat je het leuk vindt op je verjaardag. Maar bij Trump, ja, heb je altijd nog wel weer die extra dimensie. Hè, van, het kan haast geen toeval zijn. Hè. Het lijkt wel alsof de voorzienigheid dit allemaal wil. Dat dit soort grootse dingen allemaal gebeuren op het moment dat ik jarig ben. Nou ja, zo kennen we een beetje keizer Donald Trump. Hè, dat hij etaleert dit natuurlijk enorm. Het is een geweldige deal, zegt Trump. Ja. Nou, er moet nog wel veel worden onderhandeld. Hoor.
0: Laat de olie maar stromen, zei hij.
2: Ja, hij heeft ook gezegd, en dat is echt zo'n Trump-uitspraak wel. Schepen van de wereld, start jullie motoren en laat de olie vloeien. Ja. Nou ja, daar gaan nog wel wat dagen overheen, hoor, moet ik zeggen. Maar toch, ja, dat is Trump natuurlijk ten voeten uit. Ja. Die is helemaal in zijn element nu.
0: Maar je zei al, er moet nog wel veel gebeuren ook.
2: Ja, bijvoorbeeld wat Trump ook zegt. Van, ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk toch, hè, die nucleaire capaciteit die Iran heeft opgebouwd de laatste jaren. Ze hebben 60% van uranium verrijkt. En dan zit je heel dicht bij het maken van een kernwapen, om het maar even simpel te zeggen. En Trump heeft gezegd, ja, nou, dat gaat dus niet meer gebeuren. Dus ik heb de hele wereld veilig gemaakt. Iedereen mag me daar dankbaar voor zijn. Maar Iran zegt, ja, maar wij willen toch nog wel op een dan wat lager niveau. Hè. Je kunt in procenten denken, dat je dat percentage naar beneden brengt. Bijvoorbeeld voor geneeskunde, medicijnen, maar ook voor energie opwekken, vreedzaam. Wij willen toch nog wel die capaciteit houden. En dan krijg je meneer Netanyahu, die zegt, Israël moord en brand. Die zegt, ja, maar die lui zijn niet te vertrouwen hieraan. Wat doe je nou, meneer Trump? Nou, Trump is gisteren woedend geworden op Netanyahu. Van, wat maak je me nou? Hè? Je hebt heeft ook Zuid-Beirut weer aangevallen in Libanon. So for passionate. Hij heeft een paar keer het woordje fuck ook gebruikt als president tegen Netanyahu. Wat ben je nou voor gecompliceerd moeilijk mannetje? Dus, nou ja, dat speelt ook allemaal weer mee. Wat gaat Israël nou doen de komende weken? Ze zullen toch wel een beetje moeten luisteren naar Trump. Want ja, Amerika geeft ook heel veel militaire en financiële hulp aan Israël. En als het er echt op aankomt, nou ja, dan moet toch zelfs ook Netanyahu wel een beetje buigen voor Trump in dit geval.
0: Ja, maar zijn die zorgen van Israël helemaal onterecht dan?
2: Nee, want Hezbollah, het is wel een terroristische organisatie. Hè? En het is natuurlijk een bondgenoot van Iran in Libanon. Ja, en dan is nog maar de vraag wat Iran eist. Hè? Ja, Libanon mag niet beschoten worden. Maar wat gaat Hezbollah in Libanon doen richting Israël? Ja. Stel je voor dat ze toch weer raketten of drones gaan afsturen op Israël. Israël heeft gezegd, we behouden ons altijd het recht op zelfverdediging voor. Dat behouden we. Hè? Dus het is een zucht van verlichting die de wereld slaakt. De olieprijzen gaan naar beneden. Dat vindt iedereen in de wereld prettig. Het is alleen wel zo, het Iraanse volk, waarvan toch de hoop was, hè, dat er iets aan de mensenrechten daar gedaan zou worden. Ja, dit gaat wel heel erg over economie, veiligheid en de gewone man en vrouw in Iran. Ja, hè? Ik bedoel, als ze gaan demonstreren, het is nog steeds wel een dictatuur natuurlijk. Hè? En daar is eigenlijk, nou, zeg maar rustig, niets aan veranderd.
0: Nee.
2: Dus dat moeten we overal beseffen, vind ik, hoor.
0: Nou, want dat was wel in het begin eigenlijk bijna de aanleiding natuurlijk om in binnen te vallen bij Iran.
2: Ja, daar is Trump vannacht ook naar gevraagd. Hè, van meneer de president, u zei dat dan toch ook. Hè, dat allemaal ook voor het Iraanse volk goed moet uitpakken. Ze moeten in opstand komen. En Trump heeft gezegd, ja, maar het blijkt toch wel heel moeilijk te zijn voor de mensen daar om aan wapens te komen, om in opstand te komen. Maar ik zeg wel dit tegen de Iraanse regering. Als jullie, als er demonstraties in de nabije toekomst komen en jullie gaan mensen doodschieten, ja, dan krijg je ook die tegoeden die bevroren zijn, die krijg je dan niet. He, dus dat heeft Trump dan al wel gezegd op een vraag van een New York Times journaliste. Dus, maar het staat niet in dat beginakkoord. Ja, dat noem je een memorandum dan. Hè? Nou ja, eigenlijk een aftrap, zeg maar. En ja. 60 dagen lang gaat er nu onderhandeld worden, heel technisch. Hoe krijg je dat uranium naar beneden? Moet het uit het land? En daar zal nog wel wat over gesteggeld worden.
0: Nou ja, al met al toch een mooie eerste stap. Goed nieuws.
2: Absoluut.
0: Willem, dankjewel. Ja, fijn dat je ook eens een keer positief nieuws kan brengen hier.
2: Ja, gelukkig. Ik ben daar zo blij mee.
0: Het is weer gelukt. Ja, dankjewel. Tot de volgende keer.
2: Ja, dank je.
0: Het is eigenlijk onze eigen Mr. Know-it-all. Dit is Teddy Swims.

0: Teddy Swims. En zijn nieuwe hit. Ja, zo heet hij inderdaad.
1: We gaan helemaal door!
0: Patrick van Aalten is weer in de studio.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je ook een goed weekend gehad?
2: Ja, prima weekend gehad.
0: Heb je nog wat leuks gedaan?
2: Ik heb gisteren de landgoederenroute in Wassenaar gewandeld.
0: Oh ja?
2: En voor het eerst bijvoorbeeld door de duurste straat van Wassenaar gewandeld.
0: Ik was daar nog
2: nooit geweest. Ja, ik hoor dat altijd bij ons op het nieuws, maar nooit geweest. Maar dat is wel een belevenis, hoor.
0: En dacht je toen, daar wil ik wonen?
2: Nou, dat dacht ik niet meteen, maar ik heb wel mijn ogen uitgekeken.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Ja, je hebt daar ook een prachtig bos ergens midden tussen die villa's staan.
2: Klopt.
0: En daar mag je als hond ook loslopen. Dus dan ga ik dan met Casper heen. En ook wel eens met Allegria trouwens, van Angelique, hè Angelique?
3: Jazeker, ja. En, dan... Zo'n heel stil bos is dat eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel, want niemand weet dat het daar zit.
3: Ja.
0: We vertellen het daarom ook niet op de radio.
2: Nee.
0: Maar dan kijk ik altijd jaloers naar die huizen die daar staan.
2: Ja, het is wel. Ja, je kijkt je ook uit. En het is een behoorlijk een kaleidoscoop aan bouwstijlen ook. Dat vind ik ook wel heel grappig om te zien.
0: Ja. Angelique, ik kreeg een mailtje. Of je alsjeblieft dat minder hard wilde zingen. Want het was weer echt verschrikkelijk dit weekend.
3: Jeetje, maar dit was in 020.
0: Ja.
3: En dat hebben ze gehoord in 06.
0: Ze hebben het hier gehoord. Ja.
3: Ja, de wind stond ook verkeerd. Hè?
0: Want je was bij een concert, hè? En je ging helemaal los. het was niet normaal.
3: Ja, ik was bij een concert van Gerard Alderliefste in Amsterdam.
0: Maar niemand heeft hem gehoord. Dat is zo zielig.
3: Ja, ik kan me dan gewoon niet inhouden. Ja. Maar ik ben geboekt voor volgende week.
0: Oh,
3: ze vonden het zo geweldig. Ze zeiden, ga door.
0: Ja. Maar zijn er al tickets verkocht?
3: Zeker uitverkocht.
0: Ja.
3: Het was echt gewoon gelijk daarna. Iedereen zei, graag volgende week. Dus,
0: Nou, jammer dat we dan niet meer kunnen gaan. Ja, vervelend.
3: Ja, precies.
0: We gaan vandaag ook wel op pad, hè? Ga je alsjeblieft niet zingen?
3: We gaan zeker op pad. En ik zal neurien. Ik zal niet zingen. Maar ik wil wel iets van jullie weten. En dat is, wat is jullie lievelingsbloem?
0: De lievelingsbloem. Dat is natuurlijk een lelie.
4: Een pioenroos.
0: Een pioenroos.
2: Mm. Een passiebloem.
3: En Patrick? Een passiebloem. Oh.
2: Ja, die is prachtig.
0: Ja, Annick is hier ook nog.
3: Ja, nee,
0: favoriete bloem?
3: Is ook zo.
4: Favoriete bloem? Roos.
0: Een roos.
3: Ah, kijk, Annick, ja. Annick, dan moet jij zeker mee. Want vandaag gaan wij naar het Westbroekpark. Want daar staan weer 350 verschillende rozensoorten staan daar in bloei. En die doen mee met het internationale rozenconcours. Dat duurt tot en met in ieder geval, totdat ze uitgebloeid zijn. Maar je kan stemmen op rozen. En dat kan je doen tot en met 28 juni. En je kan dat met een stemmen via een QR-code of met een stemformulier. Maar het mooie is dus dat het is ook echt wel een heel officieel gedoe daar, dat rozenconcours in het Westbroekpark. Want daar doen ook echt telers aan mee die ook nieuwe rozensoorten op de markt brengen. Je hebt er drie paviljoens, heb je er. Je hebt afdeling A, de nieuwe rozensoorten. Dat is een proefveld. En daar kunnen rozenkwekers elk jaar nieuwe rozensoorten insturen die nog niet in de handel zijn. Dus dat is natuurlijk superleuk dat je langs rozen gaat lopen. Ja, die eigenlijk nog helemaal niemand gezien heeft. Een echt officiële rozendeskundige jury die keurt deze rassen anoniem 5 keer. Jawel. Die rozen in de afdeling A, die kunnen ooit een gouden medaille krijgen. Dan heb je de afdeling B, dat is een stapje hoger. Dat zijn de handelsrassen. Nou, daar kunnen ook 40 nieuwe soorten per jaar ingestuurd worden. En het gaat natuurlijk allemaal wel uiteindelijk om de centjes, hè? Want die rozen, als die natuurlijk een medaille krijgen en goedgekeurd worden, ja, dan kan je daar natuurlijk in de handel heel veel geld voor vragen. En dan heb je de afdeling C. Dus als een roos goed genoeg bevonden is, dan mag die in de afdeling C mag hij meedoen 5 jaar om een prijs te winnen. Dan heb je zelfs toch de certificaten goud, zilver en brons. Nou, wij als gewone mensen, wij mogen ook keuren en dus een stem uitbrengen. En dat is de publieksprijs. En er is ook nog eens een keer een geurprijs. Dus je kan ook nog eens een keer aan die rozen ruiken of ze lekker zijn. Want dat vind ik vaak ook van met rozen. Sommigen die ruiken helemaal niet meer. Maar ja, nu worden ook kwekers aangemoedigd om die roos toch weer die heerlijke geur te geven. Dus ik zou zeggen, jongens, het Westbroekpark. Geniet van de zomer, geniet van de rozen en ga lekker stemmen.
0: Nou, goeie tip, dankjewel. En we gaan aan de bak met Patrick.
2: Met onder meer het einde van een legendarisch Society-programma in 1993 in de archiefbak. Robotstofzuiger die komt naar je toe in de tijdmachine. Jarige van vandaag en de plaat voor 12 met Baby.
0: Baby.
4: Hit me one more time.
2: Nee.
0: De Haaier van Velsen.
2: Baby Get Higher. Nee, is het ook niet.
0: Ook niet.
2: Nee, ja, er zijn er zoveel.
0: Ja, er zijn echt heel veel. Annie, nog een gokje?
4: Nee.
0: Oké. Okay. Bedankt allemaal en tot morgen. Veel plezier bij Patrick. Nu Angelique.
3: Tot morgen.

0: WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Pas op hoor, deze is heet.
11: Oef, ja.
10: Wil er iemand nog wat drinken?
11: Ja, lekker.
10: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
11: En voor mij, man?
10: En een frisje voor jou.
11: Dank je.
10: Proost! Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
13: Doe nog even een kleine drinkpauze en dan ben ik er helemaal klaar voor. Aan de bak straks met Doe Maar. 10 uur, eerst het regionieuws, Reinhard Hommer.
14: Het is goed mogelijk dat de precieze oorzaak van de grote brand zaterdagnacht bij een haringgroothandel en rokerij op Scheveningen niet meer achterhaald kan worden. Dat zegt de brandweer Haaglanden. Van het visbedrijf aan de Schokkerweg bleef weinig over en dat maakt het lastig de oorzaak van de brand te achterhalen. De soepbus met als vaste stek de koekamp bij het Haagse Malieveld moet mogelijk verkassen naar een andere plek. De gemeenteraad wil de bus op een locatie hebben die, zoals de raad zegt, beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. Het soepbusteam is niet blij en wil op de koelkamp blijven, omdat de gebruikers de bus inmiddels goed zouden weten te vinden. Meer regionieuws om 9:30, nu 10:30. Nu het overige nieuws.
15: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten tientallen varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakkerdier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
17: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
18: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50. Voordeeluitjes.nl.
19: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
20: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
22: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
23: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel Benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
24: Tot 12 uur aan de bak.

0: Het origineel was er al in de jaren 70 van Nielsen. En de versie van Mariah Carey was een grote hit in 1994. Het heet nog steeds Without You. En het is fijn om hem weer eens terug te horen. Goedemorgen en hartelijk welkom aan de bakjes daar.
1: Het smaakt zeker naar meer, ja.
0: Tiende jaargang, aflevering 2297. Nou, we zijn een beetje bijgekomen van de WK-dag van gisteren. Leven toe naar de volgende wedstrijd. En we pakken gewoon de draad weer op met de tijdmachine in deze week. En niet zomaar, dat doen we met een robotstofzuiger als hoofdprijs. Kijk, dat is al bijzonder aantrekkelijk. Maar wat dacht je van kaarten voor We Will Rock You, de Queen Musical in Den Haag? Ja, ik heb er nog twee. Je hoeft er deze keer niet voor te zingen, maar je speelt straks mee met de Radio West tijdmachine. En dan maak je kans op twee kaarten voor die musical in Den Haag. Verder natuurlijk de jarige van vandaag. Geef samen door via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. We hebben een plaat voor 12 met Baby en in de archiefbak een einde van een legendarisch society-programma op tv. Dus wat er ook gebeurt, hou lekker hier. Aan de bak. Met Eric Clapton nu.
2: Dit is Radio West.
3: Hey Patrick, lekker bakkie.

0: Van het legendarische album Graceland, Paul Simon en The Boy in the Bubble. Hij gebruikt het ook regelmatig in dit plaatje. De term baby.
1: De plaats. Voor 12.
0: En we hebben er twee gevonden in de titel van bekende hits. Nou ja, er zijn er wel meer natuurlijk. Maar deze twee laten we vandaag tegen elkaar strijden. Alsof ze voor het Witte Huis staan in een kooigevecht.
1: Nummer 1.

0: UB40 en Cherry O Baby, keuzemogelijkheid 2. En George McRae met Rock Your Baby is keuzemogelijkheid 1. Maar ja, welke muzikale baby wil je horen?
1: Wordt het 1 of 2?
0: Ik ben benieuwd naar je stem. Nummer 1 George McRae, nummer 2 UB40. Stemmen kan op de Facebookpagina van Radio West of door te appen naar de studio 070 307 8080. Dat is 070 307 8080. Straks hoor je de plaat voor 12.

0: avond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: hoe zou het voelen om erbij te zijn in Den Haag bij de musical We Will Rock You met al die hits van Queen? Kun je straks gaan meemaken, want ik geef kaarten weg in de tijdmachine. Maar het regionieuws komt er ook aan.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Vorig jaar hadden we 180.000 bezoekers op één dag.
10: Opeens kan de vlam in de pan schieten. Of dat ineens keer een enorme drukte is. Wat we vooraf niet gezien hebben. En dat maakt het wel lastig.
9: Meld het maar 100 keer. Want we hebben liever dat je het 100 keer meldt dan dat we het missen.
11: Luister nu op Spotify. Aflevering Crowd Control van podcast Aan de Haagse Kust.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, 10:30 aan de bak. En het regionieuws krijg je van Reinhard Rommert.
12: Goedemorgen ook, Patrick. De soepbus met als vaste stek de Koekamp bij het Haagse Malieveld moet mogelijk verkassen naar een andere plek. Dat meldt mediapartner Den Haag FM. De gemeenteraad wil de bus op een locatie hebben die, zoals de raad zegt, beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. Het soepbusteam is niet blij en wil op de Koekamp blijven, omdat de gebruikers de bus inmiddels goed weten te vinden. De soepbus staat sinds een paar jaar op de Koekamp, dicht bij het Centraal Station. Elke avond delen vrijwilligers daar soep en andere etenswaren uit aan dak- en thuisloze mensen en anderen die dit nodig hebben. Het is erg druk op de website van de Nederlandse Spoorwegen. Dat komt vooral door een nieuw abonnement dat mensen vanaf vandaag kunnen afsluiten. Voor €49 per maand kun je tot 1 september met de kaart onbeperkt met de trein reizen buiten de spitstijden. De NS-site werkt vanmorgen traag. Als je zo'n ticket wil bestellen moet je dus even geduld hebben. Maar het enthousiasme is er niet minder om.
13: Ja, zeker. Ja. Geweldig.
14: Ja, dat vind ik een prima idee om mensen uit de auto te krijgen. En zeker in de vakantietijd.
12: Het idee voor het speciale treinabonnement kwam van Tweede Kamerleden, vertelt een van hen, pro-Kamerlid Haptamu de Hoop.
13: Nou, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
12: De lagere prijs is maar van korte duur. Die geldt tot 1 september. Het speciale treinticket is te koop als Flex Dal-vrij abonnement en geldt niet in bus, tram of metro. In de Zegerplas in Alphen aan de Rijn is vanochtend een lichaam gevonden. Even na 5 uur gingen hulpdiensten erheen. En ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar de hulp kwam te laat. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak. Over de identiteit van het slachtoffer is niets gezegd. En Den Haag waarschuwt opnieuw voor oplichters die valse QR-codes op parkeerautomaten plakken en zo geld hopen te ontvangen. Eerder waarschuwde de gemeente ook voor dit soort nepcodes. Nu zijn ze weer gezien in Scheveningen. Wie daar parkeert, wordt nogmaals op het hart gedrukt de codes vooral niet te scannen.
0: En het ziet er allemaal een beetje grijs uit

0: vandaag, maar Hubinzee weet hoe het verder gaat vandaag.
1: Vandaag is er eerst veel bewolking en plaatselijk valt er ook nog wat lichte regen en motregen. Vanmiddag wordt het droger en komt er geleidelijk aan ook zon. De wind is noordwestelijk, zwak tot matig en het wordt ongeveer 19 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen en dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanavond is er eerst weinig wind. Later vannacht komt er een zwakke tot matige oostenwind en dan wordt het ongeveer 11 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en bewolking. Het blijft ook dan op de meeste plaatsen droog. En bij een matige oostenwind wordt het dan ongeveer 21 graden. Woensdag valt er eerst regen, later komt er zon en wordt het 23 of 24 graden. En ook donderdag en vrijdag blijft het zomers met temperaturen iets boven de 25 graden.
2: Huub Misee, dankjewel. Je hoort het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf gewoon luisteren. Gebruik het app of kijk op omroepwest.nl.

0: Hij komt later deze week, Mr. Blue Sky, is mij verteld door Huub Mizee. En die heeft er verstand van. Hey, hello, and Mr. Blue Sky op Radio West. En zo dadelijk de tijdmachine met jouw kans op kaarten voor We Will Rock You.
1: De archiefbak.
0: Maar eerst even naar het jaar
2: 1993.
0: Op 10 juni 1993 plaatst Sinead O'Connor een pagina grote advertentie in de krant The Irish Times. Roept het publiek op om haar niet langer te kwetsen. Ze krijgt nogal wat kritiek over zich heen als ze een paar maanden daarvoor, in het najaar van 1992, een foto van de paus doorscheurt tijdens een live optreden op televisie. In de advertentie vertelt Sinead O'Connor dat ze ontevreden is over haar leven. Dat komt volgens de zangeres door een ongelukkige jeugd. De Verenigde Staten bestoken op 27 juni 1993 de Iraakse hoofdstad Bagdad met kruisraketten. Aanval is wraak op een poging in april om oud-president Bush te doden. En de AVRO zendt in 1993 een compilatie uit van het society-programma Glamourland. Gert-Jan Dreugen bezoekt sinds 1990 parties en feestjes en richt zo een licht spottend blik op de nouveau riche van ons land en op BN'ers. Na drie seizoenen houdt Dreugen het voor gezien. Eeuwig zonde wat mij betreft, want waar vind je nou tegenwoordig nog zo'n geweldig stel tuinarchitecten?
3: Nou, meneer, we zijn wie wij zijn. BNF, ik ben dus de B. Ja. En ik ben de F.
4: Ja.
3: Nou, en de B staat voor tuinarchitectenbureau Beatrix Kleurver. Zijn het vergewisselde Uggelen. En wij maken de meest mooie tuinen. Iedereen is natuurlijk ongelooflijk geïnteresseerd in tuinen. Dit is nu wel hetgene waar iedereen ontzettend mee bezig is.
5: Is dat iets van de laatste jaren dat een tuin erg in komt?
3: Absoluut. Absoluut. Ja? Als ik u vertel, 10 jaar terug had je als tuinarchitect nauwelijks brood op de plank, bij wijze van spreken. En tegenwoordig, iedere zichzelf respecterende Nederlander die huurt een tuinarchitect en laat zijn of haar tuin gewoon beeldig maken. En dat doen we dan ook. En heel mooie ornamenten. En je zou kunnen zeggen dat de tuin een beetje een leefstijl geworden is. Het hoort er gewoon bij.
2: 1991.

0: Hope of Deliverance 1993 natuurlijk, Paul McCartney.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Jazeker, daar is hij weer. Wat leuk om hem weer te verwelkomen en om jou te kunnen verwelkomen in de Radio West tijdmachine. Stap maar in, even bellen 070-390-5454. Dat kan nu, 070-390-5454. Hoe werkt dat dan, als je het nog niet gehoord hebt? Want het is al een tijdje geleden dat hij gestart is op zender. Wij reizen naar een jaar uit het verleden. Uit dat jaar stel ik je 3 vragen. En als je er eentje goed beantwoordt, krijg je al een hartstikke leuke prijs. Dat is in dit geval echt het allerlaatste setje kaarten voor We Will Rock You in Den Haag. Ja, die Queen musical met al die lekkere liedjes van Queen daarin. 20 in getal. Met bijzonder fijne artiesten die ze allemaal uitvoeren in het World Forum Theater in Den Haag op 15 juli. Als je erbij wil zijn. Ja, we hebben er heel veel weggegeven. Maar dit zijn echt de laatste kaarten die ik mag weggeven. 070-390-5454. 070-390-5454. En als je 3 vragen goed weet te beantwoorden, dan maak je kans op de hoofdprijs. En dat is deze week, jawel, een lekkere robotstofzuiger. Ja, je eigen huishoudelijke hulp op wieltjes. Even bellen met 070-390-5454. En voor je het weet, is die hele berg met prijzen voor jou. Dat zou je toch gebeuren op de maandagmorgen. Zo'n beetje grijze dag, dat je denkt, wat ben ik aan het doen? Nou, je zit zo in de tijdmachine, hier, bij Radio West.

0: kun je toch helemaal alleen maar jaloers op zijn, hè? Dat soort gitaarspel. Dire Straits en The Lady Rider.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Met Geert-Jan van der Toren uit Rijswijk. Goedemorgen, Geert-Jan.
2: Goedemorgen.
0: Heb je een beetje een lekker weekend gehad afgelopen weekend?
2: Ja, zeker. We zijn lekker een weekendje weg geweest met broers en zussen.
0: Leuk, waar zat je?
2: En, in Zierikzee.
0: Oh, nou ja, een beetje winderig denk ik, of niet?
2: Nee, het was heerlijk weer. Lekker gewandeld. En, ja, gewoon gezellig om iedereen weer even lekker bij elkaar te hebben.
0: Nou, wat gezellig. Doen jullie dat elk jaar?
2: Ja, elk jaar rond de overlijdingsdatum van mijn schoonouders.
0: Ah, jeetje. Ja, wat een mooie
2: initiatief.
0: Ja. Nou, je kan er weer helemaal tegen. Je bent opgeladen. Heb je gisteren daar in Zierikzee ook die wedstrijd gezien, Nederland-Japan, of niet?
2: Nee. Want toen waren we weer terug onderweg naar huis. Dus,
0: okay. Oh, je hebt hem in de auto meebeleefd.
2: Ja.
0: Ja. Met het radiocommentaar. Dat is wel leuk, toch?
2: Het radiocommentaar is altijd leuk, maar ik heb hem niet gevolgd. Ik hoorde vanmorgen de uitslag pas.
0: Oh, je vond het niet zo boeiend?
2: Nee. Ik ben niet echt een voetbalfan. Oh. Het is leuk als ze winnen, maar...
0: Ik snap het.
2: Ik leef het altijd achteraf.
0: Je wordt blijer van de Queen musical We Will Rock You.
2: Zeker weten.
0: Kijk, nou, dat kunnen we regelen wellicht.
1: Deuren gaan dicht.
0: Je hebt hartstikke mazzel, want het zijn de laatste kaarten die we mogen weggeven op Radio West.
2: Ik hoor dat er maar is.
0: Ja.
1: 9, 8.
0: Oh, kijk eens even. Nou, voor je het weet zit je in 1988.
1: Deuren gaan open. Ja.
0: Hoe zag jouw leven eruit, Geert-Jan? Was je in Rijswijk al toen?
2: Ja, toen woonden we al in Rijswijk. Dus mm-hmm. Mijn jongste dochter geboren.
0: Oh, kijk.
2: Dus ja, dat was een goed jaar.
0: Dat zijn wel herinneringen natuurlijk. Hoe heet je dochter die toen geboren werd?
2: Amanda,
0: oké. Okay. Ja. Mooi naam. Nou, 1988, we gaan kijken wat je er nog van weet. Ja, er was natuurlijk ook voetbal in dat jaar. En welke Amsterdamse zanger maakt in de zomer van 1988 het Oranjelied van het jaar met Wij houden van Oranje?
2: Volgens mij was dat André Hazes.
0: Hoe heet de dramaserie van de Tros die miljoenen kijkers trok vanaf 1988... en die zuster Reinie en dokter Erik tot een begrip maakte?
2: Medisch Centrum West.
0: En André van Duin sluit zijn tv-programma Animal Crackers in 1988... standaard af met de rubriek Tuut Tuut Tuut, de groetjes van Ruud. Welke Ruud nam hij hiermee op de hak?
2: Ruud Lubbers.
0: Jij zegt Ruud Lubbers.
3: Je hebt 3 vragen goed.
0: Jongen. Zo, wat een begin van de week, Geert-Jan. Lekker hoor.
2: Ja, zeker.
0: Zo. Je staat bij de topscorers van deze week. Je bent de enige op dit moment, maar daar zullen er vast nog wel meer bij komen. In dat geval wordt er geloot. En maak je dus nog wel kans op die hybride robotstofzuiger aanstaande vrijdag bij Bas Martinius.
2: En dat zou mooi zijn.
0: Je gaat lekker 15 juli naar het World Forum Theater, naar We Will Rock You, met de muziek van Queen.
2: Nou, daar kijk ik heel erg naar uit.
0: Dat dacht ik. Van harte gefeliciteerd en veel plezier daar.
2: Dankjewel. Ja.

Magic Breeze, 1988 en Close to You. En zo dadelijk eeuwig roem na Elver. Maar we hebben niet zo heel lang meer. Dus ik heb ook nog wel even zin in dat liedje van Hannah May en Bluff. Ja, we hebben niet zo

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag...
0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
11: Er komt een wereldartiest naar Rotterdam in 1988. Straks horen we daar meer van in de archiefbak. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Roemer.
12: Het slachtoffer van het ongeluk met fatale afloop op de A13 afgelopen vrijdagavond is een 60-jarige man uit Rotterdam. Dat heeft de politie vanmorgen laten weten. Tussen Delft en de afrit bij Rotterdam De Heek Airport ging het op de snelweg mis toen twee auto's op elkaar botsten. In de Zegerplas in Alphen aan de Rijn is vanochtend een lichaam gevonden. Even na 5 uur gingen de hulpdiensten erheen. De identiteit van het slachtoffer in de Alphense Zegerplas is niet bekend. En de algemene begraafplaats in Hillegom wordt verbouwd. De urnenmuur van de begraafplaats aan de Wilhelminalaan is bijna vol. In de renovatieplannen van het Hillegomse college worden 18 urnengraven opnieuw gebruikt en verbeterd. En er komen nieuwe urnenmuren bij. Dat kost zo'n €85.000. Meer regionieuws straks om 11:30. Nu het overige nieuws.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel.

0: mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international... en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt een plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie krijg je van Erwin de Hart bij de ANWB.
2: Op de N206 Heemstede Zoetermeer tussen Zoeterwoudendorp en Zoetermeer Buitenweg 5 kilometer langzaam rijdend verkeer.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Dag en nacht, het hele jaar door... staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25... Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
7: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
8: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
9: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
8: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
9: Al 100 jaar.
8: Van der Geest.
9: Dat is verhuizen en meer.
10: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met de matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
11: Tot 12 uur aan de bak.

0: Lange tijd ging het niet goed met de gezondheid van Celine Dion, maar dat ze nu het aandurft om aan een concertreeks te beginnen in Parijs, dat is een goed teken. A new day has come, zou je kunnen zeggen, voor Celine Dion.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, en een nieuwe werkweek dus, dat betekent ook weer een nieuwe reeks met eeuwige roem. Ja, elke werkdag rond 10:50, dan scheiden we namelijk het kaf van het koren. Dan bepaal jij welke platen er rijp zijn voor de roemlijst. Je kunt je aanmelden door een liedje op te sturen naar Aan de Bak via patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. Welke plaat verdient er in jouw ogen, in jouw oren, eeuwige roem? Laat het me weten en dan ligt er een Radio West verrassing voor je klaar als je meedoet. Frank Derksen woont in Den Haag en is 67 jaar en single. Je vindt hem regelmatig in de sportschool. Hij doet aan vrijwilligerswerk bij het Buddy-netwerk en is hartstikke gek op muziek. Elk moment van de dag klinkt er muziek om hem heen en vaak is dat Radio West natuurlijk. Goedemorgen, Frank.
2: Goedemorgen.
0: En ben je dan ook een enorme muziekverzamelaar van oudsher al?
2: Ja, zeker. Er zat nog vol, kasten vol met cd's en ook nog een hele voorraad met langspeelplaten. Die ik overigens niet zo vaak draai, maar dan moet ik eerst weer de pick-up in bedrijf stellen.
0: Ja.
2: Maar goed, het is allemaal nog, dus het is voor de toekomst, denk ik.
0: Ja, en met die cd's, want ik herken dat heel erg. Ik heb niet zoveel vinyl meer, want dat heb ik ooit weggedaan. Daar baal ik eigenlijk wel van dat ik dat wel heb. Maar cd's heb ik ook nog wel. Maar inderdaad, ook die komen bijna nooit meer in de cd-speler. Want ja, je hebt de muziek tegenwoordig op andere manieren voor het grijpen. Heb jij dat ook, of draai je nog wel eens een cd?
2: Ja, dat heb ik ook. Ja, nou, de tweede dag is het ook alweer, behalve Radio West, natuurlijk ook heel veel Spotify.
0: Ja.
2: En nieuwe ontdekkingen. En wat ik heel leuk vind is dat als je iets uitkiest en het is afgelopen, wat je wil horen, dan gaat hij zelf door. En dan komt hij zelfs met leukere dingen dan je zelf bedacht had.
0: Ja, zo ontdek je steeds weer nieuwe artiesten natuurlijk.
2: Ja, dat is AI, hè? AI.
0: Nou, ja.

0: Ja, precies. Maar voor je het weet heb je ook een AI-artiest ontdekt. Dat is dus dan geen echte artiest, maar dan is het AI-muziek. Want het staat inmiddels ook steeds meer op die streamingplatforms. Wat vind je daarvan?
1: Ik herken het eigenlijk niet zo goed als het AI is.
0: Ja, het staat er wel bij, toch? Of niet?
1: Ja, op Spotify, ja?
0: Ja, volgens mij moet het erbij staan, heb ik het idee. Maar goed.
1: Ik zie dat niet. Ik ga erop letten.
0: Ja, precies. Precies. Ja, ik vind dat dus een heel vervelende ontwikkeling, moet ik eerlijk zeggen. Want ik wil gewoon een echt artiest. Iemand die met hart en ziel daar zijn nummer heeft gepend en lekker in de studio heeft gestaan. En dan, herken je dat of niet?
1: Ja, ik herken het niet, maar ik kan me wel voorstellen. En je wordt natuurlijk genept.
0: Nou ja, dat is het. Ja, zo voelt het een beetje, ja. Ja. En hoe goed het ook kan klinken. Want het is natuurlijk ongelooflijk dat zo kan klinken dat je er gewoon in trapt. Dat je geen idee hebt dat het niet een echt mens is dat erachter zit. Maar goed, hoe dan ook. Jij hebt het vandaag voor het zeggen in Eeuwige Roem. Dus alleen jouw smaak beslist vandaag. En zo klinken de Roemzoekers van maandag.
2: Eeuwige Roem. Have a

0: Rommel van het Groene Woud. Afgelopen vrijdag kwam die erbij met Je veux de l'amour. Staat er één dag in. We hebben Madonna met Live to Tell 2 dagen. En 5 dagen inmiddels voor Sommieux en Have a Little Faith. Ja, en vind je dat dan ingewikkeld om te kiezen, Frank, of valt het wel mee?
1: Ik vond het wel ingewikkeld om te kiezen, ja.
0: Ja?
1: Raymond van het Groene Woud, die blijft erin. Leuk om die weer eens te horen. En dan moest ik kiezen tussen Madonna en Sommieux. Ja, ik vind Sommieux, ik ben fan van ze. Maar ik vind eigenlijk dit, als het gelijk met This is the Moment en Multicolor, vind ik dat toch wel een leukere nummer. En deze net iets minder. Dus dan mag Madonna blijven.
0: Oké.
1: Sommieux gaat eraan.
0: Die is vertrokken, maar gelukkig heb jij een andere prachtige suggestie in gedachten. Uit die enorme collectie van je. Hoe kwam je tot deze?
1: Het is een tijdloos nummer. Het is een echte evergreen. En wat ik wel grappig vind is dat er zijn veel liedjes geschreven over verbroken relaties. Het was zo mooi samen en zo. In dit nummer wordt een relatie verbroken tijdens een liedje. Dus dat is wel apart. Dus heel, heel mindful eigenlijk.
0: Ja, ja, prachtig.
1: Ze maakt het gewoon uit.
0: Ja. Ja.
1: Het is Carole King.
0: En it's too late.
1: It's too late.
0: En nog nooit genomineerd in Eeuwige Roem. Dus ik ben zo blij dat jij dat eindelijk doet. Dankjewel daarvoor, Frank.
1: Oké, graag gedaan.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

you move me. But I wanna know for sure. So come on, I'm

0: op Radio West en Wild Thing. En vergeet het niet, je kunt nog even stemmen op...
1: De plaat. Voor 12.
0: Rock Your Baby 12. Van George McRae tegenover UB40 en Cherry Yo Baby. Marga Lindeman zegt op de Facebookpagina van Radio West. Nummer 2 graag, groet uit een regenachtig Asperen. Nou, groeten terug uit een grijze Den Haag. Hij die zegt voor mij nummer 1, leuke herinneringen uit mijn schooltijd en uitgaan in de paddock op Scheveningen. Werken ze vandaag en een fijne uitzending. Dankjewel, stemmen kan nog steeds, dus doe even mee nog.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
6: Goedemorgen, Radio West. Het is 11:55 en Reinoud Roemer praat je bij het regionieuws.
7: Het slachtoffer van het ongeluk met fatale afloop op de A13 afgelopen vrijdagavond is een 60-jarige man uit Rotterdam. Dat heeft de politie vanmorgen laten weten. Tussen Delft en de afrit bij Rotterdam de Hague Airport ging het op de snelweg mis toen twee auto's op elkaar botsten. Naar de precieze oorzaak van de botsing op de A13 doet de politie nog verder onderzoek. De algemene begraafplaats in Hillegom wordt verbouwd. De urnenmuur van de begraafplaats aan de Wilhelminalaan is bijna vol. In renovatieplannen van het college van burgemeester en wethouders worden 18 urnengraven opnieuw gebruikt en verbeterd en komen er nieuwe urnenmuren bij. Dat kost zo'n 85.000 euro. Hillegommers krijgen

0: informatie over de werkzaamheden, opdat ze niet onverwacht worden gestoord tijdens een bezoek aan de algemene begraafplaats. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg in Den Haag rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt voortaan een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Zo'n 18.000 keer kregen bestuurders een waarschuwingsbrief van de gemeente op de mat. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. De Haagse kleinkunstenaar Karel de Rooij, bekend van het duo Mini en Maxi, en musicalster April Darby uit Den Haag krijgen in Scheveningen een plekje in de Hall of Fame. Die draait om hun verhalen en die van andere artiesten en bijvoorbeeld van vissers, sporters en ondernemers. Ook zijn er odes aan schilder Vincent van Gogh, die er geweest is, en de Rolling Stones, die ooit kort maar krachtig hebben opgetreden in het Koerhuis. De Scheveningse Walk of Fame is vanaf vrijdag te zien tot en met medio september.
1: Dat is een mooi idee. Eens even kijken naar het weer. Is het al een beetje beter weer aan het worden? Huub Mizee, hoe ziet het eruit?
2: Vandaag is er eerst veel bewolking en plaatselijk valt er ook nog wat lichte regen en motregen. Vanmiddag wordt het droger en komt er geleidelijk aan ook zon. De wind is noordwestelijk, zwak tot matig en het wordt ongeveer 19 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanavond is er eerst weinig wind, later vannacht komt er een zwakke tot matige oostenwind en dan wordt het ongeveer 11 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en bewolking, het blijft ook dan op de meeste plaatsen droog en bij een matige oostenwind wordt het dan ongeveer 21 graden. Woensdag valt er eerst regen, later komt er zon en wordt het 23 of 24 graden. En ook donderdag en vrijdag blijft het zomers met temperaturen iets boven de 25 graden.
0: Je hoort het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: hadden net al een relatie die uitgemaakt werd tijdens een plaat. Oh. En dan nu Love Hurts van Nazareth. Wat een drama is allemaal.
1: De archiefbak.
0: Zo dadelijk de verjaardagen om een beetje de feestsfeer erin te houden natuurlijk. Maar eerst...
2: 1988.
0: De Belastingdienst gaat het aangiftebiljet van de inkomstenbelasting al gedeeltelijk invullen voor je. Dat meldt staatssecretaris Koning van Financiën in 1988. Hij verwacht dat deze standaardgegevens over ontvangen loon en premies in de jaren 90 al op je aangifte zullen staan. Nou, dat klopt. Ja. Ik weet niet of het precies jaren 90 was, maar inmiddels is dat het geval. Een Amerikaanse tabaksfirma wordt op 13 juni 1988 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een man van wie de vrouw in 1984 aan het roken van sigaretten is overleden. En de King of Pop, Michael Jackson, heeft de best bezochte tournee van het jaar en ook van de hele jaren 80 te pakken. In krap anderhalf jaar tijd bezoeken bijna 4,5 miljoen mensen een van de 123 concerten in zijn Bad World Tour. Het is de grootste tournee van een popartiest tot dan toe. Jackson is in juni 1988 drie keer in het Feyenoord Stadion te zien. Die zomer treden ook Pink Floyd, Bruce Springsteen, George Michael en Prince op in de Kuip. Michael Jackson zingt tijdens de Bad Tour ook een medley van Jackson 5 liedjes. Oh!

Over live optredens gesproken. Ja, Tina Turner en David Bowie samen. Legendarisch natuurlijk. 1988 hadden ze een hit samen met deze live uitvoering.

0: Vandaag 15 juni en de verjaardag van Jolanda Brandt uit Den Haag, die wordt 57.
1: Ja.
0: En ook Alex van Steen is dit jaar, die wordt dan weer 56 jaar oud. Nou, van harte gefeliciteerd allebei.

0: Ilse de Lange en Puzzle Me op Radio West aan het eind van deze Aan de Bak. Ja, normaal gesproken hoor je Menno hier op dit tijdstip, maar dat lukt even niet. Er is een soort spoedvergadering aan de gang namelijk, want hij is er nog niet uit wat het nieuwe thema wordt voor de plaat, jouw plaat. Ja, nee, de plaat voor 12, die heb ik wel.
1: De plaat voor 12.
0: Die heb jij natuurlijk uitgekozen. Geen UB40 met Cherry Oh Baby, maar wel George McRae met Rock Your Baby. Ah, ben je eruit? Jouw plaat? Oh, hij is eruit, gelukkig. De spoedvergadering is net afgelopen. En het programma ook, dus dat scheelt. George McRae wint met 64%.

0: buiten, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
9: Vorig jaar hadden we 180.000 bezoekers op één dag.
10: Opeens kan de vlam in de pan schieten. Of dat ineens keer een enorme drukte is wat we vooraf niet gezien hebben. Dat maakt het wel lastig.
9: Meld het maar 100 keer, want we hebben liever dat je het 100 keer meldt dan dat we het missen.
11: Luister nu op Spotify, aflevering Crowd Control van podcast Aan de Haagse Kust.
12: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
13: Zometeen beginnen we aan een nieuwe week. Menno in de middag, tot 2:00. Het is 12:00, het nieuws uit de regio. Dat krijg je van Jolanda Baaiens.
14: Goedemiddag. De rechtbank in Den Haag hoopt de zaak tegen Marvin B. eind dit jaar inhoudelijk te behandelen. Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn 52-jarige ex-vriendin in haar huis in Leiderdorp met veel geweld heeft omgebracht. Uit onderzoek blijkt dat het huidige systeem voor sociale woningverdeling in de regio Holland-Rijnland niet goed werkt. Vorig jaar werden 4500 woningen verhuurd, terwijl er 170.000 mensen staan ingeschreven. En de soepbus op de Koekamp in Den Haag moet mogelijk verhuizen. De gemeenteraad wil een locatie die beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kwam in een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
16: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeelhaartjes.nl.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
18: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
22: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.

0: Ja, wat lekker hè, om hiermee te beginnen. The Golden Earring en Radar Love. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze maandag. Ja, the day after the 2-2. Gemengde gevoelens natuurlijk een beetje hè, bij die uitslag van het Nederlands elftal. Maar goed, we zijn volop in de race nog op het wereldkampioenschap. En we gaan deze week in Menno in de Middag zeker nog weer stilstaan. Aten Mos komt deze week nog een keertje aan het woord. En ook anderen die verstand van voetballen hebben. Dus we gaan er zeker nog bij stilstaan. En ook Oranje Straten bezoeken. Kortom, op weg naar zaterdag, naar de wedstrijd tegen Zweden. Wat doen we vandaag? We gaan zo meteen weer naar Floor Korte in Boskoop. Naar Floors moestuin. Ze heeft mooie tips over dingen die je nu nog kunt zaaien, onder andere. Dus ja, zeker even luisteren als je liefhebber bent van de tuin. Zo meteen om 12:15 heeft ze weer goede tips voor ons. En we bellen zo meteen met onze grote vriend, zanger Chico. Hij heeft namelijk een leuke plaat uit. Je weet Chico van...
1: En ik zeg
0: ja, die dus. Nou, hij heeft een hele leuke nieuwe plaat uit. Deze zullen we trouwens ook nog vaak draaien hoor, de komende weken. Maar die gaat over Scheveningen, dus gaan we zo meteen meer over horen. En we hebben Aniek Enthoven. En eens even kijken of Aniek er is. Aniek, als verslaggever van Op de Kaart.
2: Op de Kaart.
0: Nee. Aniek die is er nog eventjes niet, maar dat geeft niks. Want die horen we zo meteen. Ik ga wel die pijl even gooien, dan weten we waar we Aniek naartoe gaan sturen. Even, hop, daar gaat hij. Aniek, als je dit hoort, ongetwijfeld. Je gaat naar Voorburg. Dus pak je koffers, microfoon mee. En we horen Aniek Enthoven zometeen voor Op de Kaart vanuit Voorburg.

0: Ja, ik denk dat onze vaste luisteraar Casey, die altijd spontaan inbelt, me zometeen weer gaat bellen. Want hij is gek van Gilbert O'Sullivan. En daar bedankt hij ons altijd voor. Nou, bij deze graag gedaan voor Casey en alle andere liefhebbers. En daarvoor ja, natuurlijk Gerard Joling, hè, met zijn nieuwe plaat. En Gerard heeft aangekondigd dat er nog weer een extra concert bij komt. Hè. Zijn laatste solo concerten gaat hij geven volgend jaar in Ahoy. Op zondagmiddag 21 februari. Dan is er een concert toegevoegd van Gerard Joling in Ahoy. En die kaartverkoop is inmiddels begonnen. Goed, het is bijna 10:50 op deze maandag. En we gaan eens even bellen met de man. Ja, die is verantwoordelijk voor dit, hè? Ja. Ja, ja, ja. Zal ongetwijfeld razend druk hebben in deze tijden van het WK-voetbal. Chico, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hi, is dat zo eigenlijk? Want ja, ik kan me voorstellen dat je met dit nummer natuurlijk weer het hele land doortrekt nu.
1: Het is gekkenhuis deze dagen. Het is echt. Gisteren ook waren we 4 keer op pad. Het was zo druk. En we gaan echt van Batman tot aan Den Haag. Was nou echt alle kanten op.
0: Ja, wat goed joh. Wat leuk. Hey, en dan is het. Ja, dit nummer natuurlijk. Dat vragen ze dan 10 keer aan, denk ik. Zo rond Oranje, of niet?
1: Met Oranje, ja, dat komt wel minimaal 2 keer voorbij. We hadden een half uurtje en dat komt dan minimaal 2 keer ja. voorbij. Aan het begin en aan het einde. Maar ik moet zeggen, je merkt ook wel dat het nu weer gaat leven. Hè. Kijk, de eerste pot is nou geweest. Ja. En. Je merkte gisteren wel dat iedereen er naartoe leeft. En dan hoop je op de eerste goede pot eigenlijk, zodat je daarop verder kan bouwen.
0: Ja.
1: Ja, het was nou gisteren nou niet helemaal wat we hadden verwacht natuurlijk. Maar nee. Ja, we hebben tenminste een puntje. Daar kan je op verder bouwen. En dus ja. Beter dan 0 punten. Dus er is eigenlijk helemaal nog niks aan de hand.
0: Kijk, gelijk al een goede analyse ook gelijk, Chico. Ja, ik hoef er niet eens uit te vragen.
1: Ja, ik zie heel internet gelijk bij Pol staan. En Koeman dit en Koeman dat, ja. Ik ben het ook niet eens met z'n wissels. Maar ja, je hebt een punt. Als je de volgende wedstrijd wint, ben je al voor 90% alweer door.
0: Ja, precies. Zo is het. Even positief blijven. En ja, laten we eerlijk zijn. Het voetbal van Nederland was toch bij vlagen zeker wel goed, toch? Ook gisteren?
1: Ik vond het eigenlijk wel heel goed. Ik vond die kans van Malen in het begin eigenlijk al gelijk goed. Ik bedoel, je had best wel gewoon druk op de ketel zitten. Alleen, ja, dat je uit een standaard situatie verliest van Japanners, dat is wel een beetje aan de slechte kant. Ja. Maar ja... het werd ook nog getoucheerd, die bal. Dus ik bedoel, ja, je kan er ook niet heel veel aan doen aan die 2-2.
0: Nee, nee ik hoor het al. Als we nog een keer een voetbalanalist nodig hebben, dan bellen we jou, hoor, Chico. Je hebt er gewoon ook daar heb je verstand van. Ja, ja, ja, heel goed. Hey, want ja, het zijn, wat je al zei, drukke tijden. Ik neem aan dat ook, ja, je zit ook in OO Den Haag. Hè, daar hebben we je al vaker hier ook over in de uitzending gehad. De real-life soap over mensen die in Den Haag wonen. Joker zit er onder andere ook in. Merk je ook dat je daardoor met je zangklussen, zeg maar... dat je meer werk hebt?
1: Ja, zeker. Veel meer. Kijk, het is natuurlijk... Nu was het januari, februari was het op tv geweest. En ik merkte eigenlijk daarna dat er ook heel veel boekingen binnenkwamen. Mensen leren mij als persoon kennen. Ja. In plaats van alleen van mijn muziek. En dat heeft wel weer een stapje extra gebracht. Ik kom op plekken in Nederland en buitenland waar ik echt nog nooit van heb gehoord. En ik denk dat het ook niet dat ik ook op plek kom wat niet zomaar 1, 2, 3 mijn doelgroep misschien is. Alleen... ze vinden het leuk wat ik doe, ze vinden mijn muziek leuk... en ze hebben me leren kennen door de serie. Want het is natuurlijk wel gewoon landelijke tv... dus het heeft echt een enorme boost weer gegeven.
0: Ja, want wat is je doelgroep eigenlijk? Volgens mij is die toch heel breed, of niet?
1: Mijn doelgroep is heel breed, maar ik sta over het algemeen... sta ik meer bij studentenfeesten, jongerenfeesten... hockey, voetbalclubs. Dus ja, ik kom nu ook misschien wel op feesten waar ik misschien niet 1, 2, 3 zou komen. Maar omdat ze mij hebben leren kennen via de serie, nu wel voorbij komt. Dus ja, de serie heeft zo'n boost gegeven, ook voor het zingen.
0: Ja, wat is de meest gehoorde reactie als het gaat over die serie? Wat hoor je het vaakst?
1: Nou, dat ik toch wel een hele lieve jongen ben. En heel positief, omdat... Ja, ze wekken altijd de indruk met mijn mat dat ik toch altijd wat meer asocialer ben, heel eerlijk gezegd. Ja. Dat denken ze eigenlijk altijd door de rest van Nederland. En ik snap het misschien, maar eigenlijk ook weer niet. Want er zit veel meer achter dan alleen een haarstel. Dus de meest voorkomende reactie was dat ik toch eigenlijk wel een hele positieve, leuke en gezellige jongen ben.
0: Nou, heel goed, die kan je in je zak steken. En dat ben je ook. En dat komt in die serie ook heel goed naar voren, samen met je moeder. Dat is hartstikke mooi. Want er komt een deel 2 van OO Den Haag. Die opnames zijn inmiddels bezig, hè?
1: Ja, klopt. Ze zijn inderdaad weer bezig met het filmen voor een tweede seizoen. Nog geen idee wanneer, hoe en wat, maar we zijn weer rustig aan bezig.
0: Ja, goed. En dan gaan we jou ook weer zien dus.
1: Ja, zeker.
0: Ja, leuk. Hé, waar we je nu ook voor bellen is je nieuwe plaat. Die is vrijdag uitgekomen. Ik denk, we moeten toch even bellen, want dit is al echt... Ja, het gaat natuurlijk ook over onze regio. Het gaat over Scheveningen als badplaats, waar je natuurlijk hartstikke trots op bent.
1: Ja, tuurlijk. Nee, ja, ik schrijf alleen maar dingen waar ik vooral achter sta, wat ik leuk vind, waar ik trots op ben. Ja, en een van de mooie dingen is natuurlijk ons Scheveningse strand.
0: Ja, nou ja, goed, laten we heel eerlijk zijn. Scheveningen is de laatste tijd ook wat minder in het nieuws geweest. Daar kan niemand wat aan doen in Scheveningen. Dat zijn mensen van buitenaf die daar de boel lopen te verstieren. Waar ondernemers, badgasten hebben daar gewoon ongelooflijk veel last van. Dus ja, een beetje een vrolijke boost, dat kan geen kwaad, denk ik, met dit nummer.
1: Nee, ik denk dat dit juist vooral lekker is. En vooral in deze tijd. Kijk, ik vind het hartstikke triest wat er allemaal gebeurt op Scheveningen. Voor de ondernemers die een mega bedrag aan huur betalen. Ja. En dan avond op avond moeten sluiten door bepaalde wanordelijkheden daar op het strand. Het is gewoon te bizar voor woorden. Dus ik hoop ook met het nummer een beetje een positieve draai eraan te kunnen geven. Dat Scheveningen weer een leuke badplaats wordt. Wat het altijd al was. En ja, dat iedereen gewoon lekker kan gaan bakken op Scheveningen deze zomer.
0: Ja, want zo heet hij, hè? Lekker. Ja, ik kan het niet goed uitspreken. Ik ben geen Hagenees, maar lekker bakken op Scheveningen, hè? Dat is hem, in de titel.
1: Lekker bakken op Scheveningen.
0: Jij kan het als geen ander. Hey, want is dat trouwens ook echt jouw favoriete badplaats? Ga je daar zelf ook vaak naartoe?
1: Nou, ik ga zelf vaak naar Scheveningen en ik lig niet echt bij de pier, want dat vind ik echt veel te druk en toeristisch eigenlijk. Omdat moeilijk met de auto te komen en dat soort dingen natuurlijk allemaal. Ik lig eigenlijk net iets links van de pier, heb ik altijd een strandtentje, lig ik altijd heerlijk relaxed. En als ik ga ik altijd naar Scheveningen.
0: Ja, zo is het. Nou ja, je kan weer, hè, want eind van de week, dat gaan we straks ook horen van onze weerman, wordt het echt tropisch. Dus we gaan weer naar de 30 graden, dus met z'n allen naar Scheveningen. En het is ook heel leuk als je dit nummer hoort, dan ga je ook een paar stukjes horen uit OO Den Haag. Dat heb je er ook nog even ingeplakt.
1: Ja, een kleine referentie erin. Ik dacht, nou, dat vind ik leuk. En als je dat inderdaad luistert, dan is het gewoon lekker herkenbaarheid. Maar de rest is allemaal weer nieuw. Dus gewoon even een kleine terug in de tijd. En dan gelijk weer vooruit naar Scheveningen.
0: Ja, geweldig. We gaan hem draaien. Hey, het gaat je goed, Chico. En succes met de drukte. En ik wens je ook nog een heel mooi WK. En tot snel weer, hè.
1: Nou, dankjewel weer, hè.
0: Oké, dag Chico. Hoi.
1: Doei, doei.
0: En dit is hem, hoor. De nieuwe van Chico. Lekker bakken op Scheveningen. Lekker.

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Later!
2: Ja, en zo eindigt hij. Hij is echt leuk. Lekker bakken op Scheveningen. Toch, Jolanda? Is een leuke plaat.
3: Ja,
2: dit,
3: ik vind hem hartstikke leuk. Ja,
2: Chico. Aardige gast ook. Leuk. Mooi, zijn nieuwe single. Nou, die gaat het zeker goed doen. En zeker gezien het weer dat eraan komt, gaan we zo meteen horen van Huub Mizee. Want het wordt warm, ga ik alvast verklappen. En we hebben zo meteen natuurlijk Annie Kent over. Die is op weg naar Voorburg. Als het goed is, hebben we haar zo meteen in de uitzending in op de kaart. En hij is weer terug. De ouderwetse tijdmachine.
4: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
5: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
4: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
6: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde
6: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten.

0: Maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
7: Het is 00:30, Radio West en Jolanda Baaijens. Je hoorde er al eventjes. Ze is hier met het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag. De rechtbank hoopt de zaak tegen Marvin B. eind dit jaar inhoudelijk te behandelen. Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn 52-jarige ex-vriendin in haar huis in Leiderdorp met veel geweld heeft omgebracht. Hij filmde het geweld en stuurde de beelden naar een dochter en twee vriendinnen van het slachtoffer. B. zit momenteel in het Pieter Baan Centrum in Almere. Zijn psychiatrische observatie is met een week verlengd. De lokale D66 in Den Haag wil dat kinderen die mogelijk slachtoffer zijn van mishandeling, misbruik of verwaarlozing altijd snel en veilig worden gehoord. Volgens de partij wordt er nu nog vaak te lang gewacht met een gesprek, omdat professionals eerst toestemming vragen aan ouders. D66 wil dat kinderen in Den Haag binnen 5 dagen persoonlijk en zonder ouders kunnen worden gesproken. Zo zouden signalen van onveiligheid sneller kunnen worden opgevangen. Uit onderzoek blijkt dat het huidige systeem voor sociale woningverdeling in de regio Holland-Rijnland niet goed werkt. Woningzoekenden ervaren frustratie en onduidelijkheid bij hun zoektocht naar een huis, meldt Omroep Kaag en Braassem. Ruim 170.000 mensen staan ingeschreven, terwijl er vorig jaar maar 4500 woningen werden verhuurd. Gemiddeld wachten mensen bijna 8 jaar op een huis. Betrokken partijen willen het systeem aanpassen, mogelijk met verschillende systemen naast elkaar. En de soepbus op de Koekamp in Den Haag moet mogelijk verhuizen. De gemeenteraad wil een locatie die beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. De organisatie achter de soepbus is verbaasd, want klachten over privacy zijn hen onbekend. Elke avond delen vrijwilligers op de Koekamp soep en ander voedsel uit aan dak- en thuislozen. Ook komen er wekelijks hulpverleners die medische en maatschappelijke zorg verlenen.

0: Dat doen we zeker. Ruud Mizee, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Menno.
0: Fijn dat je er weer bent, ook in deze nieuwe week. Ja. Heb je nog iets meegekregen ook van Oranje gisteren? Of was je gewoon al heel druk met de weersvoorspellingen?
1: Nou, dat laatste vooral ook wel. Maar ik heb er nog wel iets van meegekregen, hoor. Dat kan niet anders,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Nou ja, 2-2, nee. Hè. Ja, we moeten het maar even meedoen. Nog alle kansen op de volgende ronde.
1: Ja, toch? Zo is het, hoor. Altijd. Positief. Ja.
0: Hey, en volgens mij krijgen we, en daar ga je zo meteen meer over vertellen, weer warm weer. Ja.
1: Zo is het. We hebben vandaag nog wel te maken met wolkenvelden, dat is duidelijk. Die komen vanaf de Noordzee. Er staat nog een noordwestenwind, zwak tot matig, dat valt wel mee. Maar er komt geleidelijk aan een klein hoge drukgebiedje vanuit het zuidwesten. En dat betekent dat er in de loop van de middag toch weer wat meer opklaringen moeten komen. Misschien tweede helft van de middag, maar dat gaat wel gebeuren. Maar we moeten het vandaag nog wel doen met ongeveer 18 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, wolkenvelden, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt heel rustig weer. Vanavond is er maar weinig wind. Later wordt de wind oostelijk, zwak tot matig. En vannacht daalt de temperatuur tot 11 of 12 graden. En morgen, wat wolkenvelden. Maar het blijft op de meeste plaatsen droog. En zeker morgenmiddag komt er duidelijk meer zon. En ook morgen is er maar weinig wind. Die wordt morgenmiddag weer een beetje westelijk. Maar dan wordt het al 21, 22 graden. Duidelijk alweer wat aangenaam.

0: Maar. En woensdag, ja, dan passeert er een warmtefront met bewolking en eerst nog een klein beetje regen. Woensdagmiddag komt er duidelijk meer zon en dan zou het zomaar 23, 24 Kijk. Graden kunnen worden. Een heerlijke middag al. Ja, en donderdag, dan krijgen we echt met zomerweer te maken. Maar dan ook weer echt helemaal met de zonnige periode, 28, 29 graden. En vrijdag kan de temperatuur toch wel rond of iets boven de 30 graden uitkomen. Ja, dan wordt het weer te warm voor sommige mensen. Nou ja, dan kan het 's avonds vrijwel zeker een bui, misschien met onweer daarbij. En in het weekend komt de temperatuur iets minder hoog uit, 27, 28 graden.
1: Lekker.
0: Het lijkt dan alweer een beetje droog te blijven. En hoe dat volgende week verder gaat, ja, dat hoor je over een uur, hè?
1: Zo is het. En ja, we hebben zometeen natuurlijk ook jouw plaat. Thema. Dat is het thema, dus blijf even bij ons.
0: Ja, zeker.
2: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Jouw plaat. Daar is die, want altijd op de maandag zo rond dit tijdstip maken we het nieuwe thema bekend voor jouw plaat. En dan mag je weer mailen naar menno@omroepwest.nl. Mag je de hele week doen. We draaien jouw plaat altijd als laatste van de uitzending om 2:05. Ja, het thema. Kijk eens even op de kalender. Wat is het zondag? Dan is het...
2: Vaderdag?
1: Ook dat, maar het is ook... 21 juni. En wat begint er dan?
2: De zomer!
1: De zomer. Ja, dan moet je niet tegen Huub zeggen. Want voor de weermensen begint hij op 1 juni. Ja, maar de astronomische zomer... Leg nog even uit, Huub, het verschil. De astronomische en de meteorologische zomer.
0: Bij de astronomische zomer staat de zon boven de Kreeftskerkring. Dus het meest noordelijke punt. Ja. Dan hebben we de kortste nacht... En de langste dag. En dan gaat de zon weer heel erg langzaam terug naar het zuiden.
1: Ja.
0: Maar dat is dan het astronomische begin van de zomer.
1: Nou, kijk eens aan. En die gaan we vieren deze week met zomerplaatjes. Wat is jouw favoriete zomerplaat? Dat mag natuurlijk van alles zijn. Mail hem even naar menno@omroepwest.nl. Over een uur die van jou, Jolanda. Ja, ja. En morgen die van jou, Huub.
0: Jazeker.
1: Oké. Okay. Ja,

0: Echt die sound uit de jaren 80 van Talk Talk en It's My Life.
1: Op de kaart.
0: Zometeen starten we de tijdmachine met nu een ruimbaan voor Annie Kentover. Hallo Annie.
2: Goedemiddag Menno.
0: Ja, de pijl ging op de kaart en kwam terecht in Voorburg. Ja, wat kun je met zo'n plaats, met die plaats, met dat, wat is het, een dorp, een stad? Wat is het eigenlijk?
2: Voor mij is het een dorp. Ja, het is natuurlijk een stad, hè? Ja. Zeker gezamenlijk met Leidschendam. Want dat is het, Leidschendam-Voorburg. Nou, dan is het echt wel een flinke stad in onze regio. Ja. Maar we houden het vanmiddag maar even bij Voorburg. Toen dacht ik, nou, begin ik eens op de Julianabaan. Dat is eigenlijk wel het winkelcentrum van Voorburg. Ja. Heel gezellig. Maar ik reed hier het parkeerplaats op. En toen dacht ik, oh ja, dat is waar. Een week of twee geleden was hier een plofkraak. Ja. Eigenlijk heel on-Voorburgs. Maar ja, ook hier in Voorburg gebeurde dat soort dingen wel eens. Bij de Bruna, de hele gevel eruit geklapt. Nou, ik sta er nu voor, helemaal dichtgetimmerd. Met hout, er brandde licht. Dus ik dacht, oh, dat is mooi, ze zijn weer open. Maar er is heel veel personeel binnen. Ze zijn de troep aan het opruimen. Even bij de notenkraam aan de overkant binnengestapt. En u zei, goedemiddag mevrouw. Volgens mij zijn ze vandaag voor het eerst weer aan de gang daarbinnen.
3: Nou, ik werk vandaag voor het eerst. Dus ik zie ze voor het eerst. Ja.
0: Ach.
3: Ik heb van het weekend niet gewerkt, dus dat weet ik niet. Durf ik niet te zeggen. Maar het lijkt erop alsof ze vandaag weer beginnen met opruimen.
2: Ja, ja. Er zijn een heleboel mensen binnen. Nou, ik klopte net op het raam, want ik dacht misschien willen ze wel even wat zeggen. Maar ze schudden van nee, ze hebben wat anders aan hun hoofd. De ravage is echt enorm, hè? Want je kijkt door dat glas. Allemaal kaarten en het plafond is half naar beneden gestort. Er ligt allemaal gruis overheen. Het is heftig geweest, hè, hier?
3: Zeker, zeker, zeker heftig. En zeker voor de mensen daar, de eigenaar en het personeel. Dus dat is een grote klap.
2: Jullie zitten er tegenover. Ik kan me voorstellen dat het nog steeds wel een flink gesprek is hier. Hè, op de Julianabaan. Je ziet ook, hè, er lopen zo mondjesmaat wat mensen voorbij. Kijken allemaal even naar binnen.
3: Iedereen kijkt en iedereen vraagt. En hoe gaat het? En Maar ja, dat is het gesprek voor de dag van het dorpje.
2: Wat... Het blijft toch een beetje een dorpje, zegt u eigenlijk.
3: Ja, iedereen kent iedereen. En mensen zijn heel trouw aan hun winkels. Dus dat is wel even heftig geweest, ja.
2: Ja, en is dat dan hartverwarmend of ook vermoeiend als het iedere keer er maar weer over gaat en mensen erover praten?
3: Ik denk beiden. Beiden, ja. Dus het is heel fijn dat mensen het meeleven, maar op het gegeven moment is het ook wel weer oké. Is het wel weer goed? Dan weten we het ook wel weer, hè?
2: Ja, en daar staat er weer zo'n verslaggever van Omroep West voor uw neus, die daar dan weer over begint. Nou, laten we het dan ook nog even over iets leuks hebben. Julianabaan. Ik zag daar ook volgens mij hangen dat jullie iets heel leuks achter de rug hebben afgelopen weekend.
3: Dat was zaterdag, inderdaad. Ik was niet aan het werk, dat is altijd wel gezellig. We hebben sowieso altijd hele gezellige dingen hier in het winkelcentrum. Zomerfestival en we proberen van alles te doen dat de mensen gewoon lekker bij ons blijven. En dan blijven ze. Nogmaals, de Voorburgers zijn heel trouw aan hun winkelcentrum. Ja.
2: Dus. Nou, dat is goed te horen. En het ziet er naar uit. Maar dat is koffiedik kijken. Er wordt heel hard gewerkt nu in de Bruna. Er wordt opgeruimd. Loopt allemaal personeel. Het zou toch mooi zijn als dat binnenkort daar weer open kan.
3: Ja, zeker, zeker. Nou, fingers crossed dat ze het goed en snel van elkaar krijgen. Hè. Dat ze niet al te veel schade hebben geleden. Maar dat denk ik dus eigenlijk wel zo te zien. Hè.
0: Ja. Annieke, je realiseert je dat vaak niet, hè, bij het nieuws. We hebben dit nieuws ook groot gebracht 2 weken geleden. En dan hoor je of wat er buiten is gemaakt. En natuurlijk melden we ook de ravage. Maar wat voor ellende en leed daar achteraan komt. En ook persoonlijk leed van die winkeliers. En mensen die zich die daar elke dag komen winkelen. Dat vergeet je eigenlijk wel eens, hè, bij zulke berichten. Want dat is ook
2: nou,
0: enorm.
2: Nou zeker. Ja, en het is dus nu 2 weken geleden, hè, dat het gebeurd is. En de Bruna is hier nog steeds niet open. Ja, dat is ook voor een ondernemer natuurlijk een drama.
0: Ja, tuurlijk. Verschrikkelijk. Goed. Nou, sterkte daar allemaal. Hopelijk gaan de winkels snel weer open. Goed dat je daar bent, Annieke. In Voorburg. En wat ga je nu doen hierna? Blijf je daar nog in die winkelstraat? Of heb je nog andere plannen?
2: Ja, ik doe nog even een rondje Julianabaan. Ja. En anders zoek ik hier in de buurt nog wat leuks op.
0: Ik ben benieuwd ook wat ze van het Nederlands Elftal vonden. Want ik denk dat daar ook gekeken is, toch?
2: Ja. Nou, dat lijkt mij toch wel.
0: Ja, goed. Ja. Even horen je straks in het volgende uur. Tot zo.
2: Tot zo.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, want hij is terug. We hebben een paar weken wat uitstapjes gedaan en mooie kaarten weggegeven met andere spelletjes. Maar de tijdmachine is onverwoestbaar. We gaan hem zometeen starten en je kan bellen. 070-390-5454. Heb ik drie vragen uit één en hetzelfde jaar. En weet je er één, heb je er één goed, dan win je al een bon voor taal. Ter waarde van €300 kun je dan een cursus volgen daar. Kun je een vreemde taal leren. €300 is die waardebon. Hoef je maar één vraag goed te hebben. Heb je er drie goed? Ja, dan wacht vrijdag misschien wel de finale en win je een hybride robotstofzuiger. Zo eentje die waar je gewoon naar kan kijken en die zijn werk doet. Dus gewoon even bellen. 070-390-5454 voor die mooie hoofdprijs. De Fortal.

0: The Four Tops en It's the Same Old Song.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan naar Voorburg, naar Anita Middendorp. Ja, Anita, ik zeg hé, want onze Aniek is ook in Voorburg voor op de kaart.
2: Ja, gezellig.
0: Ja, Voorburg is gezellig, hè?
2: Echt wel.
0: Ja.
2: Ik ben er komen wonen en ik wil daar nooit meer weg.
0: En wat is dat dan? Wat maakt Voorburg zo gezellig, Anita?
2: Ja, de kleinschaligheid, denk ik. En ik heb niks te nadelen van Den Haag, maar ik ben in Den Haag geboren en getogen. Maar het is daar allemaal te groot en te druk vooral.
0: Ja. Nou ja, dat is toch een eerlijk verhaal. En die rust vind je in Voorburg wel, dus.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Je hebt hier ook nog gewoon parken waar je lekker kunt wandelen. En zoals ook een collega die al op de Julianabaan is.
0: Ja.
2: Ja, heerlijke winkelcentra's.
0: Ja.
2: En alles.
0: Ja, daar had die winkelier dus gelijk in die we net hoorden. Dat mensen in Voorburg ook heel trouw zijn. Onder andere aan die Julianabaan en aan de ondernemers in het dorp.
2: Klopt.
0: Ja, mooi. Ja, nou, leuk. Hey, heb je nog voetbal gekeken, Anita?
2: Ja, tuurlijk. En? Stomme vraag. Volgende op.
0: En kan je ermee leven met de 2-2 tegen Japan?
2: Ja, voorlopig wel.
0: Ja, hè? Ja, joh. Een beetje positief. Ja, we hadden bijna gewonnen, oké. Maar er komen nog 2 wedstrijden aan. En ook de beste nummer 3 uit de pool gaat nog door naar de volgende ronde. Dus we hebben nog alle kans.
2: Nou,
0: zo is het toch? Ja, joh, zo is het. Hey, die tijdmachine, hè? Je kunt een groepscursus taal cadeaubon winnen. Ter waarde van €300 kun je een vreemde taal winnen. Leren bedoel ik. Wat voor taal zou je willen leren, Anita?
2: Ik heb geen idee.
0: Oké. Ja, die bon ga je weggeven, denk ik.
2: Ik vrees dan wel.
0: Ja, nou, dan gaan we voor de stofzuiger. Hè? Dan moet je er wel 3 goed hebben.
2: Dan dat zou wel helemaal te gek zijn.
0: Ja, dan kun jij lekker naar die Julianabaan, lekker shoppen. En ondertussen doet die stofzuiger gewoon zijn werk in je huis.
2: Ja, hey. Of voetbal kijken.
0: Of voetbal kijken, nog beter, ja. Hey, beste Anita, doe je best, want ik gun hem je van harte. Je bent aangekomen in 1976. Hier komen 3 vragen. Bonnie Sinclair heeft in de zomer van 1976 een hit met een tranentrekker. Met ook Ron Brandstede daarin. Deze. Ja, welke rol speelt presentator Ron Brandsteder in de single?
2: De dokter.
0: En hoe heet die dokter?
2: Dokter Benning.
0: Ja, de Concorde was een samenwerkingsproject tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. In 1976 kunnen we de Concorde voor het eerst in actie zien. Wat was het, de Concorde?
2: Een vliegtuig.
0: Ja, en de laatste vraag gaat over een Franse zanger. Die staat in juni 76 in de top 10 in ons land met dit nummer. This Melody, ja. Maar ja, wie zingt dit, Anita?
2: Julien Claire.
0: Nou, ik denk dat je het hartstikke goed hebt gedaan. Ik zie dat de jury is eventjes afwezig. Dus ik ga heel hard voor je klappen. Je hebt 3 vragen goed, Anita. Ja. Hey, je hebt alles goed.
2: Dank
0: je. Ja, je bent helemaal vol onder de indruk, of niet?
2: Graag.
0: Ja. Hey, gefeliciteerd. Je hebt 3 vragen goed.
2: Ja,
0: dat is goed. Dat snap ik. Hey, maar dat geeft helemaal niks. Je hebt in ieder geval gewonnen. Die cadeaubon van €300 kun je een vreemde taal gaan leren of weggeven. En ja, belangrijker. Je maakt kans op de finale vrijdag. Dat gaat via loting. En dan kun je die robotstofzuiger winnen. Nou, wie weet. Tot dan. En jij mag kiezen. Of ik draai Julien Claire met This Melody. Of Dr. Bernard Bonnie Sinclair.
2: Julien Claire. Daar ben ik gewoon vanaf kleins af aan fan van.
0: Nou, daar komt hij aan. Geniet ervan, Anita. Eigen van je dag. Tot ziens.
2: Ja.

0: en pluie, that's why.
1: Julien Clerc en This Melody. En dit was hem al, het eerste uur, Menno in de Middag. Zometeen uur 2 met Aniek, met Floor Korte van Floors Moestuin. En jouw platen, we zoeken je zomerplaatjes. En ja, veel mensen die mailen nu, die zeggen van... Ja, ik kan toch niet even draaien, Bonnie. Ja, tuurlijk. Hier is Dr. Bernard. Met Ron Brandstede ook, hè.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Ik heb mensen pijn.
9: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
10: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Zometeen het tweede uur. Menno in de Middag. Het is 1 uur en het nieuws uit de regio met Jolanda Baaiens.
13: Goedemiddag. De rechtbank in Den Haag hoopt de zaak tegen Marvin B. eind dit jaar inhoudelijk te behandelen. Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn 52-jarige ex in haar huis in Leiderdorp met veel geweld heeft omgebracht. De lokale D66 in Den Haag wil dat kinderen die mogelijk slachtoffer zijn van mishandeling, misbruik of verwaarlozing binnen 5 dagen kunnen worden gehoord. Ook zou dat eventueel zonder ouderlijke toezicht moeten kunnen. En een bedrijfspand aan de Perzikweg in Leiden is vanmorgen enige tijd ontruimd geweest. Er hing een brandlucht in het gebouw. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ik kan... kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
16: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
17: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
16: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
18: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Van Leeuwen, Keukens en Badkamers in Hillegom.
20: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
21: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
22: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
21: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
22: Al 100 jaar.
21: Van der Geest.
22: Dat is verhuizen en meer.
23: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.

0: maar dicht.
1: Boudewijn de Groot.
0: Ja.
1: Door de decennia heen heeft hij er een mooie plaat afgeleverd. Hè? Van de Sixties tot en met deze ook. Hè? Uit 1996. Boudewijn de Groot, een wonderkind van 50. De Bellamy Brothers openden dit tweede uur Menno in de Middag. Met zometeen Floor Korte van Floors Moestuin. Met haar twee wekelijkse tips hier in Menno in de Middag. Voor je tuin. En we hebben Aniek Enthoven vandaag als verslaggever op de kaart. En ja, dan beland je in Voorburg. Waar ben je precies?
2: Ja, ik dacht, waar zal ik na de Julianabaan eens heen gaan? Toen zei iemand daar, nou, hier in de buurt zit een heel leuk wijkcentrum. De Groene Loper, daar ben ik even naartoe gereden. Nou, het is hier druk, Menno.
1: Ja?
2: Tegenover mij zit een groepje dames uit Afghanistan. Die hebben een soort theeclubje. Die zitten gezellig Nederlands met elkaar te leren. Er staat iemand koffie en thee te maken, want er is een boetseerclub. Er wordt normaal ook genaaid, maar dat is vandaag even niet. Albert is de beheerder hier van het wijkcentrum. Wat een drukke bedoeling.
3: Ja, nou ja, even over nijles gesproken. Ze vertelde me net dat ze vorige week, dat ze deze week op vakantie zou gaan. Maar kunnen nog zomaar mensen binnenlopen die graag willen naaien? En dan kunnen we zo naaispullen geven.

0: Dat ze gewoon zelf weer gebruik kunnen maken. En dat kunnen doen, zeg maar zelf ook. Dus het is heel breed. Elke dag is het weer even anders gewoon. Dus je moet altijd wel weer bezig zijn dat je weer vragen hebt over dit, over dat. En ja, je faciliteert gewoon de ruimte voor de mensen die hier graag, zeg maar, iets willen gaan doen, zeg maar zelf ook.
1: Ja, en wat fantastisch dat het in een wijkcentrum dan gewoon heel erg druk is op de maandagmiddag. Zo ja. Hoort dat eigenlijk, hè?
0: Het is net zo na het weekend dat ze deze week op vakantie zou gaan. Maar kunnen nog zomaar mensen binnenlopen die graag willen naaien. En dan kunnen we zo naaispullen geven dat ze gewoon zelf weer gebruik kunnen maken. En dat kunnen doen, zeg maar zelf ook. Dus het is heel breed. Elke dag is het weer even anders gewoon. Dus je moet altijd wel weer bezig zijn dat je weer vragen hebt over dit, over dat. En ja, je faciliteert gewoon de ruimte voor de mensen die hier graag, zeg maar, iets willen gaan doen, zeg maar zelf ook.
1: Ja, en wat fantastisch dat het in een wijkcentrum dan gewoon heel erg druk is op de maandagmiddag. Zo ja. Hoort dat eigenlijk, hè?
0: Het is net zo na het weekend dat iedereen gewoon weer zin heeft om echt wel leuke dingen te gaan doen. Nou, als je hier binnenkomt is het in de ochtend al gymles. Zeg maar voor de oudere mensen ook. Nou, wat je al zei, van daar zijn mensen nu even in de Afghanistan-groep, zeg maar, dat de Afghaanse dames, zeg maar, zelf gezellig kunnen keuvelen met hun eigen taal, zeg maar. Nou, dit is een mevrouw.
1: Er komt een mevrouw aan met een tas, die denkt dat jullie zitten aan mijn tafel. Ja, ja, hè? Ja. Ik zag u kijken.
0: Dit is de mevrouw van de Breigroep, zeg maar zelf ook, die nou even binnenkomt lopen. En dan is deze tafel ook helemaal vol met mensen die hier lekker gezellig samen gaan breien en natuurlijk gaan kletsen.
2: Ja, belangrijk.
1: Je zit aan de breitafel, Menno. Ja. Ik ben aan de breitafel gaan zitten.
2: Nou ja, heb je nog
1: wensen?
2: Nee, maar dat doen ze voor jou, een leuke trui.
1: Oh, jij, die mevrouw roept het, ik kan het je wel leren.
2: Ja, nou, dat zou ik eens
1: even
2: gaan
1: doen. Ik weet wel wat ik ga doen hier het komende uur.
2: Nou, we horen je zo meteen misschien wel weer uit dat wijkcentrum. En je hoort maar weer eens hoe belangrijk dat is, hè, dat mensen daar die verbinding kunnen vinden.
0: Maar
2: hartstikke goed. Goed, zometeen Aniek, meer van jou daar vanuit Voorburg. Aniek Enthoven. Phil Collins, oh, dit is mooi hoor, Against All Odds.

0: Sommige platen blijven voor altijd mooi. Deze ook van Phil Collins, Against All Odds.
1: Floors Moestuin.
0: Floor Korter spreken we één keer in de twee weken altijd hier in Menno in de Middag. Vanuit haar gigantische moestuin in Boskoop. Waar ze ook allerlei clinics geeft. En mensen informeert over de moestuin. Hoe je die het beste kunt verzorgen. Het maximale rendement er ook uithaalt. En ze schrijft ook boeken. Heeft een website. Floor Korter, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, ik wil het allemaal opnoemen, maar het is eigenlijk best veel wat je doet, hè?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Als mensen vragen, wat doe jij eigenlijk? Dan vind ik het ook altijd best wel lastig uitleggen.
0: Ja, wat zeg je dan?
2: Het is gewoon heel veel. Ja. Dat is, ben ik vaak altijd een beetje te stotteren zoals nu.
0: Ja.
2: Ja, wat je vertelde, heel veel workshops, cursussen op de tuin. Ik schrijf inderdaad veel. En ik ben ook eigenlijk een tuinder, want ik ben ook veel op de tuin bezig.
0: Ja. Dus, hoe is dat eigenlijk ooit begonnen, Floor? Want waar kwam dat enthousiasme misschien al als kleine Floor vandaan voor de tuin?
2: Ja, ik denk dat iedereen wel geboren wordt met een groen hart, maar je daar pas later achter komt. Want ik was wel van bomen klimmen en buiten leven. We zijn ook in het bos opgegroeid, dus altijd om het groen om ons heen. En toen ik uiteindelijk op mezelf ging wonen vanaf mijn 21ste, midden in de stad van Den Haag. Ja, geen groen en niks. Toen dacht ik, hey, ik mis dit wel heel erg. En toen ben ik het eigenlijk wat meer gaan binnenhalen. Dus veel planten. En uiteindelijk kreeg ik dus een paar tomatenplanten van mijn zus. En die heb ik bij mijn ouders in de achtertuin uitgeplant. En daar is eigenlijk de moestuin begonnen.
0: Hey.
2: Dat is gewoon per toeval gegaan. Ja,
0: zo gaat dat zo vaak.
2: Niet zozeer van, ik start nu met een tuin, maar ik krijg iets. Ik zet het in de tuin en ik zag het groeien en bloeien. Ja, en dat heeft voor mij wel heel erg het moestuinvirus gestart.
0: Ja, en dat is wel mooi. Want als mensen dit horen, dan zie je maar hè, dat letterlijk een klein zaadje wordt geplant. En dat kan iets groots worden, een grote passie. Want ja, als jij nu wel eens over die enorme tuin waar je samen met je man elke dag loopt. Ja, dan denk je misschien nog wel eens aan dat eerste tomatenplantje van je zus.
2: Ja, heel af en toe. Ik moet zeggen dat er dan ook wel weer weinig ruimte voor is om daarover te denken. Maar als ik het dan weer zo nu met jou bespreek, denk ik, het is heel bizar dat je 14 jaar van een klein plantje naar zo'n stuk en wat we kunnen bijdragen aan, ook wel maatschappelijk onderdeel. Ja, vind ik wel echt heel tof. Daar ben ik super trots op.
0: Nou, dat mag je ook zeker zijn. Dat mag je zeker zijn. Je hebt een schitterende tuin. We hebben elke twee weken weer wat onderwerpen waar we echt wat aan hebben. Ik zat op je Instagram ook even te kijken. En inderdaad, mosterd. Ook dat heb je dus op je tuin staan. Mosterdzaad.
2: Ja. Ja, en het is ook per toeval, dat is wel meer dingen bij ons per toeval ontstaan. Ook dat de mosterd, gele mosterd heet het ook wel, in onze zaadmengsel zat voor de groenbemesters. Want wij hebben een heel deel van onze tuin nog niet helemaal in gebruik als moestuin. Hè. We hebben ook een deel ingezaaid met groenbemesters. En die verbeteren voor ons de bodem. Dus die breken de bodem open, dat verteert, dat wordt organisch materiaal, eigenlijk de compost. En dat zet het bodemleven weer om tot voeding.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dat is een hele mooie cirkel eigenlijk. Maar er in dat tussenstadia heb je ook nog bloemen voor de bijen.
0: Mm-hmm.
2: Die zijn nu net allemaal uitgebloeid. Die bloemetjes zijn allemaal zaadpeulen geworden. En in die zaadpeulen zitten dus mosterdzaadjes. En vorig jaar dachten we, kijk nou, het is mosterdzaad. We hebben het geoogst. Het is echt een enorme klus, want je moet al die zaadjes uit die peultjes halen. Dan moet je het in een grote ton ronddraaien totdat het kaf, dat is dat visje wat er omheen zit, loskomt. Dan moet je blazen en blazen dat het eraf gaat. Dan blijft het zaad over, want dat is het zwaarste. En dat kun je dus gebruiken. Moet je eerst vermalen, dan gaat er azijn, water en een beetje zout bij.
0: Ja.
2: Dat laat je een week sowieso in de koelkast staan. En dan heb je daarna gewoon mosterd.
0: Maar.
2: Dus dan kunnen we het ook weer eten. Dus het is voor ons heel mooi. Ja. Het verbetert de bodem. Het trekt heel veel bijen aan. Uiteindelijk de zaadpeulen kunnen wij eten, maar ook heel veel vogels. Er zitten ook heel veel groenvinkjes en zwartkoppen. En wat hadden we meer? Veel duiven ook natuurlijk. Die zitten dat hele veld leeg te pikken. En dan daarna verteert het uiteindelijk en verbetert ons onze bodem. En volgend jaar hebben we weer mosterd.
0: En je hebt lekker mosterd. Ik vind het zo lekker. Lekker met mijn aardappeltjes. Het is zo lekker.
2: Oh,
0: is die pittig? Een beetje van die van de
2: heel
0: tuin?
2: Pittig.
0: Oh,
2: heel pittig. En het is ook al hoe langer de mosterd staat, hoe milder die wordt van smaak. Dus heb je hem net gemaakt, dan is hij heel pittig. En als je van pittig mosterd houdt, dan kun je het best gewoon altijd zelf maken.
0: Ja.
2: En we proberen nu ook een beetje met smaken te combineren. Dus we hebben bijvoorbeeld nu, vorige week hebben we ook onze honing geslingerd van de bijen.
0: Oh, ja.
2: Dus we hebben nu honingmosterd ook staan.
0: Lekker.
2: En we hebben heel veel heleboel aardbeien uit de tuin waar we 2 weken geleden ook over hadden.
0: Ja.
2: Dus we hebben nu ook een mosterd met aardbeiensmaak.
0: Ach joh.
2: Ook heel lekker.
0: Joh, ja, lekker zeg. Ja, ja, alles is vers. Ja. Ja, lekker. Goed, ik kom gauw een keer langs, dat beloof ik je. Heb ik al beloofd, gaan we ook zeker doen.
2: Leuk.
0: We gaan trouwens ook met de verslaggever binnenkort ook een keertje bij je langs op de tuin. En dan horen we ook live hoe het daar is hier in Menno in de middag. Tot slot nog even kort, Floor, want het wordt weer warm deze week. Er is heel veel water gevallen. Ideale tijd denk ik ook wel om wat te zaaien. Wat zijn nog dingen die we nu de grond in kunnen stoppen?
2: Even kijken. Bietjes, radijsjes, wortel, spinazie, rucola. Heel veel kolen kunnen zelfs nu de grond in. Als je zegt, nou, ik wil het niet nu nog zaaien. Er zijn bij heel veel tuincentra bijvoorbeeld of bij de kweker heel veel goed bio-plantjes te koop. Die kunnen gewoon nog de grond in.
0: Ja.
2: Wat hebben we verder nog? Zelfs pompoenen kun je nu nog zaaien. Courgette kun je nog zaaien, want die groeien vrij snel.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk best wel heel erg veel. En dan doe ik nog even een klein ezelsbruggetje naar mijn boek. Want in Floors Moestuin, mijn boek, staan ook alle dingen die je nog kunt zaaien per maand. En wat je precies moet doen.
0: Dus, dat is heel handig. Nou, dan gaan we die ook nog een keer openslaan. En anders ga je gewoon weer luisteren hier naar Menno in de middag. Want over 2 weken ben je er weer met nieuwe tips.
2: Ja, leuk.
0: Toch?
2: Dan.
0: Hey, veel succes daar. Geniet van de tuin en van het mooie weer dat er ook weer aankomt. En tot over 2 weken.
2: Ja, fijn. Yes,
0: oké. Doeg. Doeg.
2: Hoi.
0: Floor Korte van Floors Moestuin. Altijd leuk, die tips. Mosterd, hè? Dat kun je dus ook gewoon zelf maken. Dit is Mart Hoogkamer. Ja, tuurlijk. Ik spaar geen centen.

0: Ja, Mart Hoogkamer en ik spaar geen centen. En dat is ook zo. En we gaan zo meteen natuurlijk in het laatste half uur terug naar Aniek. Die in dat buurtcentrum in Voorburg is. Heel gezellig. Kijken wat daar nog voor verhalen zijn. Doen we in het laatste half uur. En dan hebben we ook jouw platen. Mag je voor mailen. menno@omroepwest.nl. Sinds een uur is het nieuwe thema voor deze week bekend. Mag je de hele week dus voor mailen. Jouw favoriete zomerplaat. Want ja, het wordt niet alleen qua weer zomer. Eind van deze week. Maar komende zondag dan begint ook officieel de meteorologische, de astronomische zomer. Laten we het niet door elkaar halen. Dus gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Jouw favoriete zomerplaat.
1: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11.
2: Love and you is easy 'cause you're beautiful.
1: Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
3: Elke dag romantiek op West.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.

0: eindelijk even niks.
1: Het is echt nice.
2: Hola, le pongo dos cervezas.
3: Hola, señor. Sí, twee bier.
1: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
2: Por favor.
5: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
12: Het is 1 over half 2, Radio West, Menno in de middag en Jolanda Baaiens met het nieuws uit de regio.
13: Goedemiddag. De rechtszaak tegen Marvin B. wordt waarschijnlijk eind dit jaar behandeld. Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn 52-jarige ex-vriendin in haar huis in Leiderdorp met veel geweld heeft omgebracht. Hij filmde het geweld en stuurde de beelden naar een dochter en twee vriendinnen van het slachtoffer. B. zit momenteel in het Pieter Baan Centrum in Almere. Zijn psychiatrische observatie is met een week verlengd. De lokale D66 in Den Haag wil dat kinderen die mogelijk slachtoffer zijn van mishandeling, misbruik of verwaarlozing altijd snel en veilig worden gehoord. Volgens de partij wordt er nu nog vaak te lang gewacht met een gesprek, omdat professionals eerst toestemming vragen aan ouders. D66 wil dat kinderen in Den Haag binnen 5 dagen persoonlijk en zonder ouders kunnen worden gesproken. Zo zouden signalen van onveiligheid sneller kunnen worden opgevangen. De politie waarschuwt voor een nieuwe trend onder jongeren. Voorbijgangers worden bekogeld met waterballonnen. En soms zit er in plaats van water een andere vloeistof in, zoals limonade. Er kwamen meldingen over uit Den Haag, Alphen aan de Rijn en ook Ter Aar. Het bekogelen van mensen is strafbaar. Daders kunnen opgepakt worden voor bijvoorbeeld vernieling of het veroorzaken van een gevaarlijke verkeerssituatie. Nou ja, en dan, je hebt poezemensen.
12: Wat? Poezemensen?
13: Poezemensen.
12: Ja, ja, ja.
13: Je hebt hondenmensen.
12: Ja.
13: En dan heb je ook nog tacklemensen.
12: Dat is geen hond?
13: Jawel, maar dat is een hele speciale hond.
12: Oh.
13: En voor die laatste groep draaide het afgelopen weekend om snelheid en chaos tijdens het jaarlijkse tacklerennen. Ja, dat is een race waarbij de langwerpige honden zo snel mogelijk over de finish moeten komen. Nou, dat klinkt natuurlijk heel simpel.
12: Ja.
13: Maar dat was het niet, want veel tackles kiezen namelijk gewoon altijd hun eigen route.
12: Ah.
13: Maar met deze tips kan het misschien toch nog lukken.
14: Met de knuffeltjes die een goede kleur hebben, geel of rood, gaat ze wel goed op. En ik heb een lekker kaarsje bij me.
12: Nou, het rennen kan ze ook, toch?
14: Ja, heel hard, maar alleen niet de goede kant op.
15: Volgend jaar komen we terug. En dan worden wij minimaal 1e laatste.
12: Ja. Ja, ja, daar houden mensen zich ook mee bezig in het weekend.
13: Is dat
12: dus tackle rennen. Ja, ja, helaas is de radio. Ik zou die beelden wel willen zien.
13: Ik had er zo graag bij willen zijn.
12: Ja, zeker. Ja.
13: Maar goed, de winnaar kreeg naast eeuwige roem ook nog een hele zak hondenvoer.
12: Goed zo. Mag ik nog even sportnieuws doen?
13: Tuurlijk.
12: Tuurlijk, hè, die vrijheid hebben. Want ik denk dat veel mensen voetballiefhebbers daar wel in geïnteresseerd zijn in onze regio. Want Giovanni van Bronckhorst keert terug als hoofdtrainer van Feyenoord. En Sipke Hulshof gaat een belangrijke rol vervullen als assistenttrainer. Dat meldt het AD nu.
13: Kijk.
12: Hulshof was assistent van Arne Slot, hè, bij Liverpool en ook bij Feyenoord. En Van Bronckhorst was eerder natuurlijk ook al trainer in de Kuip. Van 2015 tot en met 2019. En in die periode won hij de landstitel met Feyenoord. Hij keert dus terug. We gaan naar Huub Mizee. Naar het weer. Want ook daar valt genoeg over te melden. Huub, goedemiddag nogmaals.
16: Ja, goedemiddag Menno.
12: Want ja, voor de liefhebbers van echt warm zomerweer. Die komen aan het trekken.
16: Ja, zeker wel.
12: Ja.
16: Later in de week, let maar op. Want ja, het is nu nog even echt aan ja, een beetje wennen. Want het wordt maar 18 graden. Het is 14, 15. Het is echt aan de koele kant. Maar

0: De noordwestenwind zal geleidelijk aan steeds verder afnemen. Dat scheelt dan wel. Wolkenvelden zijn er nog steeds, komen binnen vanaf de Noordzee. Maar ze beginnen langzamerhand wat minder dik te worden. Dus in de loop van de middag komt de zon er toch ook alweer af en toe bij. Blijft nu op de meeste plaatsen droog. We zullen vanavond en komende nacht zien opklaringen, wolkenvelden. Ook dan op de meeste plaatsen droog. Weinig wind vanavond, later een zwakke tot matige oostenwind. En het wordt 11, 12 graden. Morgen, nou ja, dan zijn er in de ochtend nog wat wolkenvelden. Morgenmiddag meer opklaringen, meer zon. Slechts een zwakke westelijke wind morgenmiddag. En dan wordt het 21, 22 graden. Dat voelt alweer een heel stuk beter. En woensdag hebben we eerst nog bewolking en regen. Dat is een warmtefront dat passeert. Daarachter komt warmere lucht onze kant op met een zuidwestenwind. Het kan al 23, 24 graden worden. Nou, daar heb je hem dan. Donderdag, flinke periode met zon. 28, 29 graden. Vroeger had je daar zo'n reclame over, want nou, komt dan 30, hè?
1: Ja.
0: En dan wordt het vrijdag inderdaad 30 of 31 graden.
1: Zo.
0: Misschien wel 32, wordt echt heel warm. Maar dat betekent wel voor de atmosfeer dat er een regen- of onweersbui kan ontstaan. Hou daar rekening mee als je je barbecue weer klaarzet.
1: Ja.
0: Maar dat wil niet zeggen dat het nou in het weekend opeens weer helemaal mis is, want ook dan wordt het nog zo'n 27, 28 graden. Ook volgende week blijft het nog lange tijd droog weer, hoogstwaarschijnlijk. Grotendeels, dus zo'n beetje tot het einde van de maand, daar ziet het weer uit. Met temperaturen die toch in het algemeen ruim boven de 20 graden zullen uitkomen. Dus na vandaag wordt het dus duidelijk, zeker voor het gevoel, duidelijk beter.
1: Nou, dankjewel, Huub. Ik mag nog een nieuwsbericht even voordat je sluit?
0: Ja,
1: van persoonlijke aard, ik heb namelijk nu net te horen gekregen, mijn dochter heeft net gehoord dat ze afgestudeerd is.
2: Gefeliciteerd!
1: Dat moet ik toch even melden.
0: Absoluut.
1: Ja. Nou goed, en we gaan naar jouw plaat nu natuurlijk. Hè? Hartstikke leuk. Ik ben benieuwd.
2: Ja, wil je het nu weten?
1: Ja, eerst even afsluiten. En dan
2: Laten we even afsluiten, want tot zover het uitgebreide regionieuws. En wil je nou meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Jouw plaat.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. We zoeken jouw favoriete zomerplaat. Want ja, we hoorden het net, Huub, het wordt dus zomers.
0: Ja,
1: eind
0: precies.
1: Van de week. En daar passen plaatjes bij. En komende zondag begint dus de astronomische zomer. Mailen naar menno@omroepwest.nl. Morgen die van jou, Huub. En Jolanda, welke gaat het worden?
2: Ik heb de zomer in mijn bol.
1: Ja, tuurlijk.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Menno in de middag.
1: Ja. Gezellig, André Hazes, een klassieker, hè? Oh, je gaat er helemaal bij swingen.
2: Ja, ik ga er helemaal bij, ja. Wat dacht
1: jij? Gezellig. Ja, nou, zonnebrand erbij, een koel drankje.
2: Bikini aan.
1: Bikini, nou, oh, ja.
2: Nee, toch maar niet.

0: The Real Thing, You To Me Are Everything. En daarvoor dus André Hazes, de keuze van onze nieuwslezer Jolanda. Zomer, en heb je ook een zomerplaats, jouw favoriete zomerhit? Geef hem door, hè. Je hebt gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. En om 2:05 elke dag deze week draaien we jouw favoriete zomerplaats.
1: Op de kaart.
0: Heb je ook zo'n favoriete zomerplaat eigenlijk, Aniek? Zo eentje waarvan je zegt, van, nou, dan krijg ik gelijk zin in de zomer.
2: Ja, geef me wind en zeilen.
0: Oh ja, van Splitsing. Oh,
2: ja,
0: dat is ook
2: dat
0: een...
2: vind oh. ik echt. Ja, oh, ja. Dan voel ik gewoon het zand tussen mijn tenen en ja. de wind in mijn haren. Ja, dat vind ik ultiem zomer.
0: Ja, zeker. Pas nog gedraaid. Maar ga ik zeker nog een keer doen binnenkort. Ja. Mooie plaat. Hey, ja, ook mooi. Jij zit tussen allemaal breiende dames in een wijkcentrum in Voorburg. En ja, ik dacht, net ging het over een trui breien of iets. Maar ja, het WK is natuurlijk bezig. Misschien iets oranjes of zo. Is dat leuk?
2: Nou, dat zou leuk kunnen zijn, ja. Ja, ik moet wel zeggen, de dame naast mij die breidt iets paars met wit. Wat is het? Wat wordt het?
3: Een truitje voor mijn kleindochter.
2: En hoe klein is de kleindochter?
3: 4.
2: Oh, nou, dat moet dan wel een flinke trui worden. Want dat is nu, nou, wat zal het zijn? 30 bij 30 centimeter? Dus daar moet nog wel wat bij.
3: Ja, daar moet nog wel wat bij. Maar ik heb de tijd. Het is voor het najaar. Niet voor de zomer, want dan heb je geen trui aan.
2: Nee, dat is waar, dat is waar. Maar is dat een beetje tijdsbestek? Want de presentator zegt net, nou, een oranje trui of sjaal zou leuk zijn. Maar ja, die hebben we dan wel voor zaterdag nodig.
3: Ja, precies. Nou, ik denk niet dat ze het heel ver gaan schoppen.
0: Oh.
3: De Nederland.
0: Oh,
2: nee. Nee, vertel eens.
3: Dat staat gisteravond niet gezien.
2: Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik ben vanochtend best wel vroeg begonnen. Dus ik heb alleen vanochtend de samenvatting even gekeken.
3: Ja,
2: precies. Ja, u heeft hem wel gekeken?
3: Wel gekeken, maar ik vind niet dat ze echt goed spelen.
0: Oh.
3: Nee.
0: Oh,
3: dus ik denk niet dat ze ver gaan komen. Tenminste, maar dat is mijn mening.
0: Ja, dan hoef ik geen trui te breien dus, natuurlijk dan. Nee.
3: Maar ja, je kan natuurlijk alles in. Dat zie je ook bij voetbalwedstrijden of met schaatsen. Dat mensen een muts op hebben en een poncho. Allemaal in rood, wit, blauw en oranje. Dus ja, daar kan je alle kanten mee op. Dus dat is wel leuk.
2: Ja, maar ik hoor al, aan deze kant van de tafel gaat er niks oranjes gebreid worden, Menno. Dus ik ga even naar de rechterkant van mij. Daar, dat is een turquoise werk. Oh, dat is al wel een stuk groter. Wat wordt dit, mevrouw?
4: Dit wordt een trui. Waar ik al eeuwig aan begonnen ben. Maar door omstandigheden is dat blijven liggen.
2: Oh, ook een project dus.
4: Met hulp van deze dame, dan kom ik verder.
2: Ja, maar ik zie wel dat u echt wel heel snel breidt. Zo tikken, tikken, tikken, tik met dat draadje om die vinger. Dus wat denkt u van een oranje sjaal voor zaterdag af?
4: Nee. Helaas, helaas moet ik jullie teleurstellen. Ja, nee, echt niet. Dat kan ik niet tussendoor doen. Ik leg net een beetje uit dat ik vrij druk heb gehad het weekend. En dit moet ook gewoon doorgaan.
2: Ja, u heeft het nou net weer opgepakt, die trui. Ja, en dat is inmiddels 50 centimeter, maar dat is nog steeds... Ik zie, er zitten nog niet eens mouwen aan. Ja, nee.
4: Die zijn ook wel een eind. Hoor?
2: Ja, dat is waar. Nog even naar de overkant. Iets, een blauw met wit streepje. Ja. Ziet u het zitten, een oranje sjaal of trui voor zaterdag?
5: Ik heb toevallig net... verleden week af een oranje kindertruitje gebreid.
2: Oh, echt? Voor wie?
5: Voor de dak- en thuislozen.
2: Oh, dus er is een dak- en thuisloze die nu met een oranje truitje rondloopt. Ja. Oh, nou, dat is toch te gek.
5: Het is ook voor de dak- en thuislozen.
2: En wat wordt dit? Blauw met wit? Oh ja, nou, dat is al een heel eind. Ja, ja, en ik zie dat u ook heel rap gaat. Hè? U doet het met een Duitse steek, begrijp ik?
0: Oh, een Duitse steek, ja.
5: Nee hoor, gewoon een Nederlandse steek.
0: Oh,
2: gewoon een Nederlandse steek. U zei toch dat het een Duitse steek was?
3: Ja, dat is die. Oh. Dat is die. En wat dat is, dat weet ik niet. Het lijkt er heel veel op, maar ik weet het niet.
2: Het is net even wat anders. Wacht, ik ga nog even naar de Duitse steek. Waarom is dit een Duitse steek?
0: Ja.
4: Dat weet ik niet. Zo heb ik het geleerd.
6: Dat ze anders rijdt.
5: Ze heeft de draad om deze vinger. Aha. Om de andere vinger.
6: Ja, om de linker.
5: Om de linkervinger heeft ze de draad. Dat is op de Duitse manier. En ik heb het ook van een Duitse vrouw geleerd. Dus ik brei half Nederlands, half Duits.
0: Goed.
2: Nou, er wordt hier heel multiculti gebreid. Dus.
0: Ja, zeker. Nou, ja. Hartstikke goed. Het zal een mooie trui worden.
2: Ja.
0: Ja, ja. Hey, ja, Aniek, dit was hem alweer.
2: Ja.
0: Morgen
2: ja,
0: ben je er niet, hè?
2: Nee, morgen is collega Dennis er.
0: Oh ja, nou dan gaan we met Dennis weer op stap in op de kaart. Horen we jou binnenkort weer, Aniek. Tot snel weer, hè?
2: Tot gauw weer.
0: Doeg.
2: Doeg.
0: Doeg.

0: Mooi, het goede doel en vriendschap. Dit was hem, Menno in de middag. Deze maandagmorgen zijn we natuurlijk terug dan met Wim Rijsbergen, die 2 WK speelde met Oranje. Met hem gaan we eens eventjes hebben over het wereldkampioenschap voetbal. En morgen ook Corrie Konings. Ze heeft een hele leuke nieuwe plaat uit. Zometeen veel plezier met Muziek aan Zee en daarna Bas.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. We zoeken jouw favoriete zomerplaat. Nou, Manon van der Zilk die zegt 1992 met mijn vriendinnen die zomer op de camping en dan Inner Circle en Sweat. Maak er nog een mooie dag van.

0: Dit was Mijl in de Middag. Tot morgen.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
4: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
16: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Zometeen Muziek aan Zee met onder andere The Police. Maar het is nu 2:00 en hier is Jolanda Baaiens met het nieuws.
19: Goedemiddag. CZA uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor de moord op zijn buurvrouw Paro. Hij schoot de vrouw bijna 2 jaar geleden in hun appartementencomplex dood in het bijzijn van haar 4-jarige zoontje. De lokale D66 in Den Haag wil dat kinderen die mogelijk slachtoffer zijn van mishandeling, misbruik of verwaarlozing binnen 5 dagen worden gehoord. Ook zou dat eventueel zonder ouderlijke toezicht moeten kunnen. En de algemene begraafplaats aan de Wilhelminalaan in Hillegom wordt verbouwd. De plekken in de urnenmuur zijn bijna vol, terwijl de urnengraven nog maar nauwelijks worden gebruikt. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. 2 van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft die voor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië en gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: En er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erwin de Hart.
3: Op de N207 Alfa aan de Rijnberg Ambacht tussen afrit Aarlanderveen en de N11 staat 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
4: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
20: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde metselenorgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote metselenorgel benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
4: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
21: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
22: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
23: Voordeeluitjes.nl.
21: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
22: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
23: Voordeeluitjes.nl.
24: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Het lot van Ophelia, oftewel het noodlot van Ophelia, bezongen door Taylor Swift. Welkom bij een nieuwe aflevering van Muziek aan Zee. Hier op deze maandagmiddag tussen 2 en 4. Nieuwe week is begonnen, dus we hebben ook een nieuwe serie Muziek aan Zee. Nog steeds zonder Marjolein, maar wel met Paul en met Neil Diamond.
1: Love on the rocks.

Zou er gebeuren? Geen melk vandaag. Oh, dat willen we niet. Tijd voor goed nieuws. Ook deze maandag weer het goede nieuws natuurlijk. En het goede nieuws is dat bewegen daadwerkelijk heel erg goed is voor je gezondheid. Een vader en een zoon die hebben dat wel tot het uiterste doorgevoerd. Want die hebben maar liefst 30.000 kilometer gefietst. Dat hebben ze gedaan vanaf maart vorig jaar tot ongeveer deze tijd. Een van de mooiste dingen die ze hebben meegemaakt is dat ze ergens in Turkije door de woestijn aan het fietsen waren. Waar een paar mensen op toe kwamen die hun aanboden om het ontbijt met ze te nuttigen. In een prachtige Turkse omgeving. Dus als je een beetje oud wil worden, beweeg!

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren... een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
6: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni.
4: Van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
6: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16.

0: langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
1: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
2: Goedemiddag, Paul. Sayed A. uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor de moord op zijn buurvrouw Paro. De 38-jarige moeder werd bijna 2 jaar geleden doodgeschoten in het portiek van het appartementencomplex waar ze woonde. Haar 4-jarig oude zoontje was erbij. Hij werd niet geraakt, maar later zijn er wel kogels in zijn broodtrommeltje, rugzak en capuchon gevonden. Tijdens de zitting vertelde de man uit Rijswijk dat hij door Paro werd lastiggevallen en op de vraag of hij spijt had, gaf hij geen antwoord. De celstraf van 30 jaar is conform de eis van het Openbaar Ministerie. In de Zegerplas in Alphen aan de Rijn is vanochtend een lichaam gevonden. Even na 5 uur gingen hulpdiensten erheen en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De politie deed de hele ochtend onderzoek en daaruit is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf. Over de identiteit van de overledene is niets bekendgemaakt. Aan de Kerkweg bij Rijnsaterwoude komt mogelijk het asielzoekerscentrum van de gemeente Kaag en Brasem en Nieuwkoop. Het COA gaat een haalbaarheidsonderzoek doen. En daar wordt onder andere gekeken naar de veiligheid en leefbaarheid en ook de financiële haalbaarheid. De gemeente geeft aan dat als de locatie aan de Kerkweg aan de voorwaarden voldoet, de inwoners bij de vervolgstappen worden betrokken. Den Haag waarschuwt opnieuw voor oplichters die valse QR-codes op parkeerautomaten plakken en zo geld hopen te ontvangen. Eerder waarschuwde de gemeente ook voor dit soort nepcodes. Nu zijn ze dus weer gezien in Scheveningen. Wie daar parkeert, wordt nogmaals op het hart gedrukt de codes niet te scannen. En dan iets anders, want de politie waarschuwt voor een nieuwe trend onder jongeren. Voorbijgangers worden bekogeld met waterballonnen. En soms zit er in plaats van water een andere vloeistof in, zoals bijvoorbeeld limonade. Er kwamen meldingen over uit Den Haag, Alphen aan de Rijn en Ter Aar. Het bekogelen van mensen is strafbaar. Daders kunnen opgepakt worden voor bijvoorbeeld vernieling of het veroorzaken van een gevaarlijke verkeerssituatie.
1: En voor het weer in Muziek aan Zee gaan we natuurlijk naar Huub Mizee.
3: Vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar geleidelijk aan krijgen we ook perioden met zon. We hebben een noordwestenwind, zwak tot matig, en het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en komende nacht is er een afwisseling.
2: Dan is er verkeersinformatie bij van de ANWB.
4: Op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht, tussen de afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11 heb je nu een kwartier extra reistijd. En dat komt door wegwerkzaamheden.
2: Dankjewel en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
5: Muziek aan Zee.

Gedicht uit Dijk. Huub van der Lubbe, die mooie stem van hem. Over stemmen gesproken, daar waar Mary J. Blige verschijnt, schijnt ook de zon. Hier is ze samen met George Michael.

Radio West met Hold the Line. En hier is Joe Cocker, origineel van Randy Newman, maar hij heeft er een grote hit van gemaakt. You can leave your head off.

Altijd barstend van de energie. Joe Cocker, you can leave your hat on. En hier is een man die ironischerwijs omkwam bij een vliegtuigongeluk. Leaving on a jet plane, John Denver.

0: even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
3: alleen de prijs is anders.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lissen.
11: Zometeen onder andere Santana in Muziek aan Zee. Nu is het 3 uur, hier is Jolanda Baaiens met het nieuws.
12: Goedemiddag. CZA uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor de moord op zijn buurvrouw Paro. Hij schoot de vrouw bijna 2 jaar geleden dood in het bijzijn van haar 4-jarige zoontje. Vervoersbedrijf Qbus geeft als compensatie voor de chaotische overname van het busvervoer in Zuid-Holland-Noord 100.000 gratis dagkaarten weg. Verder krijgen reguliere gebruikers ook 2 maanden 50% korting in het weekend. Het Metzler-orgel in de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag krijgt deze zomer een grote renovatie. Het orgel staat al 55 jaar in de kerk en heeft last van slijtage en vervuiling. Meer regionieuws om 4:30, nu het overige nieuws.
13: Ron van Kam met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. 2 van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En er is verkeersinformatie van de ANWB.
14: De N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht, heb je tussen de afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11 een kwartier extra reistijd door wegwerkzaamheden.
15: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
16: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
17: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
18: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
19: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
20: Voordeeluitjes.nl. Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
21: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
22: voordeeluitjes.nl.
23: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
24: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
25: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Klein schattig liedje van Lean Martin, Sitting Down Here, uit 1999. En van 99 gaan we terug naar 70. Gaan we terug naar de gitaarvirtueus Carlos Santana, The Black Magic Woman.

gewoon een geintje, hè, die naam die hij heeft gekozen. Teddy Swims, Mr. Know-It-All was dit. En nu een beetje onbekend liedje van onze Zweedse vrienden Anna, Benny, Björn en Frida. Abba natuurlijk, On and On.

grootmeesters de popmuziek natuurlijk. De Beatles, Alan en Rigby. We kennen hier in Nederland ook onze meesters. En van die meesters is dit een meesterwerk. Aqua Munich, Lenny Red.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.

0: actie5.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Vorig jaar hadden we 180.000 bezoekers op één dag.
3: Opeens kan er, ja, zeg maar de vlam in de pan schieten. Of dat ineens keer een enorme drukte is, wat we vooraf niet gezien hebben. Dat maakt het wel lastig.
2: Meld het maar 100 keer, want we hebben liever dat je het 100 keer meldt dan dat we het missen.
4: Luister nu op Spotify. Aflevering Crowd Control van podcast Aan de Haagse Kust.
5: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
6: Goedemiddag, Paul. Sayed A. uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor de moord op zijn buurvrouw. De 38-jarige parel werd bijna 2 jaar geleden doodgeschoten in het portiek van het appartementencomplex. Haar 4 jaar oude zoontje was erbij. Hij werd niet geraakt, maar later zijn er wel kogels in zijn broodtrommeltje, rugzak en capuchon gevonden. Tijdens de zitting vertelde de dader dat hij door parel werd lastiggevallen en op de vraag of hij spijt had, gaf hij geen antwoord. De celstraf van 30 jaar is conform de eis van het Openbaar Ministerie. In de Zegerplas in Alphen aan de Rijn is vanochtend een lichaam gevonden. Even na 5 uur gingen hulpdiensten erheen en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De politie heeft de hele ochtend onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf. Over de identiteit van de overledene is niets bekendgemaakt. Aan de Kerkweg bij Rijnsaterwoude komt mogelijk het asielzoekerscentrum van de gemeenten Kaag en Brasum en Nieuwkoop. Het COA gaat een haalbaarheidsonderzoek doen. Daarin wordt onder meer gekeken naar de veiligheid, leefbaarheid en financiële haalbaarheid. De gemeente geeft aan dat als de locatie aan de Kerkweg aan de voorwaarden voldoet, de inwoners bij de vervolgstappen worden betrokken. In Pijnakker wordt traditioneel in de laatste week voor de zomervakantie jeugdland gehouden. Dat is al 50 jaar zo. Animo onder kinderen is groot en ouders stonden vanmorgen daarom al vroeg in de rij om toegangskaarten te kopen voor hun kroost. Onze verslaggever Aniek Enthoven ging een kijkje nemen.
7: Ik stond net eventjes met u in te schatten hoe lang is die rij. We kijken zo die hele straat in.
8: Bijna 2 voetbalvelden lang nu, denk ik. Zeker wel.
7: Ja, dus er staat gewoon 200 man al in de rij.
8: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
6: Om het evenement ook dit jaar weer tot een succes te maken, kan Jeugdland nog wel wat vrijwilligers gebruiken.
5: Het weerbericht in Muziek aan Zee komt van Huub Misee.
9: Vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar geleidelijk aan krijgen we ook perioden met zon. We hebben een noordwestenwind, zwak tot matig, en het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en komende nacht is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Er is een kleine kans op een bui en verder is er vanavond weinig wind. Later komt er een zwakke tot matige oostenwind en dan wordt het zo'n 11 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, ook dan is er een kleine kans op een bui, maar morgenmiddag komen er meer zonnige perioden en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het dan zo'n 22 graden. Woensdag kan er eerst wat regen vallen, later komt de zon en wordt het 24 graden. Donderdag wordt het warm zomerweer met flinke perioden met zon en zo'n 28 graden.
6: En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB.
10: Op de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht, heb je tussen de afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11 3 kilometer file en dat zorgt voor 25 minuten vertraging.
6: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Tot 4 uur, Muziek aan Zee.

Had ik zin in om deze eens even te draaien. Split Ends, Message to My Girl. Er bestaat ook een hele mooie akoestische versie. Die draai ik voor je hier in de muziek. Hey, maandag weliswaar, maar dan weet ik niet te rustig in je stoel te blijven zitten. Hier is de Nederlandse plaats van de dag. Casey en de Sunshine Band. En...

country club either.

All I Wanna Do, Sheryl Crow. Jammer dat we er niet zoveel meer van horen van die Sheryl Crow. Geen idee eigenlijk wat er van geworden is. Maar dat betekent dan ook eigenlijk dat ik denk van... Nou, kan ik nou wel zeggen tegen je? Maar moet ik het ook even opzoeken? Dat ga ik zo even voor je doen. Intussen Billy Joel.

Billy Joel and You're Only Human. Ja, die Sheryl Crow, ik zit eens eventjes te kijken wat ze allemaal nog uitspookt. Maar die maakt gewoon het ene album na het andere. Dus die is hartstikke druk bezig. Het zijn alleen niet meer van die enorme succesalbums. Dus vandaar dat het een beetje klopt dat we niet zo heel erg veel meer van horen. Maar ze is nog hartstikke actief. Het zal vast hele mooie muziek zijn. Hier is Adele. Send My Love.

Maakt niet uit welk liedje je hoort van de Red. Het is allemaal even goed. Adele, Send My Love. Muziek aan Zee zit erop. Zometeen veel plezier met Bas Martinius in West Komt Thuis. En ik ben er morgen weer om 2:00.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten wordt baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
7: Ik ben er weer klaar voor. Een nieuwe West komt thuis. Ik hoop jij ook. Het is 4:00. Het nieuws uit onze regio krijg je van Jolanda Baens.
8: Goedemiddag. CZA uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor de moord op zijn buurvrouw Paro. Hij schoot de vrouw bijna 2 jaar geleden in hun appartementencomplex dood in het bijzijn van haar 4-jarige zoontje. Een tiener uit Zoetermeer is aangehouden omdat hij veel te hard reed op de door hem zelf gemaakte elektrische mountainbike. Hij scheurde maar liefst met 100 km per uur door de straten. En over snelheid gesproken, de nieuwe coalitie in Delft wil dat er in de binnenstad een maximumsnelheidsnorm van 30 km per uur komt. Meer regio nieuws om 16:30, nu het overige nieuws.
9: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechten nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar 1/2 jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erik Evengroen.
10: Avondspits komt voorzichtig aan, ook op gang in het westen van het land. Maar die stelt nog niet zo heel veel voor. De meeste files, de dagelijkse files kan ik beter zeggen, die er ontstaan, hebben nog hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. Zoals de A4 bijvoorbeeld, Amsterdam richting Den Haag, voor Leidschendam 5 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam, Bij Europoort ook 5 minuten vertraging. De A20, Hoek van Holland-Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file, 5 minuten oponthoud. Maar wat wel opvalt is de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de A11, bij de N11 moet ik zeggen, daar zijn wegwerkzaamheden. Er staat 3 kilometer file en de vertraging is ruim 20 minuten.
11: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
12: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
13: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
14: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
15: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
14: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed. En leuk.
16: Tot 7 uur. West komt thuis.

Wat een fantastische band blijft dit toch, hè? De Doobie Brothers en Long Train Running hier op Radio West. En goedemiddag en wees welkom. Het is maandag 15 juni 2026 om precies te zijn. Je luistert naar een nieuwe, fonkelnieuwe zelfs, aflevering van West komt thuis. Bas, die is er een dagje niet en daarom mag ik de komende 3 uur de honneurs waarnemen op Radio West. En dat op de day after Nederland-Japan. Ja, ik heb het gisteren ook weer zitten aanschouwen. Ik moet zeggen, ik merkte wel dat ik af en toe een beetje aan het afdwalen was. En dat is meestal geen goed teken. Maar goed, uiteindelijk toch nog een gelijkspel. Betekent, ja, ongeveer iedereen gaat door naar de volgende ronde. Dus het kan allemaal nog, mensen. Geen paniek. Het is allemaal nog oké. En dat geldt ook voor dit programma, hoor. We gaan gewoon door. Maakt allemaal niet uit. Olivier de Neve hier met een tot de nok toe gevulde show vandaag. Veel muziek hoort er uiteraard bij. Bijvoorbeeld van Wet Wet Wet. Die geven straks acte de présence. Maar ook aandacht voor 2 opvallende rechtszaken. Namelijk een femicidezaak en een dodelijke aanrijding. Verslaggever Martijn Hoyer, die was bij allebei die zaken vandaag. En die schuift zo meteen hier aan om daar meer over te vertellen. We gaan ook de Radio West tijdmachine weer in met elkaar. Met mooie prijzen die ik mag weggeven. Maar eerst, ja, en dit vind ik dan wel weer leuk, hoor. Een van de grootste nederpopbands aller tijden. En daar kun je dan op Radio West ook geen genoeg van krijgen. Doe Maar, hoor je nu. Met 32 jaar, oftewel sinds een dag of 2.

0: is van mij.
1: Je luistert naar West Komt Thuis. En dat was Doe Maar en Sinds een Dag of Twee. Collega Martijn Hoyer is aangeschoven om het te hebben over twee rechtszaken vandaag. Zometeen hebben we het over het hoger beroep in de zaak over de 13-jarige Rafael. Dat is de jongen uit Zoeterwoude die in februari vorig jaar doodgereden werd door een roekeloos rijdende automobilist. Maar eerst de uitspraak in een andere grote zaak, landelijk nieuws vandaag. De moord op Parol Ramlagan uit Rijswijk. Sayed Alaes die schoot zijn onderbuurvrouw in het najaar van 2024 dood. En dit zei de rechtbank erover. Deze.
2: De verdachte heeft Parol Ramlagan in het bijzijn van haar 4-jarige zoon op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Door haar op slechts enkele meters afstand in het hoofd en lichaam te schieten met een vuurwapen. Hij heeft in totaal 7 schoten gelost. En het slachtoffer is aangetroffen op haar buik liggend op de trap naar de kelder. Het slachtoffer van deze ijzingwekkende femicide, dat slechts 38 jaar oud is geworden, moet in haar laatste levensmomenten ernstige doodsangsten hebben doorstaan. En dit geldt te meer voor haar zoontje. Hij heeft moeten zien hoe zijn moeder, die op dat moment naast hem stond, werd doodgeschoten. De verdachte heeft met zijn handelen bovendien het risico aanvaard dat ook dat kind dodelijk zou worden getroffen. Nu er kogelinslagen zijn aangetroffen in zijn rugtas, broodtrommel en capuchon.
1: Ja, gruwelijke zaak natuurlijk. Martijn, jij was er dus. Goedemiddag, fijn dat je hier bent nu. De rechter heeft, zei het alle S, een straf opgelegd van 30 jaar. Dat klinkt voor mij wel als een flinke straf voor Nederlandse begrippen.
3: Ja, dat is het, absoluut. Sterker nog, het is de maximumstraf die iemand kan krijgen voor een enkelvoudige moord. Dat wil zeggen dat je 1 persoon vermoordt. Als je meer mensen vermoordt, dan kun je ook levenslang krijgen. Maar dit is de maximumstraf die had kunnen krijgen.
1: Hoger dus dat kan
3: is
1: niet.
3: Hoger kan niet. Dit is inderdaad gewoon een hele forse straf.
1: En waarom is die zo hoog uitgevallen, die straf?
3: Nou ja, je hoorde net al de rechter natuurlijk vertellen wat er gebeurd was. Het was gewoon een hele gruwelijke zaak. En daar komt ook nog eens bij, deze man heeft niet voor het eerst iets gedaan. Hij is in 2013 is die ook veroordeeld voor een poging doodslag. En eigenlijk was het verhaal een beetje hetzelfde. Heel veel geweld erbij en ook weer de schuld buiten zichzelf zoeken. Nou, en de rechter kwam met de volgende motivatie.
2: En ten aanzien van de hoogte van de straf overweegt de rechtbank dat het van vergaande gewetenloosheid getuigt dat de verdachte de moord op zijn buurvrouw heeft gepleegd, nota bene in het bijzijn en voor de ogen van haar 4-jarig jonge zoon. En daarbij komt dat de verdachte op geen enkel moment enig berouw heeft getoond. Integendeel. Hij lijkt zijn daden nog altijd gerechtvaardigd te vinden en hij lijkt zichzelf als slachtoffer te zien. Als voorbeeld benoemt de rechtbank wat er op de zitting is gebeurd. Aan de verdachte werd gevraagd of hij het niet erg vond voor dat 4-jarig jongetje. En hij antwoordde daarop dat die gevolgen komen door het slachtoffer, door de gedragingen van het slachtoffer.
1: Ja, geen berouw dus. Dat zal hem ook zwaar aangerekend zijn, neem ik aan, door de rechter.
3: Ja, absoluut. Ik was natuurlijk ook bij die zitting toen aanwezig en het was ongehoord, gewoon hoe die man daar zat. En eigenlijk alle schuld buiten zichzelf lag. Hij vond maar dat zij vervelend was en zij hem voortdurend dwars zat.
1: Eigenlijk was hij het slachtoffer in dit verhaal.
3: Nou, letterlijk. Dat is wat hij letterlijk zei op een gegeven moment. Ja.
1: Nou zei het de rechter in het vonnis ook dat hij het een ijzingwekkende femicidezaak noemde. Hè? Femicide, moord op vrouwen.
3: Ja.
1: Waarom is, dat is vaak een discussie, hè? Is een moord nou een gewone moord, om het maar even plastisch te zeggen, of een femicidemoord? Waarom is die moord op paro toch een femicide-moord, volgens de rechter?
3: Wat je zegt is terecht. Hè? Niet iedere vrouw die vermoord wordt is een geval van femicide. Stel dat een vrouw in drugs handelt en ze wordt binnen het criminele milieu vermoord, dan wordt ze dus niet vermoord omdat ze vrouw is. Maar in dit geval is dat wel zo. En ze is een vrouw of ze wees hem af. Hij accepteerde als man niet dat hij afgewezen werd door een vrouw.
1: Ja.
3: Je moet weten, dit begon eigenlijk als een soort van goede burenrelatie. Zij kwam daar wonen. Hij hielp haar met klusjes, et cetera. En uiteindelijk wilde hij betaald worden in natura door haar. Hij wilde een relatie met haar, maar zij wees hem af. En toen begon de ellende. Er ontstond een fors conflict. En dat is uiteindelijk uitgemond in dit. In het gegeven dat Hij haar met 7 kogels vermoord heeft.
1: Ja, bizar natuurlijk. Nou, probeer de advocaat er altijd nog te redden wat er te redden valt in zo'n zaak, uiteraard. Ja. Hè, dat is hun werk natuurlijk ook. Die zeggen, die advocaten van Seyed Alaes, die betoogden van, Paro zou in een opwelling gedood zijn door hem. En daarom zou het om doodslag gaan en niet om een vooropgezet plan van moord. Ja. De rechtbank ging daar niet in mee dus.
3: Nee, helemaal niet zelfs. Nee. Je moet weten, zij was al heel lang bang voor haar eigen leven. Ze vreesde er echt voor. Ze had daar met omwonenden veel over gesproken. Ze had mails gestuurd naar de woningbouw dat ze lastig gevallen werd. Ze was een keer aangevallen door hem. Had een afspraak met de politie voor aangifte te doen. En ja, ze heeft ook een brief geschreven, een afscheidsbrief, waarin ze schreef wat er met haar zoontje moest gebeuren op het moment dat haar iets zou overkomen. Dus hij wist heel goed dat ze gevaar liep. Nou, en op de ochtend van die moord, of eigenlijk vlak voor die moord, want het is in de middag gebeurd, was ze in gesprek met een buurman. En daarin zei ze, als jij zo weggaat, dan komt hij mij vermoorden. Ja. Nou, hij is inderdaad weggegaan, is naar boven gegaan, 10 minuten weggebleven, heeft een pistool gehaald, is naar beneden gelopen. En terwijl ze in de gang nog stond te praten daar, werd zij doodgeschoten. Dus tijd genoeg geweest om zich te bedenken. Ja. Hij is een wapen gaan halen, dus moord. Geen doodslag. Opwelling.
1: Ja, precies. Dan verwacht je dat hier nog een hoger beroep uit gaat komen uit dit verhaal?
3: Ja, zonder enige twijfel, want deze man heeft niks te verliezen. 30 jaar is het maximum, daar hadden we het net over. Dus,
1: Erger kan het niet worden voor hem.
3: Nee, erger kan het niet worden, nee.
1: Nee. Dus dat gaat wel gebeuren. Laten we het zo over de andere zaak hebben. Laten we eerst even naar muziek luisteren. Dan hebben we het zo meteen over de andere zaak, over Rafael. Dus Martijn Hooyer, onze verslaggever, die blijft erbij. Die gaat zo meteen nog over een andere spraakmakende zaak vertellen. Na Douwe Bob en With You bij West Komt Thuis.

0: Douwe Bob op Radio West en With You hier bij West Komt Thuis. Zojuist hadden we het al over een femicidezaak met verslaggever Martijn Hooyer. En nu een andere zaak nog, die vandaag ook speelde. Je hebt het er maar druk mee gehad, Martijn.
1: Ja, best wel. Het is een bezig ochtendje.
0: Ja, zeg dat wel. Ook een hele nare zaak. Rafael gaat het over. Die jongen die werd, zoals gezegd, in februari 2025 doodgereden op de N206 bij Zoeterwoude. Dat is ook de woonplaats van Rafael. Ja. Vertel eerst nog even, wat is daar gebeurd tijdens dat ongeluk?
1: Ja, Rafael die was op weg naar zijn voetbalvereniging. Ik weet niet of je de situatie daar kent, maar zit een flauwe bocht in de weg. Mm. En daar wordt over het algemeen wel stevig doorgereden. Rafael stond, zijn stoplicht stond op groen, dus hij mocht doorrijden. En vanaf de kant van Leiden kwam een automobilist aan, Mehmet T. Het stoplicht voor hem stond 8 seconden op rood. Hij ging veel te hard, meer dan 30 km/u te hard. En Rafael die stak met zijn fiets over en Mehmet T. kon niet meer remmen. Of hij zag hem niet of wat dan ook. Hij was misschien met andere dingen bezig in de auto. En raakte hem vol. Rafael vloog door de lucht, belandde in het bushokje 20 meter verderop. En overleed.
0: Ja, en 8 seconden al op rood. Dus dat was niet een beetje rood, het was heel erg rood.
1: Het was meer dan donkerrood.
0: Ja. In eerste instantie werd hij met T veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Daar was hij het kennelijk niet mee eens. Hij vond de straf te hoog, dat er nu een hoger beroep is.
1: Ja, hij vond inderdaad de straf te hoog. Zijn advocaat betoogde dat ook destijds al. Die zijn snel in beroep gegaan. En
0: hij ontkende niet dat hij het gedaan had, zeg
1: nee,
0: maar.
1: Nee, hij dat ontkende niet dat hij het gedaan had.
0: Hij vond gewoon te veel straf.
1: Nou ja, en kijk, ontkennen was er niet bij, want de toevallig een andere auto achter hem met iemand met een dashcam. En daarop was alles te zien.
0: Kijk, ja.
1: Hij heeft in eerste instantie op het politiebureau, om het maar even plat te zeggen, een lulverhaal opgehangen. Dat hij voor het stoplicht stond te wachten, optrok en dat hij niet te hard reed. Nou, die mythe was snel doorgeprikt natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, inderdaad, 3,5 jaar cel, dat vonden ze te veel. En dus gingen ze in beroep, ondanks dat de ouders van Rafael heel duidelijk hadden gevraagd om niet in beroep te gaan. Kijk, het is natuurlijk het recht van een verdachte.
0: Maar het rakelt wel alles weer op natuurlijk.
1: Het rakelt alles weer op. Ja. Je rijdt het kind van iemand anders dood. En een van de argumenten ook om in beroep te gaan en minder straf te willen is dat de vrouw van de dader, zeg maar, was zelf zwanger. Hij wilde dat kindje ook zien, et cetera. Dus dat maakt het allemaal dubbel. Dubbel.
0: Die ouders van Rafael, je noemde ze al, die hebben vandaag allebei opnieuw gebruik gemaakt van hun spreekrecht. Ja. Hè, als nabestaanden in dit geval. Wat zeiden ze?
1: Ja, dat was wederom heel indrukwekkend. Vaak heb je nabestaanden die halen dan verschrikkelijk uit naar de verdachte. Of in dit geval aan dader, want er was zo'n keer veroordeeld natuurlijk. Dat deden zij niet. Ze vertelden wel hoe erg het voor hun is, maar ze deden ook allebei een oproep richting de rechtspraak om anders om te gaan met zowel slachtoffers en nabestaanden, om daar meer aandacht voor te hebben, maar ook om een signaal af te geven richting verkeershufters, zoals ze dat noemen. Je moet weten, deze man die had in de afgelopen 4 jaar voor dat ongeluk 18 verkeersovertredingen gemaakt. Hij was onder andere zijn rijbewijs kwijt geweest, et cetera.
0: Echt wel een veelpleger.
1: Echt een veelpleger. En dat zijn dan alleen de verkeersovertredingen waar hij voor gepakt is. Hè? En dus hoeveel keren heeft hij te hard gereden zonder dat je het, zonder dat je het weet. Maar in ieder geval, zij deden wederom een oproep om daders, verkeershufters, gewoon toch meer aan te pakken. En zodat de dood van Rafael niet voor niks geweest is. En op mij geeft dat altijd wel, dat maakt wel indruk op mij als in de rechtbank, als iemand, ondanks alle verdriet, alle ellende, gewoon toch daar op een hele goede manier over kan praten en vertellen en een boodschap heeft. En dat vind ik mooi.
0: Die kwam, die kwam binnen dus.
1: Ja.
0: Het Openbaar Ministerie formuleert dan een eis natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat is dat geworden? Is die hoger, lager dan die 3,5 jaar cel die hij eerder heeft gekregen?
1: Ja, het was toevallig dezelfde. Dit is dan de advocaat-generaal, maar die was bij de eerste aanleg was die ook officier van justitie. Nou, toen eiste die 3,5 jaar en die werd ook opgelegd.
0: Mm-hmm.
1: Nu ging die voor 4 jaar.
0: Oh.
1: Waarvan een half jaar voorwaardelijk. Maar er zat een opvallend ding bij. Want hij heeft ook een proeftijd gevraagd van maar liefst 6 jaar. Dat wil zeggen dat als meneer weer overtredingen zou maken, dat hij dan alsnog dat half jaar moet gaan uitzitten.
0: Ook als hij daar niet bij iemand doodrijdt. Dus gewoon puur een snelheidsovertreding.
1: Zoals ik het begreep wel. Ja. Dus dat hij een proeftijd van 6 jaar krijgt. En natuurlijk een rijontzegging van nog eens 4 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus hij mag voorlopig niet in een auto zitten. Maar je weet niet wat de rechter gaat doen. Want er werden allerlei zaken aangehaald. Met straffen die korter waren, maar ook straffen die langer waren. Dus ik ben wel benieuwd wat hieruit gaat komen. Ik durf er geen voorspelling over te doen.
0: Nee, wanneer weten we het?
1: Over 2 weken doet het Hof uitspraak. Ja.
0: Ja. Nou, we blijven het in de gaten houden. Jij ook natuurlijk weer voor ons. In ieder geval dank voor deze uitgebreide toelichting op die beide zaken.
1: En, graag gedaan.
0: Fijne dag nog, Martijn. Dat was Martijn Hooyer, onze verslaggever in de rechtbank. Zometeen het nieuws van 4:30 met Jolanda.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
7: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
8: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
9: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
10: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
11: Installatiebureau Van Ginderen.
12: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee?
9: Mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
10: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
11: Installatiebureau Van Ginderen.
12: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind.

0: Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
1: Goedemiddag, het is 16:30. Je luistert naar Radio West. Dit is West Komt Thuis. En wat is er allemaal gebeurd in onze regio? Nou, dat weet Jolanda Baaiens wel, stel ik me zo voor. Jolanda, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Syed A. uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor de moord op zijn buurvrouw Paro. De 38-jarige Paro werd bijna 2 jaar geleden doodgeschoten in het portiek van het appartementencomplex waar ze woonde. Je hoort hierover de rechter.
3: Door haar op slechts enkele meters afstand in het hoofd en lichaam te schieten met een vuurwapen. Hij heeft in totaal 7 schoten gelost. Het slachtoffer van deze ijzingwekkende femicide, dat slechts 38 jaar oud is geworden, moet in haar laatste levensmomenten ernstige doodsangsten hebben doorstaan. En dit geldt te meer voor haar zoontje. Hij heeft moeten zien hoe zijn moeder, die op dat moment naast hem stond, werd doodgeschoten.
2: Ja, en dat 4-jarig oude zoontje werd niet geraakt. Later zijn er wel kogels in zijn broodtrommeltje, rugzak en capuchon gevonden. De nieuwe coalitie in Delft wil dat er in nieuwe straten een maximum snelheidsnorm van 30 km per uur komt. Die maatregel moet de veiligheid verbeteren en de uitstoot van uitlaatgassen verminderen. Het is de bedoeling dat die 30 km per uur stap voor stap wordt ingevoerd. Zo hoopt de coalitie dat automobilisten zich beter aan de nieuwe limiet zullen houden.
1: Ja, dat denk je. Geloof jij hierin dat dit werkt?
2: Nou, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kom best wel vaak in Amsterdam.
1: Ja.
2: En daar hebben ze het natuurlijk ook ingevoerd. Alleen daar deden ze het wel in 1 keer in een heel groot gebied.
1: Mm-hmm.
2: Dat werkte niet.
1: Nee, hè?
2: Daar moesten mensen erg aan wennen.
1: Ja.
2: Inmiddels zie je toch wel dat het wel werkt.
1: Ik denk als je die inrichting van die straten zo maakt, hè, want tegenwoordig 25 drempels per vierkante meter en zo, mm-hmm. hè, dan ga je wel vaart minderen.
2: Ja.
1: Ik denk dat het probleem vooral is, en daar denk ik dat het mee misgaat, dat er ook dat heel onduidelijk is. Een soort lappendeken. Hier weer 30, dan weer 50, dan weer 30, dan hier opeens 80.
2: Ja.
1: Hè, ergens in de stad. Of 70.
2: Ja.
1: Je wordt er gek van.
2: Ja, klopt.
1: Dat is heel onduidelijk.
2: Dat is waar. Dat is waar. Aan de andere kant zijn er, ja, volgens de wet zijn er bepaalde straten waar 30 km per uur dan weer niet mag.
1: Ja.
2: Door de inrichting van die straat.
1: Dus omdat het te lang een rechtstuk is en zo. En dan moet ik ook eerlijk zeggen, dan word je ook gek hoor. Als je 30 moet rijden.
2: Ja, inderdaad.
1: Op een lange weg. Misschien dus binnenkort in Delft lekker rustig gaan.
2: We gaan het zien, inderdaad. Dan de grote brand in visbedrijf Esser in Scheveningen. Die is niet door brandstichting veroorzaakt, heeft de politie vandaag bekendgemaakt. De brand brak zaterdagochtend uit en verwoestte een groot deel van het 90 jaar oude bedrijf. Vanwege de rook stuurde de brandweer een NL-alert. Tientallen mensen moesten hun huis verlaten. Niemand raakte gewond.
1: Nou ja, vroeger hadden ze gerookte vis, maar nu is dat toch echt anders.
2: Nu is het echt heel anders. Zeg even wat anders. Ik had het net over snelheid. Eigenlijk over niet-snelheid, maar een 15-jarige jongen uit Zoetermeer die scheurde vorige week met een zelfgebouwde elektrische mountainbike met hoge snelheid door de straten. Bewoners hadden al geklaagd over de hoge snelheid van de jongen. En toen de politie hem in het oog kreeg, werd de achtervolging ingezet. En daarbij werden snelheden van meer dan 80 km per uur gemeten op die mountainbike dus. Hè. De jongen werd uiteindelijk aangehouden en zijn fiets is in beslag genomen. Die krijgt hij ook niet meer terug.
1: Nee.
2: En later bleek dat de mountainbike zelfs wel 100 km per uur kon rijden.
1: Ongekend, dat is net zo hard als een auto op de snelweg.
2: Ja.
1: Dus dat kan
2: levensgevaarlijk.
1: Ja, die man moet voor de Tour de France gaan werken, die jongen.
2: Ja, 15 jaar. Hij is in ieder geval wel heel technisch.
1: Ja, daarom. Ik denk dat ze daar wel wat aan hebben.
2: Ja, het is wel heftig.
1: Ja, en Huub, zou jij zo'n fiets willen hebben waarmee je 100 km per uur kan fietsen?
4: Nee, want ik heb zelfs nog geen elektrische fiets. Dat is ook nog helemaal niet nodig.
1: Je doet oldschool.
4: Want ik gebruik mijn spieren nog. Maar die jongeren die op die elektrische fietsen rijden, hebben dus allemaal trapondersteuning. Ik vraag me af hoe ver ze komen als die trapondersteuning
1: er is. Slappe puddingen zijn dat.
4: Eigenlijk wel.
1: Jij bent een echte vent. Hè? Jij kan echt fietsen.
4: Ja, zeker.
1: Jolanda, dank je wel voor het nieuws. Dan gaan we inderdaad in een moeiteloze beweging door naar het weerbericht. Want Huub, het wordt warm, geloof ik. Maar er zit wel een randje aan, hè, aan die hitte.
4: Nou, misschien wel, inderdaad. Maar we hebben natuurlijk een aantal koele dagen achter de rug. Ik hoorde er verschillende mensen over. Afgelopen weekend was dat ook het geval. Vanochtend nog een beetje, dat viel een beetje regen en motregen. Veel was het allemaal niet, maar het duurde eventjes voor de zon doorkwam. Dat gebeurde dan vanmiddag. En toen kwam het uiteindelijk nog boven de 18 graden. Ietsje op plaatselijk. Dus het begin is er inderdaad al, want het is nu eigenlijk best wel aangenaam buiten. We zullen ook zien dat vanavond er ook opklaringen zijn. Er passeert een zwakke rug van hoge druk. Er zullen vannacht ook nog wel wat wolkenvelden overtrekken met een hele kleine kans op een enkele bui. Voor de rest is er vanavond maar weinig wind en die wordt later oostelijk, zwak tot matig en dan daalt de temperatuur tot 11 of 12 graden. En morgen in de ochtend misschien nog een klein beetje regen, misschien een enkele bui.

0: Daarna komt er weer meer zon en vooral morgenmiddag is dat het geval. We hebben dan wel weer een westenwind, maar meer dan windkracht 2 tot 3 zal het niet worden. En dan wordt het morgenmiddag zo'n 21, 22 graden. Heerlijk. Woensdag, dan passeert er nog een zwak warmtefront met bewolking en ook dan misschien een beetje regen. Maar dan kan het 's middags bij opklaringen alweer 24 graden worden. En donderdag, dan hebben we helemaal met zomerweer te maken krijgen. Dan hebben we helemaal met zomerweer te maken. Want dan zal een zwakke zuidelijke stroming heel warme lucht aanvoeren. Het wordt 28, 29 graden met heel veel zon. En vrijdag zal het wel eens 30, 31 graden kunnen worden. Tropisch dus. Ja. Het wordt wel een beetje drukkend warm. Daar doelde jij ook net op met de aankondiging.
1: Dat randje.
0: Ja, inderdaad, vrijdagavond kan er mogelijk een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Dat wordt in de loop van de week nog wel wat duidelijker. Maar het betekent niet helemaal het einde van het warmere weer. Want ook in het weekend blijft het warm. En zelfs volgende week lijkt het langere tijd toch droog te blijven met regelmatig zon. En temperaturen die toch dichtbij de 25 graden kunnen komen. En kortom, uiteindelijk gaat het langzaam maar zeker toch echt weer zomer worden.
1: Ah, gelukkig. Nou, dat is een fijn idee. Dankjewel, Huub, voor dit opbeurende nieuws. En dan, zijn naam is Even Groen, maar hij vertelt vooral over waar het even rood is op de routekaarten van Nederland. Erik Even Groen bij de ANWB.
2: Ja, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
2: Ja, het valt eigenlijk reuze mee. Er staat maar een handjevol files, dus dat heeft ongetwijfeld te maken met de wedstrijd van Oranje, om toch in de kleuren te blijven van gisteravond. Veel mensen hebben denk ik een thuiswerkdag of een vrije dag genomen. Er staan, zoals gezegd, een paar korte files met zo'n 5 minuten oponthoud. Wat wel opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je een kwartier. A20 Hoefnerholland richting Gouda. En de andere kant op van Gouda naar Hoefnerholland, hoogte van Moordrecht en Nieuwekerk, heb je zo'n 5 minuten vertraging ook. Wel één grote uitzondering tenslotte is de N207 Hillegom richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de N11 zijn wegwerkzaamheden aan de gang daar. Vanaf de A kom je daar in de file van 4 kilometer en dat kost je ruim een half uur.
1: Dankjewel, Erik. Tot straks.
3: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ik draai eerst Santana samen met Rob Thomas en Smooth. Net hoorde je de mama's en de papa's en California Dreamin' bij West Komt Thuis.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Even een huishoudelijke mededeling nu, want ik zou nu extra goed naar de radio gaan luisteren. En vooral je telefoon alvast stevig vast gaan pakken. Want over een paar minuutjes gaan we weer de Radio West tijdmachine spelen. Hè? We spelen het spelletje al even. Maar voor de zekerheid, als jij de gelukkige bent zometeen, als je belt, dan reis je met me mee in de tijdmachine. Die gaat naar een bepaald jaar uit het verleden. En ik heb dan 3 vragen voor je uit dat jaar. En eigenlijk is het best eenvoudig hoor. Je hoeft maar 1 vraag goed te hebben en dan win je al een topprijs. Namelijk een cadeaubon van Pluto Sport. En dat is een Nederlandse webwinkel van sportartikelen. Van maar liefst €50. Nou, heb je alle 3 de vragen goed, dan maak je ook nog eens kans om de finale te spelen. Dat is komende vrijdag weer in West Komt Thuis. En laten we heel eerlijk zijn, hè? Dat wil iedereen wel. Met dan kans op de weekprijs. En dat is een hybride robotstofzuiger die dierenharen, kruimels en stof opzuigt. Hij heeft een grote stofbak, dus je hoeft hem niet vaak te legen. En hij heeft zelfs een dwelfunctie. En is zo klein dat hij overal onderdoor past. Dus nou ja, dat moeten we willen natuurlijk, hè? Wil je meespelen? Dan zou ik heel gauw gaan bellen met 070-390-5454. Dus 070-390-5454. En wie weet speel ik dan zo meteen met jou wel de Radio West tijdmachine. Naar Barry White en You're the First, the Last, My Everything.

0: als iemand je zo toezingt, dan wil je toch diegene meteen de rest van je leven bij je hebben. Dat kan niet anders, joh. Nou, Barry White, die flikte het hoor. You're the first, the last, my everything, hoor je bij West Komt Thuis.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Daar gaan we dan, de Radio West tijdmachine in. En dat is niet alleen een leuk tripje naar het verleden, maar ik heb ook drie pittige vragen bij me voor iemand die met me mee durft te reizen. En vandaag is dat Carla Salleveld uit Voorburg. Carla, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, nou, je klinkt vrolijk. Hoe is je dag tot nu toe?
2: Nou, eigenlijk wel lekker. Ik ben lekker aan het schilderen. Dus,
0: oh, en heb je het dan over schilderen van muren of het schilderen van kunst?
2: Kunst.
0: Oh, kijk. Kijk, dus jij bent een creatief typeje.
2: Ja, dat klopt.
0: En wat voor stijl zou je het willen omschrijven dat jij schildert?
2: Nou, sowieso realistisch. En vooral veel dieren, natuur.
0: Oké. Okay.
2: Ik ben nu weer bezig met een paar vogels. Ik heb net een paar honden klaar en een koe.
0: Zo?
2: Ja.
0: En doe je dat voor de lol of is het ook echt je werk?
2: Nee, ik doe het voor de lol. Maar soms vinden mensen het wel leuk om te vragen of ik iets voor ze wil schilderen.
0: Dus, ja, ja. Dat ze zeggen, wil je mijn hond schilderen bijvoorbeeld? Of zoiets dergelijks.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Oh, wat leuk. Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Ik denk dat er een hoop mensen zijn die inderdaad hun huisdier wel op een mooie manier vereeuwigd willen hebben. En het is realistisch, dus het is ook wel fijn, hè, dat je niet zegt twee pennenstrepen en dan, nou, dit is je hond. Dat is ook wel prettig.
2: Nee, zo werkt het niet.
0: Nee, zo werkt het niet, hè?
2: Nee, daar ben ik ook te precies voor.
0: Precies. Nou, dat klinkt goed. Een perfectionist heb ik aan de lijn. Dat belooft wat voor het spelletje. Zullen wij samen die tijdmachine ingaan, Carla?
2: Ja, is goed.
0: Daar gaan we. Dat wordt ook realistisch, hoor. Let maar op.
2: Ik ben benieuwd.
1: Deuren gaan dicht. Eén, negen, acht, twee. Deuren gaan open.
0: Ja, dat klopt. Dan zijn we ineens in 1982, Carla. En dat was het jaar van onder andere deze, die we nu op de achtergrond horen. Dat is Africa van Toto. Dat is geen vraag hoor, maar is gewoon even voor de sfeer. Dus we zijn nu in 1982 aangekomen. En nou, ik neem aan, dat heb jij wel meegemaakt, denk ik, of niet?
2: Ja, dan was ik 21.
0: Oh, kijk. Ja, dat heb je ruim meegemaakt. Dan kunnen we dat doen. Ja. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Vraag 1 dan. In 1982 begint een Amerikaanse computerwetenschapper met het gebruiken van, en dat ga ik even beschrijven, een dubbele punt, een streepje en een haakje sluiten, om zo een lachend gezichtje te vormen in een tekst. Maar hoe noemen we tegenwoordig zo'n emoticon van een lachend gezichtje?
2: Een smiley.
0: Vraag 2. In 1981 won hij nog in de finale, maar in 1982 gaat John McEnroe in 5 sets ten onder tegen Jimmy Connors in de finale van dit prestigieuze grastoernooi in Engeland, dat altijd in de zomer gehouden wordt. Hoe heet dit oudste tennistoernooi ter wereld? In Engeland dus.
3: Wimbledon.
2: Wimbledon.
0: Je hebt een hulplijn, hoor ik. Heel goed.
2: Ja, mijn man is
0: ernaast. Je speelt voor Wimbledon. Dan vraag 3. Welk jaartal, dat dan nog ver weg klinkt, bezingt Prince in zijn hit uit 1982? Het gaat over een jaartal. Let's party like it.
2: Ja, dat weet ik niet.
0: Nee?
2: Nee, dat weet ik niet.
0: Nee, het heeft iets... Nou ja, ja, ja, als je het niet weet, dan weet je het niet. Ja, dan kan ik je dan gaan proberen te helpen. Maar en de hulplijn weet het ook niet?
3: Nou, wat was de vraag?
0: Ja, een jaartal dat bezongen wordt door Prince.
2: Het jaar dat bezongen wordt door Prince.
0: In een hit uit 1982.
2: Nee.
0: Het heeft ook de titel. Het is een getal.
2: Ik weet het echt niet.
0: Okay.
2: Laten we zeggen 2000.
0: Oké, okay. Je speelt voor 2000. We gaan eens kijken of je dat goed hebt, Carla. En hulplijn, daar komt ie.
1: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ja! Nou, dan kan je mee thuiskomen, hoor. Met 2 goed.
2: Wel, ja, joh.
0: Ja.
3: De man van de prestige, dus shit.
0: Nou, ik zou jullie verlossen, jongens. De smiley was goed, Wimbledon was ook goed. En dat jaartal wat hij bezong uit zijn hit uit 1982 is 1999. Oftewel 1999. Ik zat er 1 jaar naast.
2: Ja,
0: Ik vond het knap, maar net niet goed genoeg. Nee. Helaas.
2: Nee.
0: Dat betekent maar dat jullie toch, hè, wat heet helaas, je wint gewoon een cadeaubon van Pluto Sport, een Nederlandse webwinkel van sportartikelen, van €50, Carla.
2: Nou, kijk eens aan.
0: Hartstikke mooi, toch?
2: Hartstikke blij mee.
0: Wou ik zeggen?
2: Ja hoor.
0: Nou.
2: Ik ben er heel blij mee.
0: Hartstikke goed. Je kan er geen penselen of verf mee kopen, maar je kan er wel vast leuke sportspullen mee kopen. Dus dat komt helemaal goed.
2: We sporten ook. Helemaal prima.
0: Helemaal goed. Hey, ik wens jullie nog een hele fijne dag.
2: Dankjewel. En wij wensen jou ook een hele fijne dag. En heel erg bedankt. Hè.
0: En jullie zijn dan niet zo van Prince, maar ik ga hem wel draaien hoor. Dat is niet erg, toch?
2: Draaien maar hoor. Daar heb ik mijn pap wat
0: niet van. Niet de radio uitzetten, hè?
2: Nee, zeker niet.
0: Oké, heel goed. Dankjewel. Dat was Carla Salleveld uit Voorburg. En nu gaan we even los, hoor. Want ook al wist zij het antwoord niet op deze vraag, dat kan toch wel weer eentje zijn die je weer een beetje je geheugen kan opfrissen. Hè? Van, oh ja, welk jaar zong Prince nou ook er weer over? Als die ooit gevraagd wordt, dan weet je het. Dit is 1999 bij West.

0: Met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
0: Nu bij Dirk, Lavazza koffiebonen. €12,99, prachtige prijs.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
9: Goedemiddag, West komt thuis, gaat zo weer verder. Mede mogelijk gemaakt door Peter Gabriel en Noah Kahan. Het is 5 uur. Het nieuws uit onze regio krijg je nu van Jolanda Baaiens.
10: Ja, goedemiddag. CZA uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor de moord op zijn buurvrouw Paro. Hij schoot de vrouw bijna 2 jaar geleden in het appartementencomplex dood in het bijzijn van haar 4-jarige zoontje. De grote brand in visbedrijf Esser in Scheveningen is niet door brandstichting veroorzaakt. Wat dan wel de oorzaak was, is nog niet duidelijk. En de nieuwe coalitie in Delft wil dat er in nieuwe straten een maximumsnelheidsnorm van 30 kilometer per uur komt. Meer regionieuws straks om 17:30, nu het overige nieuws.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 2 mannen uit Den Bosch die hun 2 pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan antwoord op de vraag, waar staat het vast? En dat krijgen we van de ANWB in de persoon van Erik Evengroen.
12: Ja, de avondspits verloopt wat minder druk dan gebruikelijk op maandag. In totaal nu zo'n 50 kilometer file. 2 files vallen op. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor een reiswerk van 8 kilometer file. Er zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is 20 minuten. En de N207 Hillegom richting Bergambacht. Tussen Ter Aar en de aansluiting met de N11 staat 4 kilometer file. Er zijn wegwerkzaamheden aan de gang, maar de vertraging is ruim een half uur.
13: Vorig jaar hadden we 180.000 bezoekers op één dag.
14: Opeens kan de vlam in de pan schieten. Of dat ineens keer een enorme drukte is, wat we vooraf niet gezien hebben. Dat maakt het wel lastig.
13: Meld het maar 100 keer, want we hebben liever dat je het 100 keer meldt dan dat we het missen.
9: Luister nu op Spotify, aflevering Crowd Control van podcast Aan de Haagse Kust.
15: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
16: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
17: Voordeeluitjes.nl. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
18: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
19: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
20: Tot 7 uur, West komt thuis.

Ja, die sledgehammer van hem die komt binnen als een mokerslag. Maar deze die mag er ook zijn, hoor. Salisbury Hill hoorde je van Peter Gabriel bij West Komt Thuis. Goedemiddag. Je luistert dus naar West Komt Thuis op deze maandag 15 juni. Zonder Bas, maar met Olivier vandaag. Want Bas, die hoor je gewoon morgen weer oud en vertrouwd op deze plek. Tot die tijd mag ik je mijn kunsten vertonen. En nou, maak je geen zorgen. Ik ga geen jong leeract uithalen. Ik ga gewoon praten in de microfoon. En dat doe ik met buitengewoon veel plezier. En daar kan ik jouw hulp trouwens nog goed bij gebruiken. Want tussen 6 en 7 is het weer tijd voor de 60s na 6. Oftewel jouw kans om je favoriete jaren 60 plaat door mij te laten draaien. Nou, als je er eentje wilt horen, en die komt dus uit de jaren 60, dat is mijn enige eis, laat het dan gauw aan mij weten via olivier@omroepwest.nl. Dat is mijn mailadres, olivier@omroepwest.nl. Voor de jaren 60 platen jij wil horen. Zometeen zoomen we in op de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk. Want daar staan zoveel verkeersborden dat je er helemaal tureluurs van wordt. Verslaggever Jelle Gardien die is daarheen geweest en die praat ons zometeen bij. Dat dus, maar ook nog veel lekker veel muziek in dit programma. Met straks bijvoorbeeld nog een van de beroemdste nummers van de man waar When Smokey Sings over is geschreven. Nou, het gaat nu niet over hem, maar met hem. Smokey Robinson komt er zo meteen aan. Na de man die zingt over de winter, wanneer de bomen er alleen nog maar als stokjes uitzien. Maar die kun je randje lente ook nog prima draaien, hoor. Noah Kahan is zijn naam. En dit is Stick Season bij Radio West.

0: Noah Kahan was dat en Stick Season bij Radio West. We gaan het hebben over iets toch wel bijzonders, moet ik zeggen. Iets opvallends. Namelijk, ja, je kent het wel, er zijn wegwerkzaamheden en dan word je via borden omgeleid. Nou, bordje hier, bordje daar, dat is allemaal niet zo gek. Maar soms zijn er zoveel borden voor nodig dat je het overzicht volledig kwijtraakt, helemaal tureliers ervan raakt. En dat is nu ook aan de gang bij de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk, want daar maken ze het wel heel bont volgens mij. Verslaggever Jelle Gardien, die nam er een kijkje, is nu bij mij hier in de studio. Nou, Jelle, geruststellend idee. Hier, nul verkeersborden.
1: Dat is heel lekker. Ja. Dat is even wennen ook eigenlijk, ja. Want ik was er bijna gewend aan geraakt.
0: Het is een beetje traumatherapie wat we hier aan het doen zijn. Gewoon nou, zonder borden. Want je hebt heel veel borden gezien, hè?
1: Nou, ja, het is best wel bizar daar, ja. Want er zijn veel wegwerkzaamheden daar zo bij de Beatrixlaan. Ja, en dat wordt dan opgelost met gele borden. Want die laten dan zien, hè, deze rijstrook is afgesloten of deze straat. En dat is fijn om te weten. Maar ja, als je... Nou, laten we zeggen, over een stuk van 100 meter zo'n 15 tot 60, ja, 15 tot 20 borden ziet.
0: Zoveel?
1: Dan is het moeilijk bij te houden wat er nou precies staat.
0: Ja.
1: Ja, ik kon het niet zien. Ik heb misschien de eerste twee borden kunnen zien van, oh ja, er is iets afgesloten, er gebeurt wat. Maar goed, ik dacht, ik zie wel wat er aan de hand is. En ik kwam gewoon om een bestemming. En ik dacht, ja, als ik er al moeite mee heb, hoe zal het dan zijn voor iemand die rijles heeft? En nou, we spraken met Jan Douwe en we stapten in de auto.
2: Heel veel gele borden.
3: Ja.
2: Nou, er staat heel groot omleiding.
3: Ja.
2: Maar de instructies kan ik eigenlijk niet snel genoeg lezen om te weten waar ik heen moet.
3: En waardoor komt dat?
2: Nou, ook omdat ondertussen komen mijn stoplichten aan. En dat vergt ook aandacht van mij van op tijd remmen. Ik ga dan toch uit van goede bedoelingen uit dat ze er toch staan voor een reden. Aan de andere kant, als ik ze negeer en ik kom nog steeds bij mijn plek uit... Heeft het dan zin?
0: Bijna een filosofische vraag, zou ik zeggen. Als een boom in een bos omvalt en niemand hoort hem vallen... heeft hij dan eigenlijk wel gevallen? Zo zou je het eigenlijk een soort moderne variant zien.
1: Nou, inderdaad. Hij wist het ook goed te verwoorden allemaal.
0: Ja.
1: We hebben de gemeente trouwens hier toch even om gevraagd. Van, want is het nou allemaal nodig, al die borden? Nou,
0: ja.
1: Daar hebben we nog geen reactie op gekregen.
0: Okay.
1: Daar moeten we toch even op krijgen.
0: Ze zijn nog bezig met borden neerzetten, denk ik.
1: Ja. Druk. Ja. Ik denk dat we het ook gewoon het antwoord in borden terugkrijgen of zo. Maar ja, je ziet het wel vaker dit, toch? Het is, als ik dit zie, ik let er eigenlijk nooit op.
0: Nee, dat klopt. Nou ja, kijk, als het er één is of twee, dan kan je brein het nog wel aan. Maar op een gegeven moment, we hebben natuurlijk allemaal een reptiele brein. We kunnen niet te veel prikkels aan tegelijkertijd.
1: Dat is te veel.
0: En je bent aan het rijden natuurlijk. Dus je bent ook nog aan het opletten dat je niet een fietser van zijn sokken rijdt bijvoorbeeld. Of iets anders verkeerd doet.
1: Nee, en als je dan op een weg van 50 kilometer zit, ja, nee. Dan moet je dan zachter gaan rijden om het een beetje te kunnen leven.
0: En wat staat er dan allemaal op die borden? Waar moet ik dan aan denken?
1: Nou ja, je gaat naar een kruispunt toe. Naar rechts is een straat afgesloten en naar links is een straat afgesloten. Dus dat zie je.
0: Ja.
1: Je ziet dat er een rijbaan is afgesloten. Dan zie je de omleiding voor die straten die afgesloten zijn.
0: Mm.
1: Ja, het is best dat bij elkaar opgeteld. Dan kom je al snel aan de 15.
0: Ja, dat is een ongekend verhaal. Dus ja. Ik denk dat dit nog wel eens landelijk opgepikt kan worden. Dat mensen denken, wat is dit nou weer voor gekte?
1: Nou,
0: je bent dus nog bij bezig voor het online verhaal. Want dat komt ook straks eens nog op omroepwest.nl te staan. Maar dan moeten we dus eerst de reactie van de gemeente nog hebben.
1: Ja, nou, dat kan dus even duren. Misschien want die borden worden nog bedrukt.
0: Ja joh, maar ze hebben ook veel op een bordje.
1: Dat is ook zo. Dus dat is ook zo.
0: Dat zal het ook wel zijn. Dankjewel Jelle. Nou, het is een bijzonder verhaal hier over de borden. En daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Goed, we gaan nu door met iemand die hier heel wat anders heeft. Die heeft

Ja, je hebt soms van die titels van nummers dat je even tussendoor adem moet halen. The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam. Ja, zo lang is die hoor, maar de naam van de band valt wel mee hoor. The Hollies hoorde je en daarvoor Smokey Robinson and the Miracles en Tears of a Clown. En zometeen is het alweer tijd voor het nieuws van 5:30. Praat Jolanda Baaijens ons bij over wat er in onze regio en verder buiten allemaal is gebeurd. We hebben ook nog verkeersinformatie en Huub Misé die praat ons bij over het weer van de komende dagen. En ik kan je alvast verklappen, het wordt heet, heter heetst. Maar ja, in Nederland kan dat nooit zonder een klein rafelrandje. Zometeen meer daarover na de Zweden van Ace of Base en The Sign hier bij West.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie olifant!
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
12: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
13: Goedemiddag, het is 5:30 geweest. Je luistert naar Radio West. Dit is West Komt Thuis en het laatste nieuws uit onze regio krijg je nu van niemand minder dan Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Op klaarlichte dag is in Nooddorp een jongen licht gewond geraakt bij een beroving. Het gebeurde zaterdagmiddag rond 1 uur op de Veldbloemlaan in Nooddorp dus. De drie daders bedreigden het minderjarige slachtoffer met een mes.

0: optreden. Ook hoopt de politie op camerabeelden. Sayed A. uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor de moord op zijn buurvrouw Paro. De 38-jarige moeder werd bijna 2 jaar geleden doodgeschoten in het portiek van het appartementencomplex waar ze woonde. Je hoort hierover de rechter.
1: Door haar op slechts enkele meters afstand in het hoofd en lichaam te schieten met een vuurwapen. Hij heeft in totaal 7 schoten gelost. Het slachtoffer van deze ijzingwekkende femicide, dat slechts 38 jaar oud is geworden, moet in haar laatste levensmomenten ernstige doodsangsten hebben doorstaan. En dit geldt te meer voor haar zoontje. Hij heeft moeten zien hoe zijn moeder, die op dat moment naast hem stond, werd doodgeschoten.
0: Haar 4 jaar oude zoontje werd dus niet geraakt, maar later zijn er wel kogels in zijn broodtrommeltje, rugzak en capuchon gevonden. De grote brand in visbedrijf Esser in Scheveningen is niet door brandstichting veroorzaakt. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. De brand brak zaterdagochtend uit en verwoestte een groot deel van het 90 jaar oude bedrijf. Vanwege de rook stuurde de brandweer een NL-alert. Tientallen mensen moesten hun huis verlaten. Niemand raakte gewond. Wat nou wel de oorzaak was, dat is dan weer niet bekend. Zeg Olivier.
2: Ja.
0: Ben jij een poezeman of een hondenman?
2: Nee, dan ben ik een poezeman.
0: Een poezeman.
2: Absoluut, ja.
0: Nou, ja. Er zijn dus ook mensen die zijn geen poezemannen. Nee. Dat zijn ook geen hondenmannen. Dat zijn tackle-mensen.
2: Tackle-mensen?
0: Ja, tackle-mensen.
2: Oké, okay. Maar dan niet zoals op het voetbalveld, een
0: tackle. Nee, de honden dus.
2: Oh, ja, dat ja. Zes,
0: ja. En daarom draait in het afgelopen weekend allemaal om snelheid en chaos tijdens het jaarlijkse tackle-rennen.
2: Huh?
0: Ja, dat is een race waarbij de langwerpige honden zo snel mogelijk over de finish moeten rennen. En dat klinkt natuurlijk heel simpel, maar dat is het niet, want heel veel tackles kiezen gewoon hun eigen route. Met deze tips kan het misschien toch lukken.
3: Met de knuffeltjes die een goede kleur hebben, geel of rood, gaat ze wel goed op. En ik heb een lekker kaarsje bij me.
4: En hard rennen kan ze ook, toch?
3: Ja, heel hard, maar alleen niet de goede kant op.
5: Volgend jaar komen we terug. En dan worden wij minimaal 1e laatste.
0: Nou, dat vind ik dan toch, hè?
2: Ja, dat is een beetje zoals Ronald Koeman op het WK. We worden minimaal, hè?
0: Ja, zoiets.
2: Ja, gewoon de verwachtingen laag zetten.
0: Ja. Nou, mocht je nou gewonnen hebben daar, misschien, nou ja, je hebt geen hond, geen tackle.
2: Nee,
0: je hebt,
2: nee goed. Ik heb eigenlijk niks.
0: Nou,
2: nee,
0: ik heb helemaal niks. Eigenlijk ben je ook... Nou, goed, laat maar. De winnaar die kreeg naast de eeuwige roem ook een hele zak honden voor.
2: Oké, okay, en de hond dan?
0: Ja. Die krijgt dat voer. Dat kan ook. Allebei hetzelfde. Gelijke monniken, gelijke kappen.
2: Ik weet niet of hij dan blij mee is, die winnaar. Maar goed. Ja, nou, dankjewel voor dit verhaal over de tacklerennen. Ja, dus dat is elke dag. Ik denk dan soms denk je, het kan niet meer gekker. Maar dan blijkt het toch tacklerennen te bestaan.
0: Altijd, ja.
2: Goed, dankjewel Jolanda. Dan gaan we naar het weer. Dat valt wel mee hoor, hoe gek dat is. Dat krijgen we van Huub Misee.
6: Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanavond is er maar weinig wind. In de loop van de nacht komt er een zwakke tot matige oostenwind en de temperatuur daalt tot ongeveer 11 graden. Morgen zijn er wolkenvelden. Eerst kan er mogelijk ook wat regen vallen, maar morgenmiddag wordt het droog en komt er meer zon. We hebben dan in de middag een westenwind, zwak tot matig, en dan wordt het ongeveer 22 graden. Woensdag is er nog vrij veel bewolking, kan er eerst wat regen vallen. Later komen er opklaringen en kan het 24 graden worden. Donderdag zijn er flinke perioden met zon en wordt het ongeveer 28 graden.
2: Oh, lekker zeg. Dankjewel, Huub. En dan verkeersinformatie bij de ANWB. Nog altijd Erik Evengroen. Erik, goedemiddag.
7: Weer goedemiddag. Ja, dat is nog altijd niet het drukste moment. Het is wel het drukste moment, maar het is een stuk minder druk dan gebruikelijk.
2: Oh, gelukkig.
7: Ik gezegd, op maandag, want dan zou ons nog van alles te wachten staan.
2: Ja, dat hoop ik
7: maar
2: niet.
7: Dat verwacht ik zeker
2: Nostradamus van de ANWB, dat moet u niet hebben.
7: Nee, het zwaard van Damocles hangt boven ons. Maar nee. Nee, het is een stuk rustiger dan gebruikelijk. En dat heeft natuurlijk alles te maken, zoals ik een half uur geleden al zei, met de wedstrijd van Oranje, die wat later begon dan normaal op zondag met Studiosport. Dat zien we op de weg. Minder files. Maar wat opvalt wel, is nog de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux en opruimwerkzaamheden aan de gang. De weg is ook dicht. Het verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan, maar dat kost je 10 minuten. Ook veel vertraging zien we op de N207 Hillegom richting Bergambacht voor de aansluiting met de N11. Daar wordt ook aan de weg gewerkt, maar er staat 4 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En tenslotte de N209 Hazeswoude richting Rotterdam. Voor Hazeswoudendorp 3 kilometer file met een kwartier oponthoud.
2: Erik, dankjewel. Tot straks.
7: Tot straks weer.
0: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Je hoorde Snelle en Laat het licht aan. En daarvoor UB40 en Where Did I Go Wrong hier op Radio West bij West Komt Thuis.
1: Cabaret op maandag.
0: Straks is de kopstaartplaat van vandaag, maar het is maandag en dat betekent dat we weer een momentje hebben om te lachen met elkaar zo vlak voor zessen. En Bas kiest dan elke maandag een mooi stukje van een cabaretier of een cabaretduo. En dat doe ik hem graag na. En daarom ben ik vandaag gegaan voor een mooie, vind ik zelf hoor, van de legende Joep van het Hek. Dit fragment gaat over een bijzonder feestje en dat heeft wel wat te maken met het nieuwsbericht waar Jolanda Baeyens en ik het net over hadden. Iets met de tacklerennen. Nou ja, luister zelf maar.
2: En dit park was heel vrolijk, want in een hoekje van het park, daar werd een feestje opgebouwd. Daar stonden speakertjes waar muziek uitkwam, er hingen vlaggetjes. En er was een heel parcours opgebouwd voor zeg maar een kinderpartijtje. Het zag er ontzettend leuk uit. En wij gingen met die rolstoel weet je, zo staan kijken. Tot we doorkregen, het was geen kinderpartijtje, maar het was iets met honden. Zeg maar, er was een hond jarig en die kreeg een surprise. En, weet je wel? Dus dan komt die hond dat veldje op en roept, nee, jullie hier. Ah, goed. En dat feestje was georganiseerd door mensen die van honden houden. Nou, dan weet je het wel. En ja... Nee, maar echt mensen die echt deep into the dog zijn, weet je wel? Dus er stond ook een kraampje met hondenfoldertjes. Hondenfoldertjes. Ja, maar niet zomaar hondenfoldertjes, echt serieuze hondenfoldertjes. Een van de foldertjes, daar stond op... Wat doen we met het tandsteen van de hond? Ja. Dat dacht ik, godverdomme, wat ben ik toch een oppervlakkige lul... dat ik daar dan nog nooit over nagedacht heb. Dat ik nou nooit zo gezwakker word en denk... Shit, wat doen we met de tandsteen van de hond? En met zijn cholesterol, weet je wat? Dat zijn er opeens van die dingen. Ja, maar er lagen ook andere goede volletjes. Eentje was over puppymassage. Dat is dan weer meer voor katholieke hondjes, maar dat was prachtig. En, maar goed, het feestje kwam niet echt op gang. Gewoon heel simpel, er kwam geen hond. Er kwam het eigenlijk op. En ik weet niet of u dat herkent, maar als een feestje niet op gang komt... dan is er altijd wel één lul die alvast de dansvloer opgaat. Meestal is het iemand van de boekhouding die zegt... kom op, jongens, het is wel leuk. Hè? Die probeert dan om de avond nog een beetje lollig te maken. Kom maar. En dat was in dit geval was dat het meneer uit het kraampje. En die kwam met zijn hond en die ging het parcours vastlopen. Zo van, ja, kom maar, kom maar, kom maar. En er was een man, mijn leeftijd, mijn postuur... En toen zei zeggen, doet dat ertoe? Straks wel, straks wel. En die man die ging dat hele parcours lopen. En die hond moest door een cirkeltje springen. En onder een hindernis door en over een hindernis heen. En toen was er ook een soort lange katoenen tunnel. En dan moest die hond doorheen. En zei, ja, ga maar door de tunnel. Ga maar door de tunnel. Ga maar door de tunnel. Kom maar, kom maar. Ga maar door de tunnel. En ik heb nog nooit een hond zo verbaasd zien kijken. Die hond die stond er echt van, why? Het was een Schotse collie. En die hond die ging niet door die tunnel. En daar had die man iets op gevonden. Dus die man die nam uit zijn regenjas een handje brokken. En die liep er naar de andere kant van de tunnel. En die ging zijn hond roepen. En die riep, Corrie, brokken. Ja, dit is dus de slechtste grap van de hele avond. Dit is een grap waar een man op mijn niveau zich voor moet schamen zelf. Zit hier nu ook een paar jongeren en denken, wat hebben die bejaarden opeens een lol, man? Corrie Brokken, waar gaat dit godverdomme over? Die ouwe zit bijna in de broek te zeiken, man. Corrie Brokken. Misschien had ik de hond Maurice moeten noemen. Maurice Brokken, nee gek.

0: Blijft fijn, hè? Tom Jones en It's Not Unusual hier bij Radio West.
1: De kopstaartplaat.
0: Ja, het moment is daar weer, hoor. De kopstaartplaat. Oftewel, de staart, het einde van het ene nummer, is weer de kop. Het begin van het volgende nummer. Zo maken we met elkaar een hele lange lijst met leuke liedjes die eigenlijk alle kanten uitschieten, maar daardoor ook wel weer op een gekke manier bij elkaar horen, moet ik zeggen. Als je een suggestie hebt voor de volgende plaat, dan zou ik dat zeker even mailen. En ik zeg er alvast bij, dat moet je dan mailen naar Bas. Bas@omroepwest.nl, want Bas is morgen weer gewoon oud en vertrouwd op zijn plekkie. Vrijdag draaide Bas een nummer dat eindigde op Anders, want hij draaide toen het nummer Morgen wordt alles anders van Bonnie Sinclair. Dus zoek ik voor vandaag een liedje dat juist anders of different of else is. Allemaal woorden die anders aangeven. Maar dan daarmee beginnen in de titel, hè, voor de duidelijkheid. Nou, ik heb er allerlei leuke suggesties binnengekregen. Bijvoorbeeld van Romeo Sadlu. Die is ook weer lekker aan het vertalen geslagen. Hij zegt, ik heb anders vertaald naar het Spaans. En kwam dat op dit nummer. Lo contrario de ninguno van Despistados, denk ik. Despistados. Nee. Dankjewel, Romeo. Fijne uitzending nog, zegt hij erbij. Daar ook natuurlijk dank voor en voor je suggestie. Tiele Fortuyn is er ook weer bij. Zij zegt, gezellig weekend gehad. Je knippert twee keer met je ogen en het is er voorbij. Ja, dat herken ik wel, Tilly. Even van het Frans af, hoor, zegt ze. Ik had een heel mooi nummer totdat ik deze tegenkwam. Dus Ine Mine Mutte gedaan. En vandaar dat ik mijn suggestie is geworden. Otherwise Occupied van Ruth Parker. Dankjewel, Tilly. Carla Slootweg die stuurt als kopstaartplaat Vandenberg met Different Worlds. Dank daar ook voor. Jan Keizer, die is vaste luisteraar ook. Hij stuurt in, voor de maandag kopstaart wist ik het vrijdag uiteraard al. Ik ga voor George Michael met A Different Corner. Een prachtig nummer van zijn debuutalbum Faith. En is ook ingestuurd, zag ik net nog binnenkomen, door Jan Keizer. Die zegt ook George Michael in A Different Corner. Ja, dat is duidelijk eentje die in de smaak valt. Oh nee, dat is trouwens Jan Keizer. Ik zit nou twee keer hetzelfde mailtje voor te lezen. Nou, Geert Slootweg, die is er ook weer bij. Die zegt, ik heb een juweeltje voor de kopstaartplaat. Nou, weet het wel te verkopen, hoor. Het is misschien een lang nummer, maar prachtig. Steve Winwood met Different Lights. Afkomstig van zijn album About Time uit 2003. Ja, dat is ook een goeie, zeker. Willem Spaans uit Voorburg, die mailt, vandaag wil ik een nummer voordragen van een van mijn favoriete bands uit mijn jeugd. Namelijk The Who. Another Tricky Day. Afkomstig van het album Face Dances uit 1981. En er is er ook nog eentje van Kees Ponk. Hij zegt Different Shades of Blue van Joe Bonamassa. Komt van zijn gelijknamige album uit 2014. Van die Amerikaanse blues- en rockgitarist dus. Hij begon zijn carrière trouwens als 12-jarige in het voorprogramma van B.B. King. Echt iets voor bluesliefhebbers. Nou, en laat dat nou net een toeval zijn dat ik weet dat veel Radio West-luisteraars bluesliefhebbers zijn. Dus Kees, lijkt me hartstikke leuk. We gaan Joe Bonamassa zo meteen draaien. En dat betekent dat de volgende plaat dus moet gaan aansluiten op het woordje blue. Blue, oftewel blauw. Different Shades of Blue. Nou, dat moet wel lukken, lijkt me toch? Jouw suggesties mag je alvast mailen naar Bas. Dus bas@omroepwest.nl, dat is zijn adres. Dus liedjes die beginnen met het woord blue in de titel. bas@omroepwest.nl. En dan zou je kunnen zeggen, kind kan de was doen. Goed, dan gaan we maar eens draaien, hè. Die kopstaartplaat van vandaag. Different Shades of Blue. Hier is de bluesgitarist Joe Bonamassa.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: With the OG.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
13: Goedenavond, West komt thuis. Gaat zo meteen verder met 60s at 6. Met jouw verzoekplaatjes uit de jaren 60. En het is 6 uur. Het nieuws uit onze regio krijg je nu van Jolanda Baaiens.
14: Ja, goedenavond. In hoger beroep is een man veroordeeld tot 40 maanden cel voor mensenhandel in onder meer de regio Haaglanden en Delft. Ook moet hij het minderjarige slachtoffer een schadevergoeding betalen. In de Ovidiusstraat in de Leidse wijk Roomburg is een auto onder het rijden in brand gevlogen. De vrouw kon de auto veilig verlaten. En Carla Breuer wordt per 15 juli waarnemend burgemeester van de gemeente Zoeterwoude. Momenteel is zij nog burgemeester van Teylingen. Meer regionieuws om 6:30, nu het overige nieuws.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance, als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel, omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
16: Ja, de avondspits verloopt nog altijd rustiger dan gebruikelijk op maandag. Op dit moment in totaal zo'n 45 kilometer nog. Naast een aantal korte dagelijkse files, de meeste oponthoud onder andere nog op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor knop het Ketelplein gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar er staat nog wel 5 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. En de N207 valt op, Hillegom richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de N11 staat 3 kilometer file. Vertraging is een half uur. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden.
17: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179. Voordeeluitjes.nl.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
19: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
20: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
21: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
22: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
23: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
24: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
23: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
24: Al 100 jaar. Van der Geest. Dat is verhuizen. En meer.
13: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
25: Tot 7 uur, West komt thuis.

Inmiddels is hij dik in de 80. Treedt hij nog steeds op? Onlangs was hij nog in Nederland, maar dit waren toch wel zijn gloriejaren hoor, in de jaren 60. Bob Dylan en Like a Rolling Stone op Radio West. En goeie avond. Het is 6 uur geweest. En fijn dat je er weer of nog bij bent bij deze uitzending van West Komt Thuis op maandagavond 15 juni. Olivier de Neve hier in plaats van Bas Martinius, die een dagje er niet is. Maar geen paniek hoor, want morgen is hij gewoon weer op zijn plek hier. Tot 7 uur heb ik de eer om samen met jou de avond in te luiden op Radio West. En dat doe ik met ontzettend veel plezier en met veel muziek. Want het is 60s at 6 het komende uur. Oftewel, ik draai alleen maar muziek uit de jaren 60. Nou, wil je zelf ook een plaat aanvragen? Dan kan ik dat alleen maar van harte toejuichen. Stuur even een mailtje naar olivier@omroepwest.nl. Dus olivier@omroepwest.nl. Met welke plaat uit de jaren 60 je wilt horen. En ook vooral waarom je wilt dat ik die voor je draai. Want dat is natuurlijk extra leuk, hè? Om daar ook een reden bij te horen. En dat je hem gewoon mooi vindt. Dat kan ook al een reden zijn natuurlijk. Dus olivier@omroepwest.nl voor jouw favoriete jaren 60 plaat. En we spelen ook een spelletje in zijn achteruit weer. Met jouw kans op een prachtige prijs. En ik bel zo meteen met de initiatiefnemer van een bijzondere actie. Gisteravond was dat in Alphen aan de Rijn, waar tientallen motoren bij betrokken waren. Nou, hoe dat zit en wat er aan de hand was, dat hoor je zo meteen. Maar eerst nog de trots van Den Haag, Shocking Blue en Venus. MUZIEK

0: Adamo was dat op Radio West. Aangevraagd door Vera van Andel Kronen. Ze zegt, zou je vandaag in jouw programma Vous permettez, monsieur van Adamo willen draaien? Kan ik nog even nagenieten van zijn concert in Gent op 13 juni. Het was voor mij de 23ste keer dat ik naar een concert van hem ging. Het Capitol Theater was volledig uitverkocht. Er zijn 1600 plaatsen. En ik kijk nu al uit naar de volgende concerten. In Antwerpen en in Rotterdam op 17 oktober. Vera van Andel Kronen dus. Dankjewel Vera voor het aanvragen. Als jij nog een suggestie hebt uit de jaren 60, een plaat die je graag gedraaid wil hebben dit uur, laat het weten via olivier@omroepwest.nl. Het was een behoorlijk indrukwekkend beeld gisteravond in Alphen aan de Rijn. Meer dan 300 motorrijders deden mee met een ride-out. Oftewel een georganiseerde groepstocht naar het huis van de 12-jarige Miraj. Dat deden ze om hem nog één keer een onvergetelijke dag te bezorgen. Miraj is namelijk terminaal ziek en heeft vermoedelijk niet lang meer te leven. Abdullah Güler is een van de initiatiefnemers van het eerbetoon. Abdullah, goeie avond.
1: Goedenavond, Olivier.
0: Ja, meer dan 300 motoren in een woonwijk. Dat klinkt wel als een hele operatie eigenlijk, logistieke operatie. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt zeker. Het was echt enorm. Het is 4 dagen geleden begonnen en zoveel hartverwarmende berichten gekregen van mensen. Echt, iedereen wilde meedoen. Wat super.
0: Ja, dat snap ik. Ja, want het is natuurlijk ook wel wat. Hè? Als je terminaal ziek bent, je bent 12 jaar oud. Ja. Dat is natuurlijk sowieso vreselijk, ja. Maar zeker op zo'n jonge leeftijd. Was dat ook de reden dat jullie zo graag in actie wilden komen?
1: Absoluut. Er zit nog een andere reden bij. De vader van Miraj is een oud collega van mij. Mm-hmm. Ik hoorde het bericht en toen ben ik even met hem op de lijn gekomen. Yo, vind je het leuk van als wij met 3 of 4 vrienden even langskomen? Wij rijden de motor.
0: Ja.
1: En dan kan Miraj, want ik had begrepen dat hij van motoren hield, dan kan hij even de motoren bekijken. En als die fit genoeg is, kan die op de motor. Mm. Nou, zo gezegd, zo gedaan. We zouden eigenlijk met 4 motoren gaan. En toen zat ik met mijn vrienden te praten. De jongens waar ik heel vaak mee op de motor zit. En toen zei ik van, joh, wat nou als we het gaan verspreiden? Kijken wie mee wil doen. Misschien 50 man of zo. Nou, dat ging echt helemaal los. Een paar influencers pikten de bericht op. En die hebben het verspreid. En uiteindelijk liep mijn WhatsApp-box echt helemaal vol. Ik heb zelfs geen social media, dus het is vandaar. Het is een 4 keer 24 uur marathon geweest om alles goed te regelen.
0: Ongelooflijk. Ja, want je wil elkaar ook niet in de wielen rijden natuurlijk, als je met 300 motoren in een woonwijk rijdt.
1: Niet.
0: Ja, precies.
1: Nee, klopt.
0: Ja, indrukwekkend beeld dus. Ik heb ook even gekeken, inderdaad, ja, zoveel motoren bij elkaar, dat zie je eigenlijk vrijwel nooit op deze manier. Nou, je organiseerde dat dus allemaal. Je zegt ook van, nou, we willen hem even een hart onder de riem steken eigenlijk, want het gaat dus niet goed met hem. Dat is duidelijk.
1: Nee, helaas. Nee. Helaas. Wij wilden het eigenlijk op de dag voor Vaderdag doen. En toen belde Miraj's vader mij van, joh, laten we het zo snel mogelijk doen. Van, we weten eigenlijk niet wat de toekomst ons gaat brengen nu, dat heel kort. Toen hebben we het echt, ja, wat ik net zeg, we hebben het gewoon binnen 4 dagen eigenlijk geregeld.
0: Ja, ja. En hoe was het voor jou om dat mee te maken? Om met zoveel mensen die je misschien ook helemaal niet kende, dan op de motor te zitten?
1: Ja, heel intens. Er zaten wel natuurlijk wat mensen bij die wij kenden, maar het is echt ongelooflijk. Er kwamen mensen uit Groningen, uit Maastricht. Er was iemand uit België. Iemand had mij geappt met de tekst, my brother, I have 300 miles to go, of 300 kilometers to go. Dus ja. Iemand die heeft 300 kilometer afgelegd, ook niet hiervoor. Ja, het is echt super. Ik werd behoorlijk emotioneel. Ik heb nu nog steeds een brok in mijn keel nu ik met jou praat.
0: Ja.
1: En dat is niet alleen voor mij. Ik weet zeker dat dat voor iedereen is die daar is geweest. Woorden schieten tekort eigenlijk. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik wil wel uiteraard via jou iedereen, echt maar dan ook echt iedereen bedanken. Uit de bodem van mijn hart. Ook namens Miraj. En ook namens zijn familie. Dat ze allemaal zijn gekomen en zich zo mooi aan alles hebben gehouden wat we hebben afgesproken. Ja. Dus echt, dit was voorbeeldig. Zelfs de politie en de gemeente Alphen, iemand van de gemeente Alphen heb ik gesproken. Zelfs hun zeiden van, joh, dit is schitterend, dit hadden wij niet verwacht.
0: Nee, precies. Nee, want je wil ook natuurlijk nog, hè, dat het niet met zoveel motoren bij elkaar, dat er niet iets geks gebeurt. Ja. Geen ongelukken en dergelijke. Maar dat is allemaal goed gekomen dus.
1: Ja, zeker. Met aanrijden niet, met de tour, met de ride-out zelf niet. En wat ik heb begrepen is gisteravond ook iedereen weer veilig thuis aangekomen. Dat zijn natuurlijk de meest belangrijkste berichten die je wil horen.
0: Ja.
1: En nu gaat het via de WhatsApp. Ik wilde eigenlijk de WhatsApp-groep vanochtend weer eruit gooien, zeg maar. Ik had een los simkaartje gehaald, zodat ik met mensen contact kon opnemen. Ja, maar er worden zoveel leuke berichten gedeeld. Dus ik denk, weet je, ik hou hem nog heel even intact. Mensen delen wat foto's met elkaar. Misschien zijn er nieuwe vriendschappen ontstaan hierdoor.
0: Ja.
1: En er is altijd gezegd, weet je, ook door de ouders en ook door de mensen die Miraj kennen, Miraj doet aan verbinding. Nou, dat zie je. Hij heeft 300 motorrijders gisteren bij elkaar gebracht.
0: Ja, Dat is iets om heel trots op te zijn, ook voor hem natuurlijk. En hoe vond hij het zelf eigenlijk? Zei hij niet van, nou jammer dat jullie niet met de boot zijn gekomen?
1: Nee, hij vond het schitterend. Ja. Iedereen is weggegaan, zeg maar, nadat hij een staande ovatie van ons heeft gekregen. Toen zijn wij nog natuurlijk stiekem heel even teruggegaan. Ja. Hij heeft nog even op een motor daar gezeten. Er is niet gereden met hem. Maar je zag de blijdschap van de familie, maar ook van Mirac gewoon in hun ogen zitten. En dat was voor ons meer dan alles waard.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, prachtig dat jullie dit hebben gedaan. En ook natuurlijk jou als initiatiefnemer daar alle credits voor. Dank dat je ook je verhaal even wilde delen bij mij in de uitzending. En dat het maar een inspiratie mag zijn voor velen. He? Zullen we maar zeggen.
1: Zeker.
0: En we hopen natuurlijk ook dat...
1: Bedankt.
0: We hopen ook dat Mirac natuurlijk nog zo lang mogelijk onder ons is. He?
1: Ja, dat hopen wij ook. En ik wil jullie ook bedanken dat jullie ook het initiatief hebben genomen om het vooral toch even onder de aandacht te brengen.
0: Uiteraard.
1: Want het was inderdaad niet zomaar een ride-out. Dit was echt een ride-out voor de 12-jarige Mirac.
0: Zo is het. Nou, dat hebben we goed gemarkeerd, denk ik zo. Dankjewel voor je toelichting. En nog een fijne avond, hè.
1: Graag gedaan. Jij ook. Fijne avond.
0: Dat was Abdullah Güler, een van de initiatiefnemers van het eerbetoon voor die 12-jarige Mirac dus in Alfa aan de Rijn, die terminaal ziek is, maar op deze manier toch een mooi eerbetoon heeft gekregen. Hier op Radio West gaan we verder met Brian Hyland en It's a Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Hier is die.

0: noemen het de aardappels. Ja. De aardappels van Zoetermeer.
1: Ik vind het best wel mooi, gewoon drie aardappelen op elkaar. Met Pinocchio-neuzen.
2: Het is gewoon een uniek kunstwerk van hier zo.
3: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Zoetermeer.
4: Ik heb het gemaakt met het idee dat het een freerunners ding moet zijn. Maar ook tegelijkertijd een sculptuur. En eigenlijk daar ergens tussen die beide dingen is het natuurlijk.
3: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Oh, heerlijk hier, hè?
7: Ja, eindelijk even niks.
8: Dit is echt nice.
9: Hola, le pongo dos cervezas.
10: Hola, señor. Sí, twee bier.
8: Voor mij?
6: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
9: Por favor.
6: Proost. Proost.
11: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
18: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
19: Goedenavond, het is 6:30. Je luistert naar Radio West. West komt thuis. En het regionieuws, dat krijg je nu van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedenavond.
20: Goedenavond, Olivier. CZA uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor de moord op zijn buurvrouw Paro. De 38-jarige moeder werd bijna 2 jaar geleden doodgeschoten in het portiek van het appartementencomplex waar ze woonde. Je hoort de rechter over deze zaak.
21: Door haar op slechts enkele meters afstand in het hoofd en lichaam te schieten met een vuurwapen. Hij heeft in totaal 7 schoten gelost. Het slachtoffer van deze ijzingwekkende femicide, dat slechts 38 jaar oud is geworden, moet in haar laatste levensmomenten ernstige doodsangsten hebben doorstaan. En dit geldt te meer voor haar zoontje. Hij heeft moeten zien hoe zijn moeder, die op dat moment naast hem stond, werd doodgeschoten.
20: Haar 4 jaar oude zoontje werd niet geraakt, maar later zijn er wel kogels in zijn broodtrommeltje, rugzak en capuchon gevonden. In de Zegerplas in Alphen aan de Rijn is vanochtend een lichaam gevonden. Even na 5 uur gingen hulpdiensten erheen en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De politie heeft de hele ochtend onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf. Over de identiteit van de overledene is niets bekendgemaakt. De grote brand in visbedrijf Esser in Scheveningen is niet door brandstichting veroorzaakt. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De brand brak zaterdagochtend uit en verwoestte een groot deel van het 90 jaar oude bedrijf. Vanwege de rook stuurde de brandweer een NL-alert en tientallen mensen moesten hun huis verlaten. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De gemeente Den Haag waarschuwt opnieuw voor oplichters die valse QR-codes op parkeerautomaten plakken en zo geld hopen te ontvangen. Eerder waren er ook al van inhebcodes, nu zijn ze dus weer gezien in Scheveningen. Wie daar parkeert, wordt nogmaals op het hart gedrukt de codes niet te scannen. En in Pijnakker wordt traditioneel in de laatste week voor de zomervakantie jeugdland gehouden. Dat is al 50 jaar zo. Animo onder kinderen is heel groot en ouders stonden vanmorgen dan ook vroeg in de rij om toegangskaarten te kopen voor hun kroost. Onze verslaggever Aniek Enthoven, die ging een kijkje nemen.
0: stond net eventjes met u in te schatten hoe lang is die rij. We kijken zo die hele straat in.
8: Bijna twee voetbalvelden lang.
20: Te plakken en zo geld hopen te ontvangen. Eerder waren er ook al van inhebcodes. Nu zijn ze dus weer gezien in Scheveningen. Wie daar parkeert wordt nogmaals op het hart gedrukt de codes niet te scannen. En de Pijnakker wordt traditioneel in de laatste week voor de zomervakantie jeugdland gehouden. Dat is al 50 jaar zo. Animo onder kinderen is heel groot en ouders stonden vanmorgen dan ook vroeg in de rij om toegangskaarten te kopen voor hun kroost. Onze verslaggever Aniek Enthoven, die ging een kijkje nemen.
0: Ik stond net eventjes met u in te schatten hoe lang is die rij. We kijken zo die hele straat in.
8: Bijna twee.

0: Lang is die rij? We kijken zo die hele straat in.
1: Bijna twee voetbalvelden lang nu, denk ik. Zeker wel.
0: Ja, dus er staat gewoon 200 man al in de rij.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
2: Om het evenement ook dit jaar weer tot een succes te maken, kan Jeugdland nog wel wat vrijwilligers gebruiken. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Fijne avond nog.
3: Ja, dankjewel Jolanda. Jij ook natuurlijk. En daar kan een strik omheen, maar nog niet om het weerbericht, want dat krijgen we van Huub Misee.
4: Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanavond is er maar weinig wind. In de loop van de nacht komt er een zwakke tot matige oostenwind en de temperatuur daalt tot ongeveer 11 graden. Morgen zijn er wolkenvelden. Eerst kan er mogelijk ook wat regen vallen, maar morgenmiddag wordt het droog en komt er meer zon. We hebben dan in de middag een westenwind, zwak tot matig, en dan wordt het ongeveer 22 graden. Woensdag is er nog vrij veel bewolking, kan er eerst wat regen vallen. Later komen er opklaringen en kan het 24 graden worden. Donderdag zijn er flinke perioden met zon en wordt het ongeveer 28 graden.
3: Dankjewel Huub. En dan gaan we naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zitten Erik Evengroen. Erik, de hele avond al een, of middag en avond, een rustige avondspits. Yep. Dat had te maken, zei je, met oranje. Hè? Hoe zit dat nou precies? Gaan mensen dan massaal spijbelen of zo? Of hoe werkt dat?
5: Nou ja, ik hoop vooral dat ze dat aan hun werkgever wat doorgegeven hebben, dat ze thuis werken. Laat ik daar maar vanuit gaan dan. Ja, maar het is niet alleen in onze regio. Het was in heel de avondspits was zichtbaar dat het... En ook in de ochtendspits overigens, bij de ochtendcollega's, dat er het aantal files een stuk minder waren dan normaal. Dus wow. Ja, en de wedstrijd was natuurlijk pas om 12 uur afgelopen. Vind ik dat nog wel meevallen. Maar wij werken natuurlijk sowieso onregelmatig. Zo ook, dus dat, wij zijn wel wat gewend.
3: Wij zijn wat gewend, maar dat is wel lekker, Erik. Laten we dan hopen dat Oranje wereldkampioen wordt. Want dat is goed voor de weg.
5: Ja, dan
3: files.
5: Hebben we in ieder geval, zeker als ze wat later spelen, dan is het goed doorrijden op de weg. Overdag in ieder geval.
3: Ja.
5: Ja, we hebben nu nog maar twee korte files. Om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Brienoordbrug. 2 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud. En de N207 Alphen aan de Rijn Bergambacht voor de aansluiting met de N11. Ook daar nog een kleine 10 minuten vertraging.
3: Dankjewel Erik en Hup Holland Hup. Fijne avond.
5: Zo is het. Tot de volgende keer.
3: Hoi. Hoi. En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ik kreeg hier een mailtje van Ria over. Ze zegt, hoi Olivier, leuk jouw verzoek om een muziekherinnering uit de jaren 60. Wat op mij diepe indruk maakte toen, moet je zien in het tijdsbeeld van toen. Ik was 14 jaar oud en tot dan toe alleen gewend aan de distributieradio aan de muur met 4 stations. Een van mijn 5 broers had een pick-up gekocht en naar de uitbouw gesleept, waar de 5 broers in 2 stapelbedden en 1 onderschuifbed sliepen. Alle gordijnen gingen dicht, aarde donker, en toen werd een LP opgezet van een nieuwe groep, de Moody Blues, met Nights in White Satin. Niets gewend zijnde was het effect overdonderend. God, nou, als je dat zo je voorstelt, kan ik me helemaal voorstellen, Ria, dat jij weer even terug was in die donkere kamer, die aardedonkere kamer met die LP erop. Je hoorde inderdaad Moody Blues, speciaal voor jou gedraaid, Ria van der Kooi. Nights in White Satin was dat hier op Radio West, bij West Komt Thuis.
1: In zijn achteruit.
0: En het laatste spelletje van de dag gaat alweer gespeeld worden in zijn achteruit. Dat is een spel waarbij je goed moet opletten, want ik laat je zo meteen een stuk uit een bekend liedje voor de verandering achterstevoren horen. En dat doe ik ook maar 1 keer. Dus als je het mist, ja, dan ben je de piezang hoor. Maar als je weet welk liedje van welke artiest of band je hoort, allebei dus, dan moet je even bellen met 070-390-5454. En dat doe je niet voor niks, want dan kun je, als je in de uitzending komt en het goede antwoord weet te zeggen, een cadeaubon bij Pluto Sport winnen. Een Nederlandse webwinkel voor sportartikelen is dat. En dan kan je €50 daar besteden. Dus nou, let op, opperste concentratie, want hier komt het fragment. Een bekend nummer, achterstevoren. En dan is de vraag, ja, welke is het? Hier komt de opgave.

Ja, als je denkt te weten, laat het mij dan ook gauw weten. En bel eventjes met 070-390-5454. Dus 070-390-5454. En wie weet haal ik jou dan zo meteen wel in de uitzending en mag jij het goede antwoord gaan geven. Zometeen meer na Bobby Solo, aangevraagd ook weer door een luisteraar, namelijk door Maurits Manoch. Die zegt hij zou graag Una Lacrima Sul Viso horen van Bobby Solo. Nou, hier is hij hoor, Maurits. Speciaal voor jou in deze 60s na 6 op Radio West.

0: Speciaal gedraaid voor Maurits, die wilde hem horen. Bobby Solo hoorde je hier bij Radio West.
1: In zijn achteruit.
0: Ik liet je net een stukje horen uit een behoorlijk bekend liedje. Maar ja, wel achterstevoren. En dat is dan toch net een stukje moeilijker. Veel mensen dachten te weten wat ik draaide. Maar ja, je moet er maar net op zien te komen en het dan ook nog in de uitzending mogen vertellen. Nou, vandaag is de gelukkige die in ieder geval een poging mag gaan wagen. Edwin de Leijzer uit Zoetermeer. Edwin, goeie avond.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het ermee?
2: Ja, goed.
0: Ja, zit je voetbal al een beetje, zit je helemaal in voetbalsferen of ben je er niet zo van?
2: Jawel.
0: Ja, dus je hebt gisteravond nog wel naar het Nederlands elftal gekeken?
2: Ja.
0: Als je ze een rapportcijfer zou mogen geven, wat zou dat dan zijn?
2: Nou moet ik je wel eerlijkheidshalve bekennen, omdat ik toch vandaag wel moest werken inderdaad. Ik denk, ja, wat ga ik doen? Ik heb de laatste doelpunten dus gemist.
0: Oh nee!
2: Na de eerste helft eigenlijk. ik denk, ik kan wel tot 12 uur. Ik denk, joh,
0: ja, het wordt wel laat, hè?
2: Loopt wel de wekker af.
0: Ja, we hoorden net van de ANWB dat het dus rustig op de weg is vandaag. Waarschijnlijk omdat heel veel mensen vrij hebben genomen of zich ziek hebben gemeld. Maar die zijn niet gekomen. Dus jij hebt het heel netjes gedaan. En dus de baas zal blij met je zijn vandaag, dat je geweest bent.
2: Nou, ik weet niet of hij dit hoort, maar...
0: Medewerker van de maand, Edwin. Wat doe je voor werk trouwens?
2: Ik heb een administratieve functie. Zonder de naam van het bedrijf te noemen.
0: Ja, administratie. Nou, dat is belangrijk. Dus fijn dat je gekomen bent vandaag. En ook fijn dat je nu in de uitzending zit om hopelijk het goede antwoord te geven op In zijn achteruit. Ik ga je nog één keer de opgave laten horen. Zullen we dat doen?
2: Goed?
0: Ja, oké, daar komt-ie.

0: Ja, wel kenmerkend geluid natuurlijk. Maar ja, de vraag is, welk liedje is het en van wie?
1: Nou, dat is het onafvolgbare geluid van Kelly Brooker van Procol Harum. Mm-hmm. En het nummer is A Wider Shade of Pale.
0: Oké, okay, dan gaan we eens even kijken of jij je administratie ook op orde hebt. Als je in de administratie werkt. We gaan even kijken.
1: Dat is duidelijk, hè?
0: Ja, dat is zeker duidelijk. Hoppakee. Edwin, jij wint.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, je hebt het hartstikke goed. Dat betekent dat jij een waardebon van Pluto Sport, een Nederlandse webwinkel voor sportartikelen, wint. Van maar liefst €50.
1: Nou, dat komt altijd voor pas.
0: Ja, toch? Dat zou ik ook zeggen. Dus blijf even aan de lijn, dan ga ik dat met je in orde maken. En dan komt die prijs jouw kant op.
1: Is prima.
0: En dan wens ik jou een hele fijne avond. En bij de volgende wedstrijd van Nederland, die begint volgens mij ietsje eerder. Om 7 uur uit mijn hoofd gezegd.
1: Ja, dat gaat beter. Ik moet zeggen, die derde, die laat ik wel aan.
0: Ja, dat is 1 uur s'nachts, joh.
1: Om 1 uur s'nachts.
0: Gekkigheid. Ja, joh. Gekkigheid. Dat gaan we niet doen, hè. Nee, dan zal de baas ook niet blij zijn. Als je dan...
1: Dat het in de vervolgwedstrijden wat beter is. Qua gunsten wordt nou qua tijden dan.
0: Ja, precies. Ja, dat hoop ik ook. Maar ik heb al gezien dat afhankelijk van hoe ver ze komen, dat het of weer om 7 uur s'avonds is, of hou je vast om 3 uur s'nachts. Dus ja, nou ja.
1: Nou, dan laten we hem ook voorbij gaan. 7 uur is prima.
0: Ja, hè? Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. Dankjewel nu voor het meespelen. Nog een hele fijne avond, hè?
1: Ik blijf nog even hangen.
0: Nou, hartstikke goed. Dat was Edwin de Leijzer uit Zoetermeer, die dus in de prijs is gevallen. Bij deze in zijn achteruit. Morgen gewoon weer een nieuwe editie. Dus als je vandaag niet gewonnen hebt, dan zou ik zeggen, probeer het morgen gewoon weer. Want wie weet komt er wel weer een opgave voorbij die je kunt oplossen. En natuurlijk ook weer de Radio West tijdmachine morgen. Hè? In allerlei programma's hier op Radio West. Maar nu dus inderdaad genieten van die onnavolgbare, zoals Edwin zo mooi zei. A Wider Shade of Pale van Procol Harum.

Een stemmige van Elvis Presley. Zo aan het einde van deze West komt thuis op deze maandagavond. In the ghetto was dat hier op Radio West. En ja, daarmee dus het einde van West komt thuis voor vandaag. Maar niet getreurd hoor, want morgen vanaf 6:00 ochtends dan kun je weer opstaan met onze ochtendshow. West wordt wakker. Helemaal vertrouwd met niemand minder dan Bianca morgen. En Jeroen hoorde ik, niet meer in Jorinda. En morgenmiddag om 4:00 dan meldt Bas zich weer met een nieuwe West komt thuis. Dus dankjewel voor de gezelligheid vandaag weer. En het luisteren natuurlijk. En ik spreek je snel weer. Fijne avond.

0: Office en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
11: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven. En elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
10: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op Frans Met de Bedderij.
13: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
14: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
15: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
16: Omroepwestadverteren.nl.
17: Installatiebureau Van Ginderen.
18: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
19: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
4: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
8: Wat zei jij nou, Bert?
9: Haal die banaan nou eens uit je oor.
8: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
7: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
12: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
13: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dit is waar het gebeurt. Dus hier drie keer per week komen studenten samen. Is er geen muziek. Okay. En is het tijd om met elkaar te praten. En daar hoort zeker ook een biertje bij.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Want ik zie wel gelijk goddelijke taferelen.
3: Ja.
2: Maar waar is de kerk?
3: Achter die deur. Een verborgen pareltje in Delft.
4: Hier werden dus ook in principe alle regels en wetten gemaakt over de slavernij en hoe Nederland ook weer rijk van kon worden.
2: Ja, en Nederland is er goed rijk van geworden.
4: Ja, het was staatsbeleid, ja.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: noemen het de aardappels.
1: Ja.
0: De aardappels van Zoetermeer.
2: Ik vond het best wel mooi, gewoon drie aardappelen op elkaar. Met Pinocchio neuzen.
3: Het is gewoon een uniek kunstwerk van hier zo.
4: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Zoetermeer.
5: Ik heb het gemaakt met het idee dat het een freerunners ding moet zijn. Maar ook tegelijkertijd een sculptuur. En eigenlijk daar ergens tussen die beide dingen is het natuurlijk.
4: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
7: Hi.

0: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ronflonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
7: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
6: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uit spreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Iedereen moet kunnen sporten.
1: Absoluut.
0: Of je een beperking hebt of niet.
2: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
3: Hoe gaan jullie mij para laten klimmen?
4: Nou, op dit moment zie jij nog gewoon, maar zo meteen gaan we zorgen dat je niks meer ziet. Want Jolien ziet ook niks en dan gaan we op die manier, mag je naar boven. En Jolien gaat je lekker zekeren.
0: Rolstoeltennis. Tell me. Rolstoeltennis is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren 70. Het is dus al best een oude sport.
2: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: Wolf Band Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel Benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
8: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
7: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Alping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Alping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Alping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
11: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Tot 11 uur, romantiek

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Iedereen moet kunnen sporten.
1: Absoluut.
0: Of je een beperking hebt of niet.
2: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
3: Hoe gaan jullie mij para laten klimmen?
4: Nou, op dit moment zie jij nog gewoon, maar zo meteen gaan we zorgen dat je niks meer ziet. Want Jolene ziet ook niks en dan gaan we op die manier, mag je naar boven. En Jolene gaat je lekker zekeren.
0: Rolstoeltennis, tell me. Rolstoeltennis is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren 70. Het is dus al best een oude sport.
2: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en het flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig, kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. Premier Jetten is er zondag bij als in Rotterdam een nationaal monument voor de Molukkers wordt onthuld. Zijn komst werd pas vandaag aangekondigd. Omdat een premier vaak niet met lege handen naar zo'n beladen bijeenkomst gaat, hopen ingewijden dat hij excuses gaat aanbieden aan de eerste Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland kwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest en werden ontslagen uit het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En van de verwachting dat Nederland zich zou inzetten voor een Molukse republiek kwam weinig terecht. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Eerder zei een anonieme functionaris dat al. Trump kwam met zijn bevestiging bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Ze hebben geen misdaden ontdekt, ze proberen er alleen één te vinden, schrijft hij. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit, omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven aan de Amerikaanse media. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. Die wedstrijd eindigde in een gelijkspel 0-0. Het weer, vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
8: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
11: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
14: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
15: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen nemen je op basis van feiten.
17: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
18: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
17: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
18: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Het laatste kunstwerk waar Wim T. Schippers thuis aan werkte heet Wim is weg. Naar het gouden boekje over de peuter die op zijn driewieler de wijde wereld intrekt. Wim is weg. Het is opeens zo saai in Nederland. Goedenavond, ja, hij overleed vorige week woensdag op 83-jarige leeftijd. Kunstenaar, televisiemaker, ontregelaar, wat niet al, Wim T. Schippers. Zometeen spreken we Titus Muizelaar. Hij is voorzitter van de stichting die het erfgoed van Wim Schippers beheert. Wat betekent het mogelijke akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran voor de Golfstaten, vragen we ons af. En wat staat er te gebeuren bij de G7 die morgen van start gaat in Frankrijk? En hoe kan je afkicken met Spinoza? Dat gaat het worden het komende uurtje na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 15 juni.
3: Last night we saw again increased attacks on civilians, also UNESCO heritage sites. So these are all war crimes that Russia is committing.
2: Een nieuw dieptepunt in de Russische aanvallen op Oekraïne. Het iconische Petsjersk Lavra klooster in Kiev was vannacht het doelwit.
4: Russische raketa vloedde Uspenski Sobor, Berlino.
2: Het klooster uit de 11e eeuw staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst, maar is voor Oekraïners meer dan dat, weet deze slavist.
5: Het is een echt heel erg belangrijke plek voor Oekraïne. Ik zou in zijn geheel zeggen, is het de grootste culturele schatkamer die Oekraïne heeft.
2: Gefronste wenkbrauwen bij de grote techbedrijven.
6: This is a big step. Real change for our children and our future.
2: Want na Australië gaat ook het Verenigd Koninkrijk sociale media verbieden voor kinderen.
6: I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
2: Tienertourprijzen komen terug. Want vanaf vandaag kun je voor €49 per maand onbeperkt treinen in de daluren.
7: Geweldig.
8: Ja, dat vind ik een prima idee om mensen uit de auto te krijgen. En zeker in de vakantie.
2: Dat het populair is, was te merken. Want de site van de NS kon de abonnementsaanvragen niet aan.
9: Sommige mensen lukt het wel om er doorheen te komen, anderen niet. Maar wij vragen vooral mensen om het later opnieuw te proberen. Want het is zeker mogelijk om hem vandaag of later in deze maand af te sluiten.
2: Naar Curaçao, gisteren was het vandaag de beurt aan Cap Verde op het WK voetbal.
10: Oh, de spanning is... het is een goede spanning. En... Ja, kijk, we gaan er niet vanuit dat we Europees kampioen Spanje gaan oprollen. Hey, maar de bal is er ook, je weet het nooit.
2: Veel spelers hebben hun wortels in Rotterdam, waar een grote Kaapverdiaanse gemeenschap is.
11: Dimio Montero, Sidney Lopez Cabral, Lagos Duarte en Delon Livramento maakten een paar hele belangrijke doelpunten in het kwalificatietoernooi.
2: En daar waar Curaçao niet kon verrassen, zorgde Kaapverdië voor een daverende verrassing.
11: Er zal het feest zijn op de eilanden en ook in Rotterdam bij al die Kaapverdiërs. Want wie had kunnen denken dat het op 0-0 zou blijven steken voor Spanje. En dat Kaapverdië een punt zou pakken tegen de Europees kampioen. 0-0.
2: U hoort het, Wim T. Schippers is overleden.
12: Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Bij bijna iedereen bekend als Ernie uit Sesamstraat, maar hij was veel meer.
13: De Petten, dicht bij de Hondsbossen Zeewering, is 's morgens om 11 uur, onder belangstelling van de plaatselijke bevolking, door Wim T. Schippers een flesje limonade gazeuze in zee gelegd.
14: Dit is nog steeds de VPRO via de zender Hilversum 3. Ron Flon Flon met Jacques Plafond.
15: Ron Flon Flon, Ron Flon Flon, Ron Flon Flon, Ron Flon Flon.
16: Wilhelmine Kutje is voor sommigen geen onbekende. Zij leefde van 1901 tot 1967 en was dichteres. Haar leefspreuk was, wat willen de mensen toch?
17: En ben je nou ook bezig met het einde? Want 80 is toch een aardige leeftijd.
18: Wat een onzin.
17: Ja, nou, ik vraag het je.
18: Ja, maar je kan op de 30ste ook doodgaan. Ik vind
17: tuurlijk.
18: 80, als het een beetje tegen zit, zeg ik wel eens voor je 100 tegenwoordig.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Morgen nieuw nieuws in de krant, gelezen door Christian Bonenbakker.
7: Morgen wordt een manifest tegen de verstening gepresenteerd, schrijft het AD. Daarin waarschuwt een brede coalitie voor de gevaren van hittestress in steden. Het kabinet zou met een groennorm moeten afdwingen dat er genoeg bomen en struiken in buurten zijn, want dat scheelt zomaar 8 graden in de temperatuur.
2: Volgens het RIVM leidt hittestress nu al tot 250 doden per jaar. Maar zonder maatregelen kan dat de komende decennia oplopen tot 3800 per jaar. Het manifest is ondertekend door onder meer de Woonbond, de Vereniging Eigen Huis, de ANWB, de FNV en het Nationaal Huidfonds.
7: Met de nieuwe Europese regels voor vliegreizen verandert er maar weinig, concludeert de Telegraaf. Jarenlange onderhandelingen tussen Europese instanties en lidstaten hebben geleid tot slappe compromissen waar reizigers weinig aan hebben.
2: Zo lijkt de gratis handbagage die vandaag in het nieuws was een wassen neus, want om het cabinekoffertje gratis te maken zullen de luchtvaartmaatschappijen de ticketprijzen gewoon verhogen. En vervolgens kunnen ze korting geven aan passagiers die zonder handbagage reizen.
7: Ook aan de vergoedingen bij vertraging verandert eigenlijk niets. 2 dingetjes zijn wel nieuw. Ouders moeten zonder toeslag naast hun kind kunnen zitten. En een tikfoutje in een naam op een ticket moet gratis kunnen worden rechtgezet.
2: Werkborrels zijn steeds vaker alcoholvrij, ziet het Trimbos Instituut. Trouw schrijft erover. Vooral grote bedrijven kiezen daarvoor. Vroeger werd zoiets als betutteling gezien. Maar dat is aan het veranderen.
7: Want het is steeds bekender dat alcoholgebruik leidt tot ongelukken, verzuim en grensoverschrijdend gedrag. Eigenlijk is het heel logisch om op de werkvloer geen alcohol te schenken, want, zo zegt een deskundige, je legt er toch ook geen joint klaar.
2: Maar wees dan wel consequent, zegt het Trimbos Instituut. Soms wordt alcohol op borrels geweerd, maar geldt er een uitzondering voor borrels van het managementteam? Dat werkt natuurlijk niet.
7: In het Parool een recensie van het boek Het Oranje Shirt. Het is een zogenoemd koffietafelboek van 560 pagina's dat meer dan 4 kilo weegt. Valt er dan zoveel te vertellen over het tenue van het Nederlands elftal?
2: Nee, de shirts zijn vooral een haakje om de complete geschiedenis van Oranje aan op te hangen. Een mooi naslagwerk en een heerlijk hebbeding, oordeelt de krant. Wel jammer dat de eerste oranje shirts bij gebrek aan beeldmateriaal met AI zijn gereconstrueerd.
7: Verder in het boek veel mooie anekdotes en details. Voor de gemiddelde voetballiefhebber zelfs iets te veel. Zo is de bespreking van kwalificatiewedstrijden tegen Tsjechië en Moldavië volgens de recensent vooral interessant voor feitjesfetischisten.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Jozem carried the name. U hoorde het. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers afgelopen woensdag is overleden. Hij stond aan de basis van meer dan 1000 creaties. Van stemmetjes, nieuwe woorden tot tv-personages, toneelstukken en bijzondere kunst. Goedenavond, Titus Muizelaar, acteur, voorzitter van de stichting Wim T. Schippers.
1: Ja, goedenavond.
0: En van harte gecondoleerd.
1: Dank je wel.
0: Zeg ik u, je of you?
1: Je, zeg maar. Nee, zeg maar je bent niet Wim Schippers zelf.
0: Nee, precies. Oké, goed. Kwam het overlijden voor jou onverwacht?
1: Nee, niet heel echt, want ik sprak hem wekelijks. We hadden elke zaterdag hadden we samen een afspraak in Café de Jaren in Amsterdam. Mm. En dan namen we het leven door en het kunstleven in het bijzonder. En na de dood van Ellen ging het echt slecht met hem.
0: Ellen Jens, was zijn vrouw.
1: Ja, en dat was zijn steun en toeverlaat. En die regelde ook bijna alles wat zijn werk betrof en dat soort dingen. En hij miste haar enorm en dat raakte hem.
0: Ja. Hoe heb je Wim leren kennen?
1: Ik heb hem ooit gevraagd toen ik nog bij Toneelgroep Amsterdam werkte om een toneelstuk te schrijven voor Toneelgroep Amsterdam. Dat heeft hij ook gedaan. Dat heette Zonder Titel. En dat hebben we met het hele ensemble van toen de tijd gespeeld. Dat heb ik toen geregisseerd. En daarvoor had ik hem ook nog wel gesproken. Want hij had toen zo'n soortement van discussieprogramma op de radio samen met Max Pam en Theo van Gogh. En hij en nog iemand, maar daar ben ik de naam van vergeten.
0: Yeah.
1: En als ik wel eens wat gemaakt had, het zij bij Discordia, waar ik ook nog lid van ben geweest, of bij Toneel op Amsterdam, dan kwam hij altijd wel kijken. En hij was er altijd enthousiast over. Dus dat schept een band.
0: Ja, dat schept een band. En ja, wat kan je zeggen over die band? Als je 25 jaar lang elke zaterdagochtend koffie drinkt, dan moet iets je binden.
1: Natuurlijk. Nou, een van de dingen die ons wel in het bijzonder bond, dat was dat we daar allebei van overtuigd waren dat wat voor kunstuiting of welke kunstuiting je ook hanteert, dat het begint bij jezelf. Dat eigenlijk wil je datgene maken zonder ook maar rekening te houden met wat voor publiek dan ook. Dus je maakt het in eerste instantie omdat jij vindt dat je het moet maken.
0: Hmm.
1: En dat is natuurlijk ook een kenmerk van de Fluxusbeweging. Dat het doet er niet toe wat het publiek ervan vindt.
0: Ja, de beweging uit de jaren 60, waar hij een van de vertegenwoordigers van was. Ja,
1: ja, dat ontkende hij zelf trouwens altijd wel enigszins. Hij vond, maar goed, dat zat ook in zijn karakter.
0: Ja.
1: Dat zodra die
0: vastgepind werd,
1: dan ontkende hij dat even hard.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: dat hoort ook bij hem. En dat maakt hem ook zo grappig ook.
0: Ja.
1: Zo tegen draad zeggen ze dan. Bah,
0: en waar gingen die gesprekken over op zaterdagochtend? Ging dat over maken? Ja, je zei, we namen het leven door.
1: Alles eigenlijk. Dus we namen het leven door. En we hadden altijd ideeën voor nieuwe programma's te maken. We hebben met z'n twee hebben we vijf producties gemaakt in totaal. En we waren dan tot voor kort nog bezig met het fantaseren over een nieuwe voorstelling die we met z'n tweeën wilden spelen. En die zou getiteld geweest zijn Spronk met twee K's. En daarin zou ik hem dan vragen stellen over allerlei onderwerpen. Het zij politiek, het zij kunst, het zij het schoonmaken van de straat. En dan zou hij antwoorden in geluidjes. Dus hij en ik zou spelen dat ik dat heel goed begreep waar hij het over had.
0: Ja.
1: En de voorwaarde moest zijn dat het volstrekt onbegrijpelijk was.
0: Ja.
1: Want dat zei hij altijd bij het afscheid. Want het moet echt onbegrijpelijk worden.
0: Ja, misschien is de volgende vraag dan ook een vraag die je helemaal niet moet stellen eigenlijk. Maar was er een rode draad? Ik bedoel, hij benadrukte natuurlijk vooral de zinloosheid van alles. En ook van kunst, die daardoor wel waarde had. Maar is er een rode draad in zijn werk?
1: Hij zei altijd, als hem werd gevraagd naar van, maar wat betekent het nou wat hij doet? Dan zei hij altijd, nou, het betekent niet zozeer wat als wel het is wat.
0: Hmm.
1: En aan een boom vraag je ook niet waarom hij er staat. Dus hij wilde wat dat betreft ongrijpbaar zijn. En dat wilde hij echt bewust. En dat geldt ook voor zo'n uitspraak als... het moet beslist onbegrijpelijk zijn.
0: Ja.
1: Dat geldt natuurlijk eigenlijk voor zijn beeldende kunstwerk ook. Het is echt heel moeilijk om vast te pinnen tot welke richting dat nou zou horen. En hij streefde er ook altijd naar om iets te maken,
0: ja,
1: wat nog nooit gezien was, om, ja, het zo maar te zeggen. En nou ja, zijn grote voorbeeld was Bert Schwieters.
0: Ja, en als dat ook ergens voor geldt. Wij zijn bijna van dezelfde generatie. Je bent 4 jaar ouder dan ik. Voor mij was zijn televisiewerk in de jaren 70, Chef van Oekel en alles daaromheen, was richtinggevend in mijn leven. Al zou ik je niet kunnen vertellen welke richting het opwees. Maar hoe was dat voor jou?
1: Ja, nee, dat is hetzelfde. Dat was een... Dat liep als een scheidslijn in hele families in, mm-hmm, Nederland.
0: Mm-hmm.
1: De ouders vonden dat verschrikkelijk en vreselijk. En de jongeren van die tijd, die vonden dat fantastisch en herkenden zich erin.
0: Ja.
1: Dus daar was ik niet heel anders in. Nee. Ik was, als er een stuk van Wim op de televisie kwam, dan zat ik ervoor.
0: Ja.
1: En dan begonnen mijn ouders te schelden.
0: Ja. Ik zal dat verschrikkelijke woord tegendraads niet gebruiken, maar ontregelen deed hij wel. Eigenlijk altijd, ook als je hem in het café tegenkwam. Hoe was dat om met hem te werken? Was hij achter de schermen ook ontregelend? In het bestuur,
1: nee,
0: van de stichting bijvoorbeeld?
1: Nee, helemaal niet. Hmm. Nee. Ik zou dit ook niet ontregelend willen noemen.
0: Hmm.
1: Ja, dat is natuurlijk het moeilijke of het mooie aan het kunstenaarschap van Wim. Het is niet te benoemen. En elke poging om het te benoemen, die daar volgt een cliché op. Dus
0: ja,
1: bijvoorbeeld tegendraads, denk je dat tegendraads. Tegen welke draad dan in? Wat is dat? Want dat is bijna niet te benoemen. En daar was hij ook op uit. En dat...
0: Ja.
1: Daar viel ik hem in ieder geval nooit meer last.
0: Nee. Maar goed,
1: want
0: zoals
1: dan kon je wat van.
0: Ja, zoals je zei, het is er wel. De kunst is er. Dat is wat het is. De kunst die er is. Je bent voorzitter, ja, van de stichting, die zijn enige erfgenaam, ja, is. Hij laat alles aan die stichting na. Hoe ziet die, ja, nalatenschap eruit?
1: Nou ja, hij heeft natuurlijk in zijn atelier heeft hij nog heel veel afgewerkt en nog niet afgewerkt beeldende kunst staan. Hij heeft bijvoorbeeld ook nog, is hij lid van de stichting van de behoud of het herscheppen van het Paleis van Volksvlees.
0: Ja,
1: daar heb ik ook weer een gesprek over gehad met die stichting om daar gezamenlijk in op te trekken om te kijken of dat toch nog gerealiseerd kan worden. En zo had hij nog wel meer ideeën. Hij had trouwens heel erg veel ideeën waarvan je denkt van ja, het is toch zonde dat nooit gerealiseerd is. En dan gaan we het op korte termijn gaan we bij elkaar komen om te kijken wat we daarvan wel kunnen realiseren.
0: Ja. Ja.
1: En dat is dat is een uitdaging voor ons ook. Maar ook omdat we die ideeën zo mooi vinden,
0: ja,
1: zo goed vinden, zo... ik zal niet zeggen zinvol, want dat is...
0: Nee.
1: Dan krijg ik een bericht uit van boven dat ik dat niet moet zeggen.
0: Dankbaar werk, maar saai hè, zonder Wim.
1: Ja, het was echt een... never a dull moment, precies wat je zegt ook.
0: Dankjewel, ja. Titus Muiselaar.

zachtje zingt, mag je best meezingen hoor. Maar wel heel zacht. Nog maar een beetje zachter. Is weer eens wat anders dan hard zingen. Maar dit is ook een zacht liedje en dat moet dus zacht gezongen worden.

zingen brengt me in een fijne stemming. En ik denk daarbij aan hele fijne dingen. We zingen netjes in de mate. Pas op dat het niet harder gaat, want dan worden de buren kwijt.

0: Ernie.
1: Ja, dat was Wim Schippers in zijn rol van Ernie. Aanstaande vrijdag wordt, als niemand voor die tijd roet in het eten gooit, het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran formeel wordt ondertekend. Sinds het begin van de oorlog hebben de Golfstaten duizenden Iraanse raketten en drones onderschept vanwege Amerikaanse bases die ze huisvesten. Nu het regime Iran aan de macht blijft, het regime in Iran aan de macht blijft, is de vraag hoe de verhouding van de Arabische buurlanden tot Iran er nu uitziet. Ik ga erover praten met Judith Spiegel, ze is journalist in Kuwait. Goedenavond, Judith.
2: Goedenavond.
1: Ja, wat is tot nu toe de reactie van de Golfstaten, voor zover er van één reactie sprake is, op dit bestand?
2: Ja, ik spreek vooral dan maar even over wat ik hier in Kuwait natuurlijk dagelijks zelf hoor.
1: Mm-hmm.
2: Kort gezegd zou ik zeggen, eerst zien dan geloven. Dat is nu op dit moment een beetje het gevoel in de straat.
1: Hmm. Is men...
2: Wat ook...
1: Ja.
2: Ja. Nou ja, is ook wel logisch misschien, gezien de afgelopen tijd...
1: Ja, ik geloof dat CNN zei dat er al de 38 keer een bestand is aangekondigd. Hè?
2: Ja, dus dit is dan de 39ste keer, denk ik.
1: Ja. Maar wel voorzichtig optimistisch, toch?
2: Zeker voorzichtig optimistisch. Hmm. Ze waren ook voorzichtig optimistisch de alle andere 38 keren. Maar alleen, het is dus wel echt nu een kwestie van eerst zien dan geloven. Maar het ziet er vooralsnog, denk ik. Ietsje beter uit dan ervoor.
1: Ja. En als het ervan komt, welke landen in de regio zijn tot nu toe het hardst geraakt door de blokkade van de Straat van Hormuz?
2: De blokkade. Het zijn natuurlijk twee dingen eigenlijk.
1: De aanvallen en de blokkade. Ja,
2: precies. Ja. Ik denk dat als het om de aanvallen gaat, dus ook wel geloof ik geteld, zijn vooral de Emiraten en Kuwait inderdaad toch het hardst geraakt.
1: Mm-hmm.
2: Als het gaat om de blokkade, dan denk ik dat Kuwait inderdaad misschien wel op één staat. Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen.
1: Mm.
2: Maar die liggen gewoon het ongelukkigst. Omdat ze zo helemaal boven in die golf, die Perzische golf liggen. Wat we hier de Arabische golf moeten noemen. En dus helemaal afhankelijk zijn van dat stukje zeestraat voor alles wat erin komt. Boodschappen, bij wijze van spreken. En ook wel... alles wat eruit gaat, en dat is natuurlijk olie.
1: Mm-hmm.
2: Dus ja, zonder die straat is het land best geïsoleerd.
1: Ja, en dan inderdaad die aanvallen. Ik had het over duizenden Iraanse raketten en drones op de Golfstaten. Hoe groot is de wrok jegens Iran daarover?
2: Ja, heel groot. Het viel mij heel erg op en dat verbaasde me ook enigszins toen... Vanaf dag 1 was Iran hier gewoon de grote boosdoener. En de krantenkoppen bijvoorbeeld, tot op de dag van vandaag... telkens als er weer aanvallen zijn geweest... zijn altijd met een bijvoeglijk naamwoord. Dus het is altijd iets van het duivelse Iran... of het haatdragende Iran, of het zondige Iran ook. Het wordt zo ook een beetje in het religieus getrokken. Dus dat viel me enorm op, dat er... In ieder geval dus, en dan moet je wel voor realiseren dat die krantenkoppen niet ongecensureerd zijn.
1: Mm.
2: Dus dat er van overheidswegen, zomaar zeggen, heel erg wel Iran als de boosdoener wordt gepresenteerd aan de mensen.
1: Ja, was er dan helemaal geen kritiek op de Verenigde Staten en Israël, die toch deze oorlog begonnen zijn?
2: Nou ja, die is er natuurlijk wel degelijk, maar niet in de officiële kanalen. Mm. Dus als ik gewoon zelf met mensen praat. Die hebben een heel ander idee daarover. Die zien dat als de grote boosdoeners. En die vinden eigenlijk dat Iran deed wat het moest doen.
1: Hmm.
2: Namelijk drones en raketten op die legerbasis afsturen. Maar dat heeft niemand hier gedurfd in het openbaar te zeggen.
1: Nee. En verandert dat nu? Want winnaars en verliezers, daar ga ik even niet over spreken. En we moeten het allemaal nog maar zien. Maar het lijkt er in ieder geval op dat het bewind in Iran niet verzwakt is. Regime change is er al helemaal niet van gekomen. Wat betekent dat voor de Golfstaten, voor hun verhouding tot Iran?
2: Ja, dat vind ik is moeilijk in te schatten. Ik vermoed dat ze toch zullen proberen, omdat ze daar nou eenmaal belang bij hebben, en dat geldt ook voor Iran, om dan toch met deze buurman verder te gaan.
1: Mm-hmm.
2: In de zin van in ieder geval te proberen een stabiele relatie opnieuw op te bouwen, want die was er eigenlijk best wel. Tussen het ene golfstaatje wat meer dan Iran dan het andere. Omdat ze eigenlijk geen keuze hebben. Dus ik denk dat... er zal nu niet een soort van enorme... De rug wordt echt niet Iran toegekeerd. Dat kunnen ze zich niet veroorloven. Gezien de ligging ook gewoon natuurlijk. Dit zijn hemelsbreed bijvoorbeeld. Is Iran hier 150 kilometer vandaan. Dat is het dichtstbijzijnde punt. Hm. Dus dat is gewoon heel dichtbij.
1: Ja.
2: En van oudsher zijn er ook heel veel banden tussen die landen. Dus daarvan denk ik dat ze hun best zullen gaan doen om... Ja, om die relatie toch weer zo'n beetje op orde te krijgen. Ja. Het zal nooit heel warm worden. En zeker niet warmer dan het was, gezien de ontwikkelingen. Maar ja. hoe het intern zou gaan in die golfstaten ten aanzien van Iraniërs, want daar zitten er heel veel van in de golfstaten, en toch ook wel van Sjiïten, dat vind ik wel een heel ander en ook wel een beetje zorgwekkend verhaal.
1: Hm, want dat zou tot een backlash kunnen leiden.
2: Nou, meer tot discriminatie, tot... En dat gebeurt nu al. Dus ja. Dat is... Ja, dat.
1: Ja. Nou is er veel transactioneel in de wereld. En nou, zeker in de wereld van Donald Trump, maar ook in de Arabische wereld. Het schijnt dat de Verenigde Arabische Emiraten miljarden naar Teheran te hebben overgemaakt. Wat is daar precies over bekend en wat voor deal is dat?
2: Nou, ik weet daar niet meer van dan jij daarvan weet. Dat heb ik ook gelezen.
1: Okay.
2: En dat hebben de Emiraten ook onmiddellijk ontkend. Dus die vinden dat kennelijk niet een prettige boodschap om te brengen. Ik stel me zo voor dat dat een aantal van die bevroren tegoeden waren... waarvan ik me wel kan voorstellen dat die op Emiratiebanken stonden. Want waarom niet? Ook de Emiraten hebben hele nauwe handelsrelaties van oudsher met Iran... Of ze het hebben overgemaakt of niet. Ja, de Emiraten ontkennen het. Kan ik het me voorstellen? Ja. Want zoals je zegt, dit is ook een transactionele regio... waar geld, waar toch de gedachte speelt... Hè, dat voor geld wel echt heel veel te koop is. Dus misschien ook wel dat er wat van jouw schepen door mogen. Of, nou ja, ik noem maar wat.
1: Ja, tot slot...
2: Ja,
1: tot slot, in Europa zijn we er ook hardhandig achter gekomen... dat we veel te afhankelijk van Amerika waren... en onszelf moeten leren verdedigen. Werkt dat in de Golfstaten inmiddels ook zo?
2: Nou, dat was aanvankelijk, dacht ik, dat gaat hier ook gebeuren. En ook wederom, waarom niet? Het zijn allemaal landen met geld. Het zou kunnen, theoretisch. Maar ik heb nou toch weer niet de indruk dat dat gaat gebeuren. Ik las vorige week weer dat Kuwait bijvoorbeeld... voor, ik geloof, 2 miljard net een order had geplaatst... bij de Amerikanen voor anti-drone spullen, noem ik het maar even. En dat duidt er toch wel op dat het nog niet bepaald niet zo is... dat ze zich helemaal van de Amerikanen afkeren. Ik denk wel dat ze op meer markten gaan shoppen.
1: Mm-hmm.
2: Dus ze zullen ook met de Chinezen en misschien wel met wat andere landen... Oekraïne bijvoorbeeld in zee gaan. Maar of ze nou bijvoorbeeld, want dat is natuurlijk de hamvraag... of ze nou die basis...
1: Yeah.
2: De deur uitzetten, ja, dat geloof ik toch niet.
1: Oké. Goed, dat gaan we allemaal zien in de nabije toekomst. Eerst maar eens afwachten wat er vrijdag gebeurt. Dankjewel, Judith Spiegel.
0: Brussel bij nacht.
3: Brussel's by night.
1: Ja, zoals iedere maandag onze rubriek Brussel bij nacht... over wat ze daar nou precies uitspoken in Brussel en omstreken. Want vanavond spreken we met Kiesje Hekster in het Franse Evian bij de G7. En daar zijn ook commissievoorzitter Ursula von der Leyen... en Antonio Costa van de Europese Raad. Goedenavond, Kiesje.
4: Hallo, Chris.
1: Ja, gisteravond nog waren er gewelddadige protesten in Genève. Dat ligt aan de overkant, aan de Zwitserse kant van het meer, hè? Vanwege deze G7. Hoe is het nu bij jou in Evian?
4: Hier is het vooral heel doodstil. Maar dat komt omdat Evian echt veranderd is in een fort. Er zijn 16.000 man veiligheidspersoneel op de been, heb ik gelezen. En je kan hier alleen in de buurt komen, heb ik gemerkt, met een QR-code. Dat geldt ook voor de mensen die hier wonen. De meeste zijn weggevlucht, hoor. Maar in deze mooie badplaats aan het meer van Genève, daar zie je ook al...
1: Ja.
4: Hallo, Chris.
1: Ja, gisteravond nog waren er gewelddadige protesten in Genève. Dat ligt aan de overkant, aan de Zwitserse kant van het meer, hè? Vanwege deze G7. Hoe is het nu bij jou in Evian?
4: Hier is het vooral heel doodstil. Maar dat komt omdat Evian echt veranderd is in een fort. Hmm. Er zijn 16.000 man veiligheidspersoneel op de been, heb ik gelezen. En je kan hier alleen in de buurt komen, heb ik gemerkt, met een QR-code. Dat geldt ook voor de mensen die hier wonen. De meeste zijn weggevlucht, hoor. Maar in deze mooie badplaats aan het meer van Genève, daar zie je ook

0: ook al patrouilleschepen varen. En nou ja, iets verderop in de bergen zaten vanavond dus ook de G7-leiders om de tafel voor hun eerste werkoverleg. Gastheer Macron die at daar samen met de andere leiders van de G7, Canada, Duitsland, het VK, Italië. De EU is daar ook altijd bij. En eregast was uiteraard Donald Trump.
1: Ja. Dezelfde Donald Trump die Frankrijk weer dreigt met extra handelstarieven. Betekent dat dat hij van Macron vanavond een extra bordje heeft gekregen?
0: Nou, dat is nog wel een understatement voor wat Macron allemaal in petto heeft voor Trump. Inderdaad, hij dreigde dit weekend zelfs de importheffingen op Franse wijn op 100% te zetten. Ah. Maar goed, als Trump het tot woensdagavond volhoudt, hè, als de G7-top afgelopen is, dan krijgt hij van Macron een koninklijke ontvangst in Versailles. En ik moest denken aan de NAVO-top bij ons vorig jaar. Toen gooiden wij logeerpartijtje met Willem-Alexander en Maxima op Paleishuis Den Bosch in de strijd. En Macron die heeft vermoedelijk gedacht, nou, dat kan ik ook. En dan beter. Dus hij overtoept met dit paleis van de zonnekoning. Want zo ziet Trump zichzelf natuurlijk ook wel een beetje. Ja. Nou ja, en daarmee hoopt Macron met deze bling-bling in het vooruitzicht dat Trump niet ongeduldig eerder de G7-top verlaat, zoals hij vorig jaar in Canada nog deed.
1: Ja, ja. En dat dinertje van vanavond, worden daar ook al zaken gedaan?
0: Het is inmiddels afgelopen. Hmm. En ja, de charme van de G7, dat hoor ik dan, is dat het informeel is. Geen strakke vergaderdiscipline. En nou ja, dat zou dan inderdaad bij zo'n diner al meteen tot zaken hebben kunnen leiden. Weten we niet precies. Volgens de informatie die aan de media gegeven is, is nou het mooie van dat informele karakter dat de leiders met elkaar kunnen praten op een eerlijke en directe manier. Omdat ze dezelfde waarden zouden delen. En toen fronste ik toch even met want ja, die waarden dat zijn dan respect voor democratie, mensenrechten, internationaal recht, fundamentele vrijheden en vrijhandel. Hmm. Nou, daar kan je dus nou toch best wat vragen over stellen als het over Trump gaat. Maar goed, tijdens zo'n diner hebben ze in ieder geval genoeg te bespreken gehad.
1: Ja, ik begreep trouwens dat president Macron ook zo vriendelijk was om jullie journalisten allemaal een etentje aan te bieden.
0: Ja, dat klopt. Nou, we mochten dus niet bij dit diner zijn vanavond. Maar Macron wil ons ook gunstig stemmen, lijkt het. Ja. Want alle journalisten die accreditatie kregen, die hebben in hun mailbox ook een voucher gekregen. En die kunnen we verzilveren. En daarmee kunnen we hier in de buurt uit eten. Oh. Voor best wel een serieus bedrag van €150. En ik denk dat Macron dat ook doet voor de ondersteuning van de lokale horeca. Hoewel ik dan als EU-correspondent meteen dacht van, is dit geven kap de staatssteun? Ja. Maar ja, wij journalisten kunnen zo'n bedrag natuurlijk helemaal niet aannemen.
1: Oh nee? En je hebt niet per ongeluk in je damestasje laten glijden, die voucher?
0: Het kan echt niet, Chris. Nee, okay. Zoiets. Nee, nee. We mogen niet de schijn van partijdigheid op ons laden.
1: Ik begrijp het. Het nieuws van vandaag was natuurlijk de aanstaande overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran. Een deal om met Trump te spreken. Gaat dat die top overheersen?
0: Ja, ik weet het nog niet. Er is nu vooral veel opluchting. Iedereen weet, hè, Trump die kan nu wel roepen dat het de best deal ever is. Maar jij zei het ook al, het is, moet in de praktijk nog maar zien. Het is een raamwerk om verder te gaan praten. Er moet toch heel veel gebeuren. Nou, morgen is dat in ieder geval een van de agendapunten. Situatie in het Midden-Oosten. Er gaat vast ook veel gepraat worden over een internationale missie in de Straat van Hormuz, waar ook Nederland waarschijnlijk gaat meedoen. Ja. Dus nou ja, als het allemaal doorgaat, ook met de ondertekening dan ook nog een keer vrijdag, dan ja, er is in ieder geval heel veel aandacht voor hier. Maar of het nou echt gaat, alles gaat overheersen, ik weet het gewoon nog niet zo goed.
1: Nee, nee. En verder, wat staat er op de agenda?
0: Nou, morgenochtend is eerst een bijeenkomst over Oekraïne. Daar is de president ook bij, Zelensky. En die hoopte steeds maar op een aparte ontmoeting met Trump alleen. Mm-hmm. Maar die lijkt er niet te komen vooralsnog. En dat is wel een beetje pijnlijk eigenlijk. Want als je in Trumps programma kijkt, dan zie je dat hij wel één op eentjes heeft. Bijvoorbeeld met de staatshoofden van Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Hmm. Maar ja, in Zelensky had hij dan blijkbaar toch geen zin. En die Amerikaanse onderhandelingen met Rusland, die liggen stil. Trump die zei bij aankomst vandaag wel dat nu de Iran-oorlog dan volgens hem voorbij is, hij zijn aandacht mogelijk weer op Oekraïne en Rusland kan gericht

0: Want allebei die leiders zouden vrede willen, zegt hij. Dus nou ja, wie weet. Dus Oekraïne is een groot onderwerp. En verder gaat het hier ook nog over big tech en de scheve handelsrelatie met China. Dus ja, een beetje voor iedereen wat.
1: Ja, je zei al, een van de spannende elementen is de vraag of Trump het geduld heeft om 3 dagen te blijven. Maar ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd de afgelopen jaren tussen de Verenigde Staten en de Europeanen. Het is niet meer echt heel gezellig. Hoe spannend is zo'n top dan?
0: Toch wel echt spannend, want ja, met Trump weet je natuurlijk nooit hoe het met hem gaat. Hè. Iedereen hoopt dat hij in een goed humeur is, zo net na zijn kooigevecht op zijn verjaardag. Nou ja, die Iran-deal dan, maar er blijven altijd moeilijke punten. Trump heeft inderdaad ontzettend veel schade aangericht in de onderlinge verhoudingen. Hè, denk Groenland, handelstarieven, Poetin-sympathie, terugtrekkende bewegingen uit de NAVO. Nou, we hebben het er allemaal over gehad. En je kan toch echt wel zeggen dat er meer verschillen dan overeenkomsten zijn tussen Trump en de anderen. Dus dat blijft gewoon heel voorzichtig laveren de komende dagen.
1: Ja, en nou, ja, von der Leyen en Costa zijn er ook, dat zei ik. En dat, ja, dat is natuurlijk voor jou, pak je aan als EU-correspondent. Mochten ze mee eten eigenlijk vanavond?
0: Ja, zeker. De EU is. Nee, de EU is vanaf het begin bijna eigenlijk erbij geweest. Toen die G7-toppen begonnen. Bij de oliecrisis in de jaren 70 van de vorige eeuw, moeten we daar tegenwoordig bij zeggen.
1: Ja.
0: En de EU, ja, het is geen land, maar ze zijn wel echt een grote economische speler.
1: Hmm.
0: Dus ze zijn een beetje het 8e lid, horen er echt wel bij. Via die economische positie praat de EU echt mee aan tafel. Ook over al die andere onderwerpen.
1: Oké. Okay. Kiesja, dankjewel. En wel gewoon gaan eten, hè?
0: Ja, maar dat betaal ik dan zelf, Chris. Zo zei hij.
1: Veel plezier. Dag.
0: Dag.

0: Marvin Gaye en Tammy Terrell in Nothing But The Real Thing. Afkicken met Spinoza. Hoe filosofie je bevrijdt van hedendaagse verslavingen. Zo heet het nieuwe boek van docent filosofie Joram Stijn. Hij maakt zich zorgen over het mentale welzijn van jongeren. En de filosofie van Spinoza kan een medicijn zijn. Zo betoogt hij. Joram Stijn, welkom.
1: Dankjewel.
0: Hedendaagse verslavingen, waar doe je op?
1: Nou, dan doe ik natuurlijk op de smartphone. Mm-hmm. Op social media. Maar ook op morele verontwaardiging. De gedachte, ik ben niet goed genoeg. Moet een ander uiterlijk hebben. Dat soort dingen.
0: Ja, en je maakt je zorgen over dat welzijn van de jongeren.
1: Ja, ik geef nu sinds 2003 filosofieles.
0: Op middelbare school?
1: Op middelbare school, met name Montessori Lyceum Amsterdam.
0: Ja.
1: En dat doe ik met heel veel plezier. Maar ik merk wel dat de leerlingen in de afgelopen 20 jaar wel... Ja, ze zijn veel meer psychische problemen gekomen. Burn-outs. Veel meer leerlingen zijn depressief of kunnen niet naar school gaan.
0: Dat merk je echt in de klas? Ja,
1: ja, er zijn ook, de cijfers zeggen het ook. 1 op de 5 jongeren heeft psychische problemen in Nederland. In Amsterdam is het 1 op de 4.
0: Mm.
1: Dus dat is best wel heel erg eigenlijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Ja.
0: We hebben het over verslavingen. Een van de interessante dingen in je boek vond ik dat je zegt... ook gedachten kunnen verslavend zijn.
1: Ja. Ja, ik denk dus dat psychisch leed... dat heel veel psychisch leed eigenlijk de vorm heeft van een verslaving. Dus een depressie bijvoorbeeld is dat je maar niet kunt ophouden... met hele nare dingen denken.
0: Mm.
1: Of een angststoornis, hele angstige dingen denken. Anorexia, voortdurend bevat worden door de gedachte... ik ben te dik.
0: Mm.
1: En dus ja, heel veel van dat geestelijk leed... heeft eigenlijk de aard van een verslaving...
0: Mm-hmm.
1: Aan gedachten en gevoelens.
0: Ja. Je zegt ook, we groeien op, jongeren... maar wij allemaal leven in een giftig pretpark. en we moeten weer baas in eigen hoofd worden.
1: Ja. Ja, misschien om dat giftig pretpark even te illustreren... vond ik wel een mooi voorbeeld. Misschien dat niet iedereen dat kent, is de smart vape. Dat is dus een vape waar je tegelijkertijd op kunt gamen... en je moet ook om te kunnen blijven gamen wel af en toe een trekje nemen. En dat vind ik dus een voorbeeld van hoe we ook...
0: Dat is bewust... driedubbel overgehaalde verslaving.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Ja. En zo zijn natuurlijk ook die smartphones en zo echt doelbewust ontworpen... om ons verslaafd te maken. En dat moet zo jong mogelijk gebeuren. Want als je niet, zo weet bijvoorbeeld de tabaksindustrie... als je niet op je 25ste rookt, dan ga je gewoon niet beginnen. Dus je moet die jongeren vroeg... eraan krijgen. En ook aan bepaalde gedachten. Zoals bijvoorbeeld dat je heel veel make-up op moet hebben.
0: Ja, ja. Ja, het is, als je erover nadenkt, is het een misdaad waar we later vermoedelijk van op terugkijken. Van, hebben we het kunnen laten gebeuren? Spinoza leefde in de 17e eeuw. Wat leert hij je over verslaving?
1: Ja, dat is dus een beetje paradoxaal. Hij leert je eigenlijk dat wij helemaal geen vrije wil hebben. Dus we denken dat wij uit vrije wil handelen, maar dat doen we helemaal niet. In onze tijd is dat heel toepasbaar, want we worden dus op allerlei mogelijke manieren gemanipuleerd. Om dingen te verlangen, om dingen te denken. En die dingen die we denken en verlangen zijn helemaal niet bevorderlijk voor ons welzijn. En nou ja, dus de eerste stap in Spinoza's filosofie is snappen dat je eigenlijk helemaal niet vrij bent.
0: Als je denkt dat je vrij bent, ben je niet vrij.
1: Precies. De paradox is, als je denkt dat je vrij bent, ben je niet vrij. Maar als je weet dat je niet vrij bent, dan kun je de stappen zetten om echt vrij te worden.
0: Ja.
1: Want hoe word je dan vrij? Nou, je moet, zegt Spinoza in de Ethica, zijn hoofdwerk, je moet je toch een voorbeeld stellen van hoe het leven van een vrij mens eruit ziet en hoe die zou reageren. Zou die 8 uur per dag op TikTok zitten? Of zou die, voortdurend zich boos maken over van alles en nog wat?
0: Als hij de keus vanuit zichzelf maakt.
1: Dus als je daar ook over nadenkt, en dat doe je dus bij filosofie, door met elkaar te praten over wat is eigenlijk een goed leven? Wat is eigenlijk vrijheid? Wat is eigenlijk geluk? En wat betekent het om een vrij mens te zijn? Dan kun je dus je zo'n voorbeeld voorstellen. En vervolgens, dat is de tweede stap. En de derde stap is dan dat je gaat oefenen in de regels en de gewoontes van zo'n vrij mens. Totdat dat een tweede natuur is geworden.
0: Hmm.
1: Ja, en ik vind dat zelf dus rete moeilijk. Want ik ben aan allerlei dingen verslaafd. Ik ben heel verslavingsgevoelig.
0: Je moet er heel gedisciplineerd voor zijn om vrij te worden.
1: Ja, ja. Dus eigenlijk kan het... In mijn indruk is dat mensen dat alleen helemaal niet kunnen. Ik kan het niet voor mezelf. Ik kan het niet ten aanzien van mijn eigen kinderen. Ik kan het niet ten aanzien van mijn leerlingen. Maar daarom zegt Spinoza ook, we hebben elkaar nodig. Mm-hmm. Dus mijn boek is ook een oproep om samen met elkaar in gesprek te gaan filosoferen en na te denken over een goed leven en wat voor regels daarbij horen. En er horen ook wetten bij. En je ziet wel een beweging, vandaag nu Engeland, die ook weer social media onder de 16 verbiedt, om dat inderdaad meer te gaan doen.
0: Ja. En als docent filosofie voor die jongeren waar je je zorgen over maakt, hoe ziet dat eruit? Hoe kan je die verleiden tot een filosofisch gesprek?
1: Ja, dat is dus de grote vraag. Kun je in deze prikkeloverladen samenleving jongeren ook nog prikkelen om even stil te staan bij de vraag van, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En nou ja, ik heb ook wel het idee...
0: Ze zien je aankomen, zegt de cynicus.
1: Ja, ze zien je aankomen. En tegelijkertijd zijn toch ook wel een flink aantal stiekem of niet zo stiekem wel gefascineerd door dat soort vragen. En ik denk dat ook iets
0: organiseer mensen... jij het in de klas?
1: Ik organiseer het in de klas door toch te proberen om leerlingen te prikkelen om na te denken over de vragen van, ja, wat is nou eigenlijk geluk? En hoe word ik gelukkig? En hoe leid ik een goed leven? En ja, wat voor soort gek wezen ben ik eigenlijk?
0: Ja, je geeft een prachtig voorbeeld in het boek waar je leerlingen laat vertellen over wat schoonheid voor ze is. En dan komen ze met allemaal mooie voorbeelden. En is er op een gegeven moment een jongetje, geloof ik, die vinger opsteekt en zegt, ja, schoonheid vind ik wat we nu aan het doen zijn.
1: Ja, ja, dat vind ik ook zo mooi. Dat is inderdaad een voorbeeld. Een ander voorbeeld is van mijn collega. Je had het in de klas dat een leerling op een gegeven moment heel hard ging huilen. En dat hij zei, wat is er aan de hand? Wil je even op de gang praten? En die zei van, ja, het is voor het eerst in mijn leven dat ik realiseer dat andere mensen ook echt diep nadenken over dit soort vragen. Ja, ik denk dat wel laat zien dat filosofie inderdaad bevrijdend kan zijn.
0: Ja. Moeten we dit institutionaliseren en moet de overheid hierin ingrijpen? Moet het in het lesprogramma opgenomen worden? We houden niet van als de overheid zich met ons bemoeit. Maar daar denkt Spinoza ook anders over, hè?
1: Nou ja, kijk, we hebben heel erg een idee van vrijheid alsof het individueel is. Individuele vrijheid. En vrijheid is dat je kunt doen wat je wilt. Maar als je denkt aan de verslaafde, die doet wat hij wilt, maar hij is toch niet vrij. En hoe help je nou mensen om echt vrij te worden? Om echt het leven te leiden waar ze echt gelukkig van worden? Nou ja, daar moeten we met elkaar over in gesprek. En niet verslaafd raken aan gedachten. En dat doe je door inderdaad filosofie te institutionaliseren. Om te beginnen in het onderwijs en daar al heel jong mee te beginnen. Laat leerlingen met elkaar in gesprek gaan. Laat ze naar elkaar luisteren. Laat ze hun gedachten onderzoeken. En, ja, en wij moeten als volwassenen wel het goede voorbeeld geven. Dus ja, ook wij moeten in onze instituties meer ruimte maken voor de filosofie. En Spinoza noemt dat libertas philosophandi, de vrijheid die je vindt in het onderzoeken van gedachten, in het samen nadenken, samen praten en zo redelijker en daarmee vrijer te worden.
0: Ik dank je zeer. Afkikken met Spinoza, hoe filosofie je bevrijdt van hedendaagse verslavingen. Ligt in de winkel door uw voordeel. Dankjewel, Jorom Stijn.
2: Het is 11:55.
0: Ja, en we begonnen deze uitzending met Wim T. Schippers. We eindigen met hem. Goedenavond, huisdichter Ingmar Heitse.
3: Goedenavond.
0: Jij verdiepte je begin deze eeuw in alle taal. Ook gecondoleerd trouwens, je kende Wim.
3: Tevens gecondoleerd ook, ja.
0: Ja, die Wim heeft voortgebracht voor het boekje Verdomd Interessant, maar gaat u verder.
3: Ja, dat heb ik samen met Vrouwtje Tuinman geschreven toen. 99, alweer.
0: Collega dichter Vrouwtje Tuinman, ja. Welke taalvondst is het meest toepasselijk op vandaag?
3: Het is jammer, maar helaas. het is iets wat Schippers had bedacht. Van, hij wilde weten of je een volkomen onlogische zin, als je die maar vaak genoeg herhaalde, of dat dan opgepikt zou worden. Jammer, maar helaas is natuurlijk ongrammaticaal. Iets is jammer. Ja, dat is dan jammer. Maar als je dan maar zegt, ja, dan komt er tegenwerk. Maar die komt niet, want dan komt helaas achteraan. Dus jammer, maar helaas. Ja. En dat is ook vrij aardig opgepikt. Dat roepen mensen nog wel eens.
0: Ja, en gek genoeg weet je ook wat het betekent, zonder te weten wat het betekent.
3: Dat is het interessante eraan ook. Van het is weliswaar als onzin bedoeld, maar uiteindelijk wordt het toch met betekenis bekleed. En dat doen mensen natuurlijk de hele tijd met taal. En tegelijkertijd weten mensen ook vaak niet precies wat ze zeggen. En dat was toch wel een belangrijk thema voor Schippers. Want hij gebruikt natuurlijk voortdurend taalverwarring. Dat zit in eigenlijk alle taaluitingen die hij heeft gedaan op de radio, in zijn toneelwerk, in zijn scenario's, in tv-werk. Dat gaat heel vaak over taal.
0: Ja,
3: en
0: ja.
3: Dat is fantastisch.
0: Ja. Als dichter heeft Wim ook poëzie voortgebracht?
3: Ja, hij heeft ook altijd onder pseudoniem, vaak in character. Natuurlijk het bekendste is misschien nog wel de gedichten van Wilhelmina Kutje, dan voorgelezen
0: met
3: door Wilhelmina Kutje junior, ja. Met twee T's inderdaad, ja. In het programma Ronflonflon. Maar dat was vrij boertig, maar hij heeft ook, en dat weet misschien niet iedereen, onder een ander karakter dat hij bedacht, Barend Servet, is een heel klein boekje bij Thomas Rapp uitgebracht. Eén per pagina. In 1975 kwam dat uit. En dat heb ik toevallig in de kast staan. Heel klein boekje. Het is nauwelijks groter dan een briefkaart. Er staan ook maar een stuk of 20 gedichten.
0: Kan je er één doen? We hebben niet zo heel veel tijd meer.
3: Oké, dan doe ik deze. Heel kort. Dood. Niks aan te doen. Dat is alles, ja.
0: Ja. Die is heel erg kort, ja. Oké. Heb je deze past zo goed bij deze dag. Daar laten we het bij. Is het boekje van jullie nog ergens te krijgen? Moeten mensen naar boekjeswinkel op internet?
3: Dat slingert al ergens in de betere antiquariaten, slingert dat nog wel rond. Maar dat is verder niet meer in de boekhandel te krijgen.
0: Oké. Dood heet het gedicht en het luidt niks aan te doen. Dank, Ingmar Heitse. Dit was Met het oog op morgen van vandaag. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Wilfried de Jong.

0: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
1: In Nederland krijgt 10% van de vrouwen te maken met huiselijk geweld.
2: Wij maken mee dat kinderen naar het buitenland worden ontvoerd. Cliënten die zich moeten verstoppen.
1: En ook na een scheiding gaat de intimidatie en het geweld vaak door.
3: Dat moet je onderdanig doen, want anders heb je kans dat je vermoord wordt.
1: Bijna iedere week is er in Nederland een slachtoffer van femicide. Moord op vrouwen en meisjes, in veel gevallen door een ex of partner.
2: Ik vind echt dat de overheid slachtoffers in de steek laat.
1: Deze week in Docs, 100 vragen. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
4: Ster.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Crayon kozijnen.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hanen en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hanen en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hanen was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Minté Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al lange tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 89.3 FM.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

even met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat